0: Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: De aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

gedaan. Ik zeg wel vaker, draai het dan nog maar een keertje om. Als het kan, hè, natuurlijk, anders niet. Het is bijna 5 over 6. Goedemorgen, het is maandag vandaag. Ja, nieuwe werkweek start. Niet voor iedereen. Sommigen hoeven niet te werken. Anderen hebben misschien ook wel vakantie. Want de vakantie voor Midden-Nederland begint dan officieel pas komende vrijdag. Maar het zou kunnen zijn dat je natuurlijk een dagje vrij hebt genomen. Of misschien nog wel de hele week. Wat dan ook, hoe dan ook. En ben je echt wel wakker? Nou, laat even weten in de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio, dus met mij in dit geval. Ik ben Bob en leuk dat je er bent. Deze week ga ik niet helemaal volmaken bij Radio M Utrecht. Want aan het einde van de week ga ik ook eventjes weg. Dus tot en met donderdag zit ik hier. En dan vrijdagochtend, dan mag ik ook eventjes vakantie vieren. De week daarna ben ik er weer overigens, hoor. Tenminste, ergens in de loop van de week. Goed, dat alvast vooruitlopend, dat is mijn vooruitzicht. En wat is jouw vooruitzicht? De RTV Utrecht app. En je kunt ook via Facebook ons bereiken. Altijd, als we daar een vraag hebben staan. En we hebben ook een nieuwe vraag vandaag waar we ons mee gaan bezighouden. Welke dat is? Als je checkt die Facebookpagina van Radio M Utrecht, zult je zien staan. En anders dan kom ik er zo op terug, want de reacties zijn intussen al binnengekomen. En dus ook via de RTV Utrecht app. Met fijne muziek, nieuws, weer en verkeer. Het regionieuws door Marjolein. En ja, over muziek gesproken, zometeen Dave Edmunds, maar eerst

dat zo mooi is, een piano of een ander instrument helemaal uitklinkt. Dus dat gebeurde ook met Shanna Spyro in Utrecht is wakker op Radio 1 in Utrecht. Bracht zij en hij daarvoor ook wel, want we hadden lekker achter elkaar veel muziek. De tijd op inmiddels 6:15. Goedemorgen. Diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. We blikken ook terug natuurlijk op de voetbalwedstrijd van gisteren. Wat heeft FC Utrecht gedaan als je de livestream hebt gemist? Gaan we hier straks nog even kort bij praten hierover. Verslaggeving geen Robert-Jan vandaag. Die vierde gisteren zijn verjaardag en die had vooraf gezegd... hij zegt, als ik nou een beetje doorhaal, bij wijze van spreken... dan wil ik wel maandag vrij hebben, zeggen wij. Nou, dat is goed hoor. Robert-Jan is er vandaag dus niet bij. Anne wel, maar vanaf zometeen 6:30 horen we in ieder geval wat zij gaat doen in de rol van verslaggever. In de rol van Robert-Jan, zeg maar. Ik kruip in de huid van Robert-Jan. Nou, dat is een vak apart, maar dat horen we straks wat Anne gaat doen vanmorgen. In Utrecht is wakker. En allerlei zaken die spelen in Midden-Nederland. We blikken nog eventjes terug op diverse dingen. We blikken ook vooruit. Ik riep het aan het begin al eventjes van dit uur. Het is deze week, en daar hebben we alle ruimte voor, de week van het... dan moet ik het wel goed zeggen. Donorgesprek, een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. We praten daar uitgebreid over door. We zijn bij hier met jullie allemaal, onderweg of thuis of waar dan ook op het werk. Via de app van RTV Utrecht of via Facebook van Radio M Utrecht. Over orgaandonatie gaat het. Ben je wel orgaandonor of ben je dat niet? We hebben al diverse opmerkingen binnengekregen. Bijvoorbeeld, laat ik het lijstje er even bij pakken van mensen die nu intussen al wat hebben laten weten, die dus al wakker zijn. Else, goedemorgen, groetjes uit Woudenberg. 6 graden is een lage temperatuur, maar dat zag ik vanmorgen ook. En helder, ik had overigens wel wat mistvlaagjes onderweg. Geen echte banken, maar af en toe wat vlaagjes op de A27 richting Utrecht. Orgaandonor, ja, ik ben orgaandonor, zegt Else. Een fijne start van de week voor iedereen. Crew, een prima uitzending geweest. Dankjewel. En de groetjes terug vanuit Utrecht naar Else in Woudenberg. En iedereen in Woudenberg en Paar ook natuurlijk, ja. Michael in Nieuwegein, als het nodig is, ja, dan ben ik er voor iemand als donor. Prettige maandag van Michael Simons uit Nieuwegein. Henny zegt, en daar zal ongetwijfeld een goede reden voor zijn, helaas ben ik geen donor. Fijne uitzending, Henny. Dank daarvoor. Ben je donor of ben je geen donor? Dat was natuurlijk jaren geleden al zo van automatisch kom je in het donorregister. Je hoeft alleen aan te geven of je dat niet wilt. Daar waren toch wel mensen wat verbolgen over of vonden dat toch wel een beetje vreemd. Ik eigenlijk ook jaren geleden dacht ik al van ja, moet je dat dan wel of niet doen? Totdat ik zelf een orgaandonatie kreeg voor mijn oog bijvoorbeeld. En dat was een hoornvliestransplantatie. Overigens al deze maand, dat was 25 jaar geleden, dus best wel lang geleden. Maar ja, als je dat krijgt, dan ben je wel heel erg gek bezig als je zegt, nee, dat zou ik zelf niet doen. Misschien speelt de leeftijd op een gegeven moment een rol, of de kwaliteit van je organen natuurlijk. We praten er graag met je over door vandaag. Ook Aart in Utrecht komt thuis vanmiddag vanaf 5:00. En Connie tussen 12:00 en 2:00 in Aan Tafel. Orgaandonatie. Het is een pittig onderwerp wat dat betreft. Maar goed, misschien heb je er al lang over nagedacht. En dat is natuurlijk een goede zaak. Don't stop, Fleetwood Mac. Zometeen maar eens even kijken naar de kranten vandaag. Wat zij bieden op pagina 1, ofwel waar openen ze mee. Dat hoor je hier bij Radio M Utrecht.

de Utrechtse klank niet, maar wel de, ja, zeg maar, basis, zeggen we dan. Dat goede doel. Hier bij Radio M Utrecht. En ik kan veel beter zwijgen. Ja, misschien ook wel. Maar ja, dan wordt het wel heel erg stil op de radio natuurlijk. Als we ook geen muziek meer gaan laten horen. Dus meer muziek in aantocht. Eerst even kijken naar de voorkanten van de kranten. Waar openen de landelijke ochtendbladen mee? 5 in getal op deze maandag de 12e oktober. Heb ik voor mij het Algemeen Dagblad. Eus. Akjol en zijn vrouw Anna, ze willen hun kinderen niet aan de vele deprimerende gevolgen blootstellen van de smartphone. Eus zegt nee, is de kop. En ook zijn hoofd zien we op de voorkant van het Algemeen Dagblad vanmorgen. Tot hun 16e krijgen de kinderen geen mobieltje. Maar de krant vraagt zich wel af, onzin of juist verstandig, en diept dat verderop uit. Dan NRC, die bericht onder andere over de aanslag van de Houthis op het vliegveld Riyadh. Dat kan tot escalatie leiden. 12 doden vielen er en 300 gewonden. Die vielen zaterdag bij een aanval van de Houthis op de op de hoofdstad van Soedan, Riyadh. Dus ja, daar doe ik niet gek over, want dat is natuurlijk hot nieuws geweest. En het kan gevolgen hebben. Sterker nog, er is wederom een aanslag gepleegd vanuit dit gebied op Saoedi-Arabië. Die heeft afgelopen nacht een raket neergehaald die door de Houthis uit Jemen was afgevoerd op Khamis Mushhad. Dat is een stad met een belangrijke militaire basis in het zuiden van Saoedi-Arabië. We gaan naar Trouw. Vanmorgen met de verkiezingen in aantocht sluit Trump een deal met Poetin. En meerdere kranten berichten daarover. Ook op pagina 1. De Verenigde Staten hebben namelijk een overeenkomst met Rusland gesloten om diesel te importeren. Een geschenk voor Poetin, zo stelde de Oekraïense president Zelensky. Tegelijkertijd financiert namelijk de president van de Verenigde Staten indirect de oorlog van Rusland op Oekraïne. Dat staat ook op de voorkant van de Volkskrant. Diesel deal is cadeau voor Poetin om de hoge dieselprijzen die een gevolg zijn van de oorlog in het Midden-Oosten weer naar beneden te krijgen, heeft de Amerikaanse president dus besloten weer Russische brandstof te gaan importeren. Diesel in dit geval. Een klap in het gezicht van Oekraïne en een cadeau dus voor Rusland. In plaats van Vladimir Poetin te bewegen om vrede te sluiten, sluit Trump nog steeds liever zakelijke overeenkomsten met hem. Zo blijkt ook uit andere onderhandelingen. Ja, daar moet de president van de Verenigde Staten weer beter van, financieel. Dan vreest Texel het natuurslot wat er mogelijk aan zit te komen. Er moeten steeds meer milieumaatregelen komen. We zien een gezin op de voorkant van de Telegraaf daar blij staan. Maar het gaat steeds slechter, want ja, er worden steeds minder mogelijkheden gedaan. Georganiseerd, als dit zo doorgaat. Zijn we bijvoorbeeld een ponykamp, je kunt daar pony rijden. Maar ook dat is niet goed voor de natuur, zo wordt al gesteld. En dan vrezen ze toch hun inkomstenbron. Want dit doen ze al jaren, deze Tesselaars. En box 3, haast gaat brokken geven. Dat is de kop verder op de Telegraaf, pagina 1. Bedenken van een plan, maar niks van Rij, die waarschuwt ook hiervoor. De geestelijk vader van dit wetsvoorstel voor de belasting op vermogen laakt de manier waarop de coalitie in noodtempo box 3 wil gaan verbouwen. Hij waarschuwt dus voor ongelukken bij de Belastingdienst als een belasting op werkelijk behaald beleggingsrendement overhaast wordt ingevoerd. Ik hoop dat Den Haag luistert. Tot nu toe worden er allerlei plannen ontvouwen. En moeten we dat maar afwachten. Over afwachten gesproken, het weer met Grieta Spannenburg om 7:10. Een kort weerberichtje hoor je zo meteen. Na Manfred Mann.

het jaar 1967. Ja, het zijn de klassiekers over de jaren 60 gesproken. Daar ga ik je zo meteen nog iets over bijpraten. Want binnenkort begint hij, de week van de 60's, met een hele leuke top 100. Nou ja, ik verklap het eigenlijk al een beetje. Van 50 jaar geleden. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB. Het is op het drukken, namelijk aan het worden op de A1. Eerst dat beloofde weerberichtje van Greta Spallenburg. In Midden-Nederland blijft het vandaag droog en kalm, zo schrijft Greta. We beginnen met plaatselijk wat mistvorming. Dat zei ik ook al eventjes, dat ik wat vlagen van mist mee had gekregen vanmorgen om 5:15, 5:30. Vervolgens is het overal wel vrij zonnig, hoor. Dat is het vooruitzicht. Met een middagtemperatuur komt zo uit op een graad of 17 vandaag. Nou, dat is toch, denk ik, voor de tijd van het jaar helemaal niet zo verkeerd. Hoe het er verder gaat uitzien, horen we dus van Greta zometeen. Verkeersinformatie van de ANWB met de officiële filemelding van de A1 van Apeldoorn in Amsterdam. Het rijdt ook vanwege de wegwerkzaamheden, komt dat langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Heb je een minuut of 10 tijdverlies. En wat Anne gaat doen zometeen voor ons, dat hoor je zo.

0: van het jaar 1990. Deze van Nick Kamen. Mooie naam, mooie voornaam. Nick, zeg ik dan. Ja, dat is logisch dat ik dat zeg. Want zo heet mijn jongste zoon ook. Die heb jij ontmoet afgelopen vrijdag.
1: Ja, heel leuk dat hij hier even was. Om mijn gezicht bij te hebben. En over gezicht gesproken. Dat is een kopie van jou.
0: Ja, dat vond jij.
1: Ja, zei je zo leuk. Toch, hè?
0: Ja, vroeger ging hij en zijn broer ging altijd mee bij mij naar de omroep. Of ik dan bij de regioomroep zat in Flevoland. Of dat hij nou mee ging naar de wereldomroep. Dus hij kende wel de studio's. Maar dan zit ik hier een jaar of 13, eigenlijk 11 jaar al. Hij was hier nog nooit geweest. Dus, vond het leuk.
1: Ja, vond hij het ook leuk?
0: Ja, zeker. Oh. Ja, superleuk om te zien. Vond hij dat wel weer echt wel weer echt... mooie radiostudio's en zo. Dus,
1: Hoe oud is hij nou ook alweer?
0: Nee. Hij wordt over 2 weken wordt hij 28. Dus net even zich jonger dan jij.
1: Oh, ja.
0: Nou, dat scheelt helemaal niks. Jullie zo gelijkgestemde, zeg maar.
1: Nou, zeker. Dus,
0: heel veel collega's natuurlijk, die rondom de 30 zijn hier natuurlijk.
1: Ja.
0: Jij bent nog ver voor die 30, zeg ik dan.
1: Ja, dankjewel. Nee. Heel lekker om te horen. Ja, leuk.
0: Maar we zijn naar België gegaan, naar Knokke. En we hebben daar de Grand Prix meegemaakt. De Zoete heet dat. De auto's die rijden door België heen. En die komen steeds weer terug op die plek, op die bandplaats. Was leuk, was heel slecht weer af en toe. Maar dan zit je aan de kust en dan waai je ongeveer weg, weet je wel. Maar we hebben ook mooie momenten gehad. Want het was op een gegeven moment vrijdagmiddag 18 graden. Dus ging het ook weer niet. Maar ja, dan zit je in een regenbui en dan... ben je doorwerkt.
1: Denk je toch, verdorie. Was toch lekker geweest als die weg was gebleven.
0: Dat was mijn weekend. Jij hebt ook een leuk weekend gehad, heb ik al gehoord.
1: Ja, mijn zus die heeft een masterdiploma in ontvangst genomen. Dat was bijzonder, dank je wel. Ja, nee, echt een mooie belevenis zo met de familie. En heerlijk gegeten na afloop. Dus echt genieten. Ja. Ja, fantastisch.
0: Dat is een beleving inderdaad, denk ik.
1: Oh, ja.
0: En, maar dat gebeurt ook met hoe heet het? Heet dat hoedjes of niet?
1: Ik wou zeggen keppeltje, maar dat klopt niet.
0: Nee,
1: dat is een religieus hoedje, sorry. Nee, ja, ik weet niet hoe dat heet, joh. Ja, zo'n pet.
0: Ja. Zo met zo'n staartje eruit. Ja,
1: precies.
0: En deden ze er ook mee? Gooiden ze dat ook af? Met elkaar dan?
1: Inderdaad, zo op de trap. Dat is echt zo traditioneel. Zo'n trap. En sta je daar zo allemaal opgesteld als student. Ja, en dan gooi je zo'n petje in de lucht. Maakt de fotograaf een foto.
0: Ja, precies. Ja.
1: En wij hebben ook nog heel trots geposeerd met mijn moeder en mijn vader. Met haar op de trap. Dat is echt heel erg leuk. Ja, als ik aan denk, word ik helemaal blij.
0: Het leuke is dat ik hoor uit je enthousiasme dat jij ook heel trots bent op je tweede
1: zus. Enorm. Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Jullie vader en moeder ook, denk ik. Hè?
1: Ja, die staan daar ook helemaal te glimmen van trots natuurlijk. Ja, die kijken om me heen. Die denken, jeetje, dit heeft ze gewoon naast haar werk geflikt.
0: Ja.
1: Dat is knap hoor.
0: En wat doet zij voor werk?
1: Mijn zus is kleuterjuf. Ja, die werkt in het kleuteronderwijs. Dus die heeft nu
0: dat ze zo'n zware, zeg ik dan, opleiding heeft eigenlijk, toch?
1: Ja, precies. Nou, ze heeft dan daar een opleiding voor gedaan al. Maar die master is eigenlijk verdiepend op het jonge brein. Dus het kinderbrein.
0: Ja.
1: Dus dat zoomt daar nog meer op in, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Leuke belevenis dus.
1: Nou, enorm. Ja, het was superleuk.
0: En lekker gegeten, heb ik al gehoord.
1: Oh, nou, ik droom er nog steeds over. Eerlijk.
0: Hey, vandaag, gisteren was Robert-Jan jarig trouwens. Dus, we gaan hem morgen maar feliciteren in de uitzending natuurlijk. Ja, hij vierde gisteren zijn verjaardag in huiselijke omgeving, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is goed. Hij zegt vrijdag tegen ons van, nou, dan neem ik misschien wel even maandag vrij. Natuurlijk neem je maandag vrij, even lekker bijkomen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat doet hij vandaag.
1: Ja,
0: dus morgen horen we hem weer. Jij neemt zijn... pakket over, zeg maar.
1: Ja.
0: Jij gaat vandaag op pad. Wat ga je doen? Waar ga je verslag van doen?
1: Ja, ik ga vandaag naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.
0: Oh, dat is leuk.
1: Een specifieke reden, omdat in regio Noord in Nederland de herfstvakantie is begonnen. En wij volgende week beginnen, regio Midden. En ze hebben een speciale tentoonstelling in het kader daarvan. De toekomst van het reizen. Nou, als jullie denken, waar moet je dan aan denken aan de toekomst van het reizen? Nou, de afgelopen 25 jaar is er best wel wat veranderd ook in hoe we treinreizen in Nederland. Dat hebben ze uitgezocht. De OV-fiets is heel belangrijk geworden.
0: Oh.
1: Dus de fiets.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd waarom. Want ze hebben alle fietsen tentoongesteld op een rijtje in hoe ze zijn veranderd qua uiterlijk. Maar ook hoe slim ze zijn geworden.
0: Uh-huh.
1: Nou, we gaan steeds slimmer reizen, is hun theorie. Wat is dan slimmer precies? Ja, goed. Ik denk dat heel veel treinen steeds meer elektrisch gaan rijden. Overgrote deel rijdt al elektrisch.
0: Ja, zeker.
1: En de afgelopen 20 jaar is die fietsen dus al bijgekomen als een populair onderdeel.
0: Ja. Ja, je zegt elektrisch. Ik kan me niet herinneren dat het zo is. Al heel lang natuurlijk, de elektrificatie met zo'n mooi woord.
1: Ja.
0: Vroeger was het de stoomtrein natuurlijk.
1: Ja, stoomlocomotief.
0: Dat vind ik ook leuk om te zien. Of er ergens een stoomlok rijdt of zo. Zo'n treintje.
1: Ja, dat is wel grappig.
0: Hier naar daar en zo.
1: Ja.
0: Op de Veluwe gebeurt dat. En dat gebeurt ook in Noord-Holland of in West-Friesland. En dan richting Medemblik. Maar bij ons in Midden-Nederland kan dat ook natuurlijk. Vanuit het Spoorwegmuseum kun je ook natuurlijk een ritje maken. Met dan wel de elektrische trein. Maar,
1: ja, dat is leuk, hè? Ja, ik hoop dat ik er stiekem stiekem mee. Nee, we gaan wel kijken wat we allemaal kunnen beleven. Er valt
0: is leuk om mee te maken. Maar met name gaat het dus om die toekomst met betrekking tot de fiets.
1: Ja.
0: Dus hoe zich dat gaat uiten in het Spoorwegmuseum gaan we van je horen.
1: Juist, zeker. Dan gaan we eens even de polshoogte nemen.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Wanneer ben je voor het laatst in het Spoorwegmuseum geweest?
1: Nooit.
0: Oh, helemaal
1: het wordt een eerste primeur voor mij.
0: Jij bent vanochtend de hele ochtend daar, kan ik je vertellen.
1: Ik ben zoet, ja. Al die treinen.
0: Leuk om allemaal te zien, ja. Ja. Laatste keer dat ik... Nee, Bas is een jaar of zes, zeven geleden. Met mijn zoons inderdaad, ja. Oh. Ja, goed, die waren al volwassen natuurlijk. Maar we vonden het echt leuk om weer eens te zien. En de eerste keer dat ik naar het Spoorwegmuseum ging... ben ik met mijn opa en oma geweest. Ik denk dat ik een jaar of zeven, acht was. Heel lang geleden dus.
1: Dat bestaat ook al lang, hè, dat museum.
0: Zeker, ja, dat is geweldig.
1: Niet tegen jou, maar...
0: Ja, het bestaat wel al langer dan ik er ben. Kan bijna niet, denk je dan. Nou is het genoeg, Anne. Oh, veel plezier. We gaan je na 7 uur horen. En uitgebreid steeds half 8, half 9 in Utrecht is wakker.
1: Zeker. Tot zometeen.
0: De toekomst. Oké, ik ben heel benieuwd.

0: Wat wil je van mij?
1: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Zometeen het weer, Griet als Spannenburg. Maar eerst gaan we eens even voetballen. En je kunt eigenlijk wel zeggen, we gaan eindelijk weer eens voetballen. Afgelopen drie weken kwam FC Utrecht namelijk niet in actie. Dat kwam allemaal door het interland voetbal. Maar gisteren, ja hoor, mochten de Utrechter dus weer aan de bak. Sportcollega Wessel van Leeuwen, die gaat ons bijpraten over de regenachtige voetbalmiddag gisteren in Utrecht.
2: En de tegenstander in stadion Galgenwaard, dat was Willem II. En of FC Utrecht daarvan wist te winnen, dat klonk als volgt op onze stream.
3: Vesteloet legt terug. Dani de Wit probeert hem op zijn doel te krijgen. Oh, in de korte hoek Zakeren. Daar de eerste echte kans van Utrecht.
4: Bal draait van het doel af. Daar is de Wit en daar is de redding. Nee, dit was het. De redding van de doelman en Broholm met de tweede inzet. Die gaat naast.
5: Ruststand 0-0.
4: Katlin richting de 16. Katlin.
6: Ja!
4: Goal! 1-0 FC Utrecht. 7e minuut, tweede helft.
6: Ja!
3: En dan valt uit het niet. Ja, Slorry gaat de 16 in. Slorry scoort voor Willem II. Daar is de gelijkmaker in de 60ste minuut.
7: Wat zijn we nu in godsnaam aan het doen?
4: Katlin.
6: Ja!
4: 2-1 naar Utrecht. Met zijn linker schiet hij hem binnen. 75ste minuut.
3: En zo heel zachtjes aan in de 86ste.

0: 80ste minuut begint de Galgenwaard een beetje te geloven. In de eerste zege thuis van het seizoen is de bal van Gurbuus. Oeh, voorlangs Alarcón voor de 3-1. Alarcón met de 3-1.
1: De tijd zit erop. Eindelijk een thuisoverwinning voor FC Utrecht.
2: De eerste van het seizoen. Collega René van den Berg die vroeg aan Dani de Wit hoe ze zich nou hadden voorbereid.
3: Ja, gewoon hetzelfde als altijd. Alleen hebben we natuurlijk wel weer een aantal weken de tijd gehad om ons optimaal voor te bereiden. Ook het mentale gedeelte mee te pakken. De trainer heeft er al dingen over gezegd. Maar het is niet alleen maar wat je doet met die bal, ook zonder. En het gaat erom dat je het met z'allen voelt. En ik denk dat vandaag het voetbal sowieso een stuk beter was. Kom je 1-0 voor. Maar vervolgens krijg je hem toch weer tegen. En dan is dat mentale gedeelte wordt weer heel belangrijk. En hoe reageer je dan, zeg maar, na zo'n goal? En dat is wel heel goed om te zien. Dat we dan door blijven gaan en gewoon terecht winnen, denk ik.
2: Dat mentale gedeelte had ook te maken met de druk. Want als FC Utrecht had verloren, dan had het wel eens op de laatste plek terecht kunnen komen. Trainer Anthony Kuraya was zich daarvan bewust en voelde de spanning bij zijn ploeg.
4: Ik denk dat er altijd spanning op wedstrijden zit. En dat zeg ik ook wel eens, druk is iets wat je zelf oplegt. En we hebben het letterlijk benoemd en dat die spanning ons dichterbij bij elkaar moet brengen. In plaats van dat we er niet tegen kunnen. Nee, we gaan juist samen die spanning aanvechten. En ze hebben als team echt gestreden, dus dat is leuk.
2: Volgende week zondag, dan moet FC Utrecht opnieuw strijden als team. Want dan wordt er gespeeld tegen FC Twente. Wil je tot die tijd niks missen van FC Utrecht? Ga dan naar onze website of app en luister de podcast Matchtalk.
5: Zullen we doen, Wessel van Leeuwen. Dankjewel, want dit was het overzicht van FC Utrecht gisteren. En eindelijk weer eens winst. Dat is toch hartstikke mooi, eerlijk gezegd. Over mooi gesproken, mooi weer in aantocht. Heel mooi weer in aantocht. Of valt er wat tegen? Grieta, nee, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ik zeg, mooi weer dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: Vandaag gaan we de hele dag horen van jou. De ontwikkelingen van het weer. Blikken nu ook al even vooruit wat ons deze week te wachten staat. Terug naar het weekend. Het was af en toe een beetje regenachtig waar je ook was. Ik was voor een deel in België. Voor de rest was ik in Nederland gisteren bijvoorbeeld. Ja, het hield ook niet over natuurlijk. Het was niet zo'n super weekend volgens mij.
6: Het was echt een heleboel, hè? Waren echt een heleboel buien die overkwamen. Zowel zaterdag als zondag. En vrijdagavond eigenlijk begon dat geheel al. Ja. Met stevige buien. Dat is het weekend gewoon doorgegaan. Wel mooie wolkenlucht. Ik heb veel regenbogen gezien.
5: Ja, dat viel me wel op. Vond ik wel weer leuk. Dat is dan wel weer een voordeel.
6: Ja, ze waren soms ook echt heel fel. Dat je ook de tweede boog ook zag, zeg maar. Je kunt soms twee bogen zien. Dat zag er eigenlijk wel mooi uit. Maar ja, het was natuurlijk kil. Het was uitermate buiig. En ja, iedereen is misschien die buiten is geweest toch ook wel een beetje verzopen. Ook al had je een plu op. Dan nog werden je voeten toch best wel nat.
5: Best wel, ja.
6: Ja, maar dat is voorbij.
5: Hoe nat was het voor jou dan? Want je bent ergens gaan wandelen of gaan kanoën. Daar word je ook al nat
6: van. Ik heb dus ik weet dat mijn groepje wel ging kanoën. Maar ik ben toch echt een mooi weerkanoër, denk ik. Vrees ik. Ja. Dus ik heb wel een beetje gewandeld. Maar mijn laarzen waren niet... het waren geen van die plastic laarzen. Maar gewone laarzen, die waren niet helemaal waterdicht. Dus dat was een beetje jammer.
5: Ja, daar zijn wel laarzen voor eigenlijk. Dat is een beetje dicht.
6: Ja, weet je wel. Ze zijn misschien wat te oud. Dus dat was jammer. Maar voor de rest heb ik ook wel genoten van de mooie opklaringen. Dus,
5: een beetje een behoorlijke amplitude. Als ik het zo eventjes op het weer projecteer. Dus van mooie momenten en regenachtige grijze periode.
6: Zeker. Ja. En dat laten we allemaal achter ons. Als je kijkt naar deze week, zijn er twee dagen waarop er een beetje regen kan vallen. Dat is morgen en vrijdag. Ja. En voor de rest is het droog. En we zien dat het nu in de brede opklaring ook aardig frisjes is. Het is nu 3-5 graden ongeveer. De temperatuur kan nog een beetje zakken, hè, want om 8 uur pas komt de zon op. En dan duurt het vaak nog even een uurtje voordat die temperatuur begint te stijgen. Dus een fris begin. Misschien lokaal wel wat vorst aan de grond. Kan maar zo. En er kan ook lokaal wat mist ontstaan. Het zijn wat mistbanken. Ja. De beeld geeft nu 230 meter zicht bijvoorbeeld. Dus het zijn wat mistvelden. Maar die lossen vrij snel op vanochtend. En dan houden we veel zon over. Wat stapelwolken. En vanmiddag 17 graden.
5: Nou, wat een mooi vooruitzicht eigenlijk wel voor deze maandag.
6: Ja. En ook als je kijkt naar woensdag, donderdag. Donderdag lijkt de warmste dag te worden. Dan koersen wij naar 19 of 20 graden.
5: Kijk eens aan, dat voelt alweer lente achteraan. Of ben ik heel voorbarig om die uitspraak te doen?
6: Nou, het is lekker nog een beetje. Het kan best een hele fraaie nazomerdag zijn.
5: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja? Maar morgen is wel wat regen in ons deel.
6: Ja, het zijn wat oude vondjes die over ons heen komen. Je kunt ze niet meer echt goed herkennen als zijn een warmtevond of een kouvond. Hm? Een beetje restjeswerk. Maar door die restjes is er veel bewolking. Valt er soms wat licht gespetter. Maar in de regen is het eigenlijk. Of in die regen, klein beetje regen, is het helemaal niet koud. Ik denk dat we morgen toch nog in de loop van de dag op 17 of 18 graden aankomen.
5: Ja, die temperatuur.
6: Uitkomen, dus een beetje dampig. Ja. Ja.
5: Dus de temperaturen zijn best, die komen best tot een hoog punt.
6: Ja, deze week zitten we weer ruimschoots boven normaal qua temperatuur.
5: Kijk eens aan. Klinkt goed. Overigens, wat klinkt nog meer goed? Jij in het volgende uur met een weerspreuk erbij, zo vanaf 10 voor 8.
6: Zeker.
5: Tot zometeen.
6: Tot zo.
5: Hoi.

0: deputy. Eric Clapton in Utrecht is wakker. I shot the sheriff. We gaan in het volgende uur praten over muziekvereniging DWS in Achterveld. Er was een flinke domper, want de gemeente besloot om de inzameling van het oud papier en karton voor hen te stoppen. Hoe is het nu? Is de situatie verbeterd? Of toch niet? Je hoort het als je blijft luisteren in het volgende uur.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar het is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
7: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
6: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is gisteren een dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. Zaterdag kwamen bij een aanval op het vliegveld van Riyad al zeker 13 mensen om het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders. Dat staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. De wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
8: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
6: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Omroep Rijnmond en het AD schreven deze zomer over een zogenoemde kappersoorlog. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder overwegend droog. En vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 7:02. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht in de studio. En ze was al die tijd op de redactie bezig. Je was al even binnengekomen. Al gedag gezegd.
9: Ja.
0: Marjolein Heijen. Hey, vanaf nu het hele en het half uur in Utrecht is wakker. En de hele dag natuurlijk voor jouw deel. De ochtend. Het regio nieuws. Wat heeft Radio M Utrecht in het nieuws?
9: Nou, we hebben het over Amersfoort. Want daar is een explosie geweest bij een woning. En die klap was tot ver rond de Mendelssohnstraat te horen gisteravond laat. Getuigen die zeggen dat het explosief uit een auto richting een woning is gegooid. En dan de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Daar was een ernstig ongeluk. En daarbij is in elk geval 1 persoon gewond geraakt. 2 auto's waren erbij betrokken. 1 ervan eindigde tegen een boom. En ook in het nieuws, FC Utrecht. Ja. Eindelijk weer blije gezichten in de Galgenwaard. Na die 3-1 winst.
0: Eindelijk, inderdaad, ja.
9: Dus ja, Ik doe het gewoon nog een keertje. Je hebt het al gedaan. Maar, ja, Wessel, altijd leuk om te horen.
0: Wessel blikte even terug. Maar je nog even geduld hebben over een half uurtje. Dan,
9: doen we het in het kort nog even.
0: Nog een keer, ja. Omdat we zo blij zijn. Marjolein, dankjewel. Tot zo dan.
9: Tot zo.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Met een drietal files. Op de A1 is het weer drukker geworden. Maar nu heeft het te maken met een ongeluk. Los van de werkzaamheden die hier plaatsvinden. Van Apeldoorn naar Amsterdam meet de ANWB tussen Stroe en Hoevelaken bijna een half uur extra reistijd. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag onder Utrecht langs. Tussen Houten Oost en Houten doe je 5 minuten langer over je reis. En een kwartier vertraging meet de ANWB op de A28. Zwolle richting Amersfoort en wel tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk.
10: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
11: Bij BWR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bwrwooncomfort.nl. BWR, hoe het heurt.
10: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Kou in hitte buiten, comfort binnen. BWR Wooncomfort.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Ontdek Kasteel De Haar met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Het is volle bak en dat is alleen maar leuk natuurlijk. Want wat kun je onder andere verwachten in dit uur van Utrecht is wakker? Nou, het weer met Greta Spannenburg met een vooruitzicht vandaag van zo'n 17 graden. Helemaal niet zo gek. Ik ga zo praten met Jeroen Hoefkens. Hij is de voorzitter van muziekvereniging DWS in Achterveld. De gemeente Leusden, waar Achterveld natuurlijk onder valt, dat is gestopt met het inzamelen van oud papier en karton. De beslissing van de gemeente zorgt ervoor dat, ja, toch wel de muziekvereniging duizenden euro's aan inkomsten mist. Dat dreigt weg te vallen. Een paar, nou ja, maanden geleden intussen hebben we met Jeroen Hoefkens, de voorzitter, gesproken. Ze hebben een plan, maar is dat plan voldoende om het hoofd boven water te houden? Dat horen we dan zometeen uitgebreid van hem, want ik ga even met hem bellen. En ja, en dan hebben we het over orgaandonatie. De week om dat onder aandacht te brengen is gestart. En we willen wel weten van jou, hoe ga jij ermee om? Ben je orgaandonor? Of ben je dat niet? Daar hebben we al veel reacties op. Ik ga straks eventjes wat verzamelen en dat hoor je in Utrecht is wakker. En verder vind ik het leuk als je wakker bent om even te laten weten dat je er bent, als je gelegenheid hebt. Zo is Gerrit onderweg, Jeroen is onderweg met de vrachtwagen. Dat geldt ook voor Michel die zich meldt. Goedemorgen. Jeroen doet dat onder andere vanuit Bad Oeynhausen in Duitsland. En vanuit Hillegom is het Michel op dit moment. Michel van der Raadweg. Leuk dat je er bent. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. En Harry in Brisbane is er ook bij. Die wil ook nog wel even wat zeggen over orgaandonatie, denk ik. Harry in Brisbane met 8 uur tijdverschil met ons. Dus even gauw gerekend, daar is het 3 uur 's middags. Good afternoon, mate. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, gezellig dat je er bent. Met nieuws, weer, verkeer en fijne muziek.

0: De Zuid-Afrikaanse meidengroep, want dat zeiden we toen, hè. Cloud, en een flink aantal hits, ook bij ons in Nederland. Want dit er één van was. En zelfs daarmee kwamen zij als eerste op de proppen. Voor ons dan. Inmiddels is het bijna 7:15 geworden. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, een flinke domper was het voor muziekvereniging DWS in Achterveld. De beslissing namelijk van de gemeente Leusden om het inzamelen van oud papier en karton te stoppen. Die inzameling zorgt namelijk voor 1000 euro's aan inkomsten voor de vereniging. Ja, dat dreigt dan weg te vallen. Ik ga erover praten met Jeroen Hoefkens. Hij is voorzitter van de muziekvereniging in Achterveld. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Overigens hebben we elkaar best wel lang geleden gesproken hierover. Ik denk dat het toch wel in april, mei was of zo van dit jaar, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, we hebben elkaar in april ook gesproken over dit onderwerp. Toen het net werd aangekondigd dat het zou gaan stoppen.
0: Precies. Wat zijn, nog even kort, de gevolgen hiervan als de vereniging geen inkomsten meer krijgt? Hoe gaan jullie als muzikant dit dan voelen?
1: Ja, dat voelen we wel degelijk. Het is per 1 januari 2027 dat dit gaat stoppen.
0: Ja.
1: En dat maakt dat de DWS echt concreet ongeveer 5000 euro per jaar aan inkomsten gaat verliezen.
0: En wat kun je dan niet meer doen?
1: Ja, dan wordt het bijvoorbeeld lastiger om muzikale talenten op te leiden, bijvoorbeeld. 1 uur les en repetitie per week per talent is ongeveer 50 euro. En dat maakt, reken het maar uit, dat het lastiger wordt om die talenten op te leiden, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja,
1: en daarnaast de doorlopende kosten van instrumenten en van kleding en dat soort zaken.
0: Ja, tuurlijk.
1: De vereniging maakt dat het allemaal geld kost.
0: Ja. Je hebt in een gesprek wat we toen hadden aangegeven dat je als vereniging een eigen beheer dat zou kunnen voortzetten, hè, het inzameling van oud papier. Hoe zijn de plannen daarover? En is dat een beetje gelukt om dat uit te werken?
1: Ja, klopt. De gemeente heeft de keuze moeten maken om dit te stoppen. Niet alleen voor ons, maar voor alle andere verenigingen die dit deden in Leusden. En de afgelopen maanden hebben wij gebruikt om te onderzoeken of we het eventueel zelfstandig zouden kunnen voortzetten. Want dat was wel wat de gemeente Leusden ook meegaf. Jullie hoeven niet te stoppen, je mag het zelfstandig voortzetten.
0: En?
1: We hebben verschillende afvalverwerkers gesproken en onderzoek gedaan of dit zelfstandig door zou kunnen zetten. Alleen de risico's en de kosten die dat met zich meebrengt, die zijn zodanig groot dat dat te veel is om voor ons te leiden, zeg maar.
0: Ja,
1: om dat risico te nemen.
0: Maar de risico's om dat te nemen, de veiligheid ook dan, of niet?
1: Ja, zonder meer. Die stap, daar zijn we nog niet eens aan toegekomen. Want we zijn begonnen met gesprekken met afvalverwerkers. En daaruit kwam naar voren dat door de hoge kosten van transport. Iedereen voelt het in zijn portemonnee als hij tankt. Maar daarnaast hebben transporteurs ook te maken met CO2-heffingen, met tol, brandstoftoeslagen, dat soort zaken meer.
0: Dat zou misschien meer kosten met zich meebrengen dan het zou opleveren.
1: Ja, helaas wel. En dat is jammer voor DWS, maar ook jammer voor heel Achterveld.
0: Dat
1: dit moet stoppen.
0: Dat kan ik me voorstellen, want even terug naar Achterveld. Dat wil zeggen, achter ons ligt het weekend. Jullie hebben een heel muzikaal weekend gehad. Jullie hebben veel optredens gedaan, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja. Afgelopen zaterdag heeft de hele vereniging zich kunnen laten horen en zien op ons Oktoberfest. Van de jongste dansers tot de oudste blazers en slagwerkers. Ja. Iedereen heeft zich mogen presenteren.
0: En dat was een feest en dat was een volle bak, denk ik, bij jullie.
1: Absoluut, absoluut. En dat zou zonde zijn als dat zou moeten stoppen.
0: Ja, en jullie gaan ook niet bij de pakken neerzetten, want stoppen, dat is geen optie. Wat gaan jullie doen? Want muziekmaatje, dat heb ik gehoord. Wat gaat dat inhouden voor jullie?
1: Ja, klopt. We hebben een plan B bedacht. En dit moet stoppen per 1 januari 2027, maar het zou natuurlijk zonde zijn als Achterveld DWS niet op een andere manier kan steunen. En daarom hebben we bedacht dat Achtervelders of Achtervelders en omstreken muziekmaatje kunnen worden. En daarmee kan je voor 50 euro per jaar DWS ondersteunen. En daar draag je bij dat muziekonderwijs kan blijven bestaan, laagdrempelig. Dat de Sinterklaasoptocht in Achterveld muzikaal onderwijs blijft. Een avondvierdaagse intocht in diverse plaatsen in de regio. En op die manier kun je toch muziekvereniging DWS een steentje bijdragen aan DWS.
0: Ja, want DWS heeft een maatschappelijke functie, zeg ik ook, in Achterveld en omstreken. Dus hoe is de belangstelling tot nu toe? Want muziekmaatje kun je worden. Nou, als je lid bent van de vereniging, dan zet je je best een beetje voor. Maar dan heb je al verenigingsgeld wat je denk ik moet betalen. Maar het gaat om mensen van min of meer buitenaf, denk ik dan.
1: Nou ja, absoluut. En we hebben het afgelopen zaterdag geïntroduceerd op het Oktoberfest.
0: Ja,
1: en op de eerste avond hebben we al 12 aanmeldingen gekregen voor muziekmaatjes. Dat klinkt niet veel, maar voor DWS is dat veel. Want we hebben er 100 nodig als je die 5000 euro wil bereiken.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, 12 is dan dus niet genoeg. Dus als jij nu zeg maar een soort best wel oproepje doet, dan moeten we de muzikale noten erin houden, denk ik dan.
1: Nou, absoluut, inderdaad. Dus als je dit hoort, Achtervelders omstreken of provinciegenoten, via www.dwsachterveld.nl kun je je aanmelden als muziekmaatje. En zorg jij ervoor dat amateurkunst in Achterveld en omstreken blijft bestaan. Want ja, dat is echt belangrijk.
0: Want voor je het weet is het 1 januari aanstaan. Dat is nog maar een paar maanden natuurlijk. En het zou fijn zijn om gezond het nieuwe jaar in te gaan. Financieel gezond dan dus.
1: Zeker inderdaad. En natuurlijk nog 2 keer je autopie komen brengen bij DWS, want dat kan ook nog.
0: Oké, dat levert dus ook weer een cent op, zeg maar. Jeroen, veel succes met muziekmaatje worden. En ik hoop inderdaad voor jullie allemaal dat de functie die jullie hebben voortgezet kan worden en dat er zoveel mogelijk muziekmaatjes komen. Het zou ook wel leuk zijn als er meer dan 100 zouden komen, toch?
1: Nou, dat zou fantastisch zijn. Dan gaan we van ons laten horen, letterlijk even.
0: Zeker, dan komen jullie spelen bij mij in de studio met een paar mensen.
1: Oh, dat is een deal. Okay.
0: Als je er meer dan 100 hebt, dan doe ik nog een keer een oproep en dan gaat het gewoon lukken, denk ik dan. Jeroen, dankjewel. Heel veel succes met de muziekvereniging. En deze muziekmaatje als houten moeder erin en we gaan ervoor.
1: Zeker weten, dankjewel Bob.
0: Dag.

0: The Seekers from Down Under. Oh ja, Holly had ook nog een reactie gegeven vanuit Brisbane. Komt er zo meteen aan en over meer reacties gesproken. Je kunt altijd reageren en laten weten dat je wakker bent in de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. 8:02, zometeen het regio nieuws bij Radio M Utrecht.
1: Een harde knal in Amersfoort gisteravond. Mogelijk was dat een explosie. En het was een mooie middag voor FC Utrecht. En ook daar krijgen we geen genoeg van.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Exact 7:30. Radio M Utrecht, te luisteren naar het regio nieuws door Marjolein. Dat begint in Amersfoort.
1: Ja, want daar was mogelijk een explosie. Het was bij een woning aan de Mendelssohnstraat. Daar was de harde klap gisteravond rond 11:00 te horen. Getuigen zeggen dat het explosief uit een auto richting het huis is gegooid. De politie is een onderzoek opgestart. Of er iemand is aangehouden, dat is nog onduidelijk. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd met 2 auto's. Een van de 2 botste op de Beneluxlaan tegen een boom. Volgens omstanders is een van de inzittenden naar het ziekenhuis gebracht en zijn de anderen ter plaatse onderzocht. De ravage op de weg was groot. De kruising met de Vasco da Gama-laan ging dicht. In Baarn zijn afgelopen weekend zeker 14 autobanden lek gestoken. Volgens bewoners van de Acaciastraat zijn van sommige auto's zelfs 2 banden vernield. En ook een auto met een gehandicaptenkaart werd getroffen. Bergers en de wegenwacht zijn uren druk geweest om die auto's op te halen of banden te verwisselen. En de buurt is op zoek naar camerabeelden. Eindelijk weer blije gezichten in de Galgenwaard. FC Utrecht won met 3-1 van Willem II. En dat was de eerste thuisoverwinning van het seizoen. Het biedt hoop, zegt Dani de Wit.
12: Ik denk dat vandaag het voetbal sowieso een stuk beter was. Kom je 1-0 voor, maar vervolgens krijg je hem toch weer tegen. En dan is dat mentale gedeelte wordt weer heel belangrijk. En hoe reageer je dan, zeg maar, na zo'n goal? En dat is wel heel goed om te zien dat we dan door blijven gaan en gewoon terecht winnen, denk ik.
1: Want het werd dus 3-1. En door de zegen is FC Utrecht gestegen naar de 13e plek op de ranglijst.
0: Kijk eens aan. Op naar de top, zeg ik dan.
1: Zo is het, ja. En dat kun je ook nog allemaal nalezen in de app. Eerst dan nog even het weer. Het kan plaatselijk nog wat mistig zijn. Later wordt het droog en zonnig. Ja, heel anders dus dan gisteren.
0: Ja.
1: En 17 graden vanmiddag.
0: Leuk vooruitzicht, zeg ik dan. Qua temperatuur ook, maar qua zonnetje erbij. Heerlijk toch wel. Hey Marjolein, dankjewel. Tot zo meteen weer.
1: Tot zo.
0: Om 8:00, dan hier bij Radio Utrecht en de 3e uur van Utrecht is wakker. Ik heb verkeersinformatie. De ANWB die heeft een 3-tal meldingen. Ik denk ook nog eventjes aan de A1. Die zit daar niet bij. Dat is toch ook wel druk. Die staat niet in mijn lijstje. Maar ik begin even met de A12 dan in dit geval. Van Utrecht naar Den Haag. Je hebt vertraging tussen Woerden en Knopend Gouwen. 10 minuten. Vanuit Noord-Brabant over de A27 richting Utrecht. Tussen Knopend Goijkum en Lexmond heb je 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten verlies aan tijd op de A28 Zwolle Amersfoort. En dat meet de ANWB tussen Harderwijk-Zuid en Knopend Hoevelaken. Ja, die A1 is toch echt wel wat drukker, hoor. Tussen Stroe en Hoevelaken. Mede door de wegwerkzaamheden, eerder al een ongeluk. Ik denk toch wel dat je daar een minuut of vijf langer over je reis doet. Dat is even mijn ingeving. 3 over half, wat gaat Anne doen? Ze is in het Spoorwegmuseum in Utrecht om te praten over de toekomst van het vervoer. En dan gaat het niet alleen over de trein.
10: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Draai 98 in Driebergen.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: 7 over half 8. Rita Spallenburg, het weer voor midden Nederland ongeveer 7:50. Voor die tijd praten we nog met elkaar. En je kunt deelnemen via de RTV Utrecht-app of via Facebook over deze week. Dat is de week van de orgaandonatie. Ben je orgaandonor? Heb je daar een goede reden voor om het niet dan wel te doen? We willen dat heel graag weten. Praten we er zo meteen over door. Eerst een heel ander onderwerp, want een trein die ondersteboven aan een spoor hangt. Wauw, het klinkt als iets futuristisch, maar ja, helemaal niet eigenlijk. In buurland Duitsland rijdt er al zo eentje. En dat is een heel stuk verder weg. In Japan raast die hoge snelheidstrein met zo'n dik 300 km per uur over het spoor. En de kogeltrein bijvoorbeeld. En er zijn nog wel meer treinen waar proeven mee gedaan zijn in Japan en China van bijna 600 km per uur. Toekomst, ver of niet, hoe reizen wij in Nederland in de toekomst? Hoe ziet dat er bij ons uit? Dat staat deze weken centraal in het Spoorwegmuseum in Utrecht. En Anne is daar nu. Goedemorgen Anne, je bent daar voor de allereerste keer, heb ik al gehoord.
1: Hallo, ja inderdaad, goedemorgen Bob.
0: Wat zie je? Wat is je eerste indruk? Ik weet niet hoe ver je al gevorderd bent in het museum in Utrecht.
1: Nou, het is wel een heel onwerkelijk om hier op zo'n vroeg tijdstip in het pikken donker al te zijn in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een soort van The Night at the Museum, die film met Ben Stiller in de hoofdrol. Zo voel ik me.
0: Snap je,
1: er is nog helemaal niemand. En het is uitgestorven, maar wat ik nu toch zie, ik zie een, wat is het? Een soort oude auto. Als ik hier links van me kijk, zie ik een soort theater, lijkt het wel. Stoomtrein staat erop. Met een enorme afbeelding van een stoomlocomotief. Een filmvoorstelling in de theaterzaal staat op het bord geschreven met krijt. Ja, dat ziet er nog wel heel ouderwets uit. Met van die oude koekblikken erop. Verkade, beschuit, koffie, Nelle, thee, van Nelle. Ja, dat zijn ook van die oude dingen. Echt van vroeger. Ik sta hier naast Nienke Kruid van het Spoorwegmuseum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij mag mij al even een sneak peek geven van wat hier de komende weken te zien is in thema van de toekomst van het reizen eigenlijk, toch?
2: Ja, klopt. Komende 2 weken tijdens de herfstvakantie nemen we iedereen mee in wat zijn nou de innovaties geweest in het verleden. En we laten mensen nadenken over hoe zou jij nou zelf het reizen van de toekomst invullen. Dat doen we door een tocht langs alle innovaties die geweest zijn. Volgende week is de Delft Hyperloop is hier met allemaal proefjes die kinderen kunnen doen om te kijken hoe werkt dat nou vaak.
1: Dat zijn onderzoekers, begrijp ik.
2: Dat zijn studenten en die onderzoeken inderdaad de Delft Hyperloop. Dus de Hyperloop, hoe zou dat eruit zien in de toekomst?
1: Oké, zo meteen daar specifiek meer over. Maar nu staan we in een soort enorme hal als het ware. Lijkt net alsof we op een station staan. Maar dat staan we niet, want er is helemaal niemand. Het station rond de tijd is al een stuk drukker. Jij was net van Utrecht Centraal gekomen. Dat is wel een verschil, hè?
2: Dat is zeker een verschil. Het is hier nog hartstikke stil. Het is ook een plek waar ik normaal op dit tijdstip ook nog niet ben. Dat is vooral onze technische dienst die de boel hier aan het opstarten is. Dus hier hoor je af en toe wel rondlopen. Maar dat is ook echt het enige. Het is hier nog heel stil.
1: Ja, precies. En ik zie daar in de verte al iemand schoonmaken, begrijp ik. En er zijn ook wat mensen die onderhoud plegen aan de treinen. Hoeveel treinen staan hier nou?
2: Poeh, nu op dit moment vermoed ik, goeie vraag, een stuk of 16 schat ik zo in.
1: Oké.
2: Maar dat zeker weten doe ik het niet helemaal. Maar heel wat. Dus hier binnen heb je er al een stuk of 11, geloof ik.
1: Oké. Nee, dat klinkt als heel wat. Hey, en hier links, dat is dus de spoorstudio, vertelde je me. Dit is dus een beetje waar de toekomst van het reis een beetje wordt uitgepuzzeld door iedereen die dit leuk vindt, of voor de kinderen die hier komende weken gaan langskomen. Hoe ziet dat eruit?
2: Zoals je ziet, hier mogen ze aan de slag met hun creatieve geest.
1: Ik zie overal tekeningen aan de muur.
2: Of met hun uitvindgeest. Dus hier kunnen ze aan de gang met, hoe ziet het eruit? Wil jij knuffels in de trein? Of wil je dat die loopt op koeienmest? Of wil je dat die dat er allemaal kunst in de trein hangt. Dus ze kunnen zelf hun eigen treinen knutselen en inrichten. En dat mogen ze in deze mooie nieuwe spoorstudio doen die hier een maandje geleden geopend is.
1: Oké, dus het wordt eigenlijk zo creatief aangepakt dat ze met alle ideeën mogen komen die ze kunnen bedenken.
2: Zeker weten. Wat ze maar kunnen bedenken. Wij zijn heel benieuwd hoe zij het zien.
1: Ach, wat leuk. Nou, als we even een stukje verder lopen, dan zie ik hier een potje met allemaal kleurpotloden. En scharen, echt van alles wat je hier kunt bedenken. Een potje lijm. En ik zie hier ook een enorme rol met een soort goud papier, joh. Zouden mensen een trein van goud willen in de toekomst, denk je?
2: Nou, ik zou het wel leuk vinden. Ja,
1: het ziet er wel shiny uit,
2: leuk uit als het een beetje glimt. Of de buitenkant.
1: Ach, dat zou wel heel leuk zijn. Hè? Maar zijn er kinderen die ook een idee hebben over hoe de toekomst van het reizen eruit ziet op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld?
2: Zeker. Als je bijvoorbeeld onze lesprogramma's bekijkt, dan zie je dat ook heel erg terug. Dan is dat ook iets waar we echt wel mee bezig zijn. En waar de jeugd ook steeds meer mee bezig is. Ik denk dat echt kleintjes vooral de knuffels in de treinen willen. Maar de wat oudere kinderen die zijn natuurlijk wel al bezig met hoe rijdt hij dan? En hoe zit dat in de stad? En hoe kom ik daar dan? Ja. Ja, dus dat zijn wel dingen waar ze mee bezig zijn. En dat is dus ook leuk in de gesprekken die de mensen die deze activiteit begeleiden teruggeven. Dat ze erg grappige gesprekken voeren met de kinderen.
1: Leuk zeg. Nou, dat klinkt goed. We gaan zo meteen verder praten over de toekomst van het reizen. En dan specifiek over iets wat de afgelopen 25 jaar erbij is gekomen. De OV-fiets. Daar hebben jullie extra aandacht aan besteed. Horen we zo meteen meer over.
0: In Utrecht is wakker op Radio 1 Utrecht. Anne dus vanuit het Utrechtse Spoorwegmuseum.

0: Amerikaans ontbijt vanmorgen. In Utrecht is wakker, op Radio M Utrecht. Supertramp, 7:15 inmiddels geworden. Ja, we gaan het hebben over deze week. Het is een mooie week. Qua weer weten we al een beetje van Greta Spallenburg. Die hoor je zometeen. Het is ook de week van het donorgesprek. Een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. Wij hier bij Radio M Utrecht zijn ook benieuwd naar... ja, hoe jij erin staat. Jouw verhaal ook. Ik, Connie en Aart, of moet ik eigenlijk zeggen... Connie, Aart en ik, je zult nooit op de eerste plek stellen... zijn benieuwd naar dat verhaal. En er zijn al heel wat reacties binnengekomen... via Facebook van Radio M Utrecht, waar de vraag ook gepost is. En natuurlijk via de RTV Utrecht-app. En ik vind het ook leuk als je wakker bent dat je dat even laat weten. Dus het loopt een beetje door elkaar. Of je inderdaad wakker bent. Harry, good morning, mate. Ik ben er ook weer bij. Luisteraar van het eerste uur. Nou, goed toch? Het eerste uur, Utrecht is wakker. En hij is erbij. En dat geldt voor meer mensen natuurlijk die zich al hebben gemeld. Via de RTV Utrecht-app. Ik kijk nog even vrolijk mee naar wat er aan zaken is. Ja, bijvoorbeeld Miranda die er is. Jeroen, doe het even via de RTV Utrecht-app als je wilt. Want andere dingen kan ik niet continu in de gaten houden. Ingrid, ik ben er ook al jarenlang. Donor trouwens ook hier. Oh, wacht even. Ja, goed dat je er bent. Maar voor de uitzending dus ook. En al jarenlang donor. En Henny is er ook bij. Die heeft het verder niet over donor zijn. Sera, je vroeg net of om te appen. Of ik al wakker was. Ja, ik ben ook op. Ik moet zo naar de fysiotherapeut. En ik wens jou verder nog een dag met een goud randje. Nou, mooi. Dat koppel ik even terug aan iedereen. Sera, ik pak gewoon die woorden eventjes terug. Ja, de RTV Utrecht app. En op Facebook van Radio M Utrecht heeft ook niet iedereen de gelegenheid om daarop te kijken. Marcel die zegt, goedemorgen team, mijn vader gaf 36 jaar geleden op zijn sterfbed aan dat ze alles van hem mochten gebruiken. Alleen, hij had longkanker en daardoor kon de arts alleen maar zijn horenvlies gebruiken. En zo geschiedde. Door die beslissing ben ik ook orgaandonor geworden. Ja, en over mijn vader gesproken, hij zei altijd, mist is verandering van weer. Misschien kan Greta dat beamen. Nou, dat ga ik zo meteen vragen. En Marieke zegt, ja, ik ben zeker wel donor... voor zover ze nog iets aan me hebben... want ik ben al 72, mogen ze het gebruiken. Ik denk maar zo, als ik iets nodig zou hebben gehad... ja, zou ik ook blij geweest zijn met een donor. En Hans zegt, ik ben geen orgaandonor... maar ik ben wel bloeddonor geweest... en ik heb meer dan 100 keer een halve liter bloed gedoneerd. En Harry zegt, niet iedereen kan in de praktijk orgaandonor worden. Ook al staat iedereen in Nederland vanaf 18 jaar wettelijk geregistreerd in het donorregister. Met toestemming of geen bezwaar, als je niets invult. En Henny nog eventjes, Bob en Anne en ja, Robert-Jan dus niet, want die heeft vandaag een dagje vrij. Helaas ben ik geen donor. Nou, jij wel, jij niet en de reden, of ja, als je sowieso je zegje wil doen, dan zijn we benieuwd naar. Nogmaals de RTV Utrecht app, of je reageert via Facebook van Radio M Utrecht. Mist is een verandering van weer. Greta hebben we al in de uitzending. Goedemorgen, Greta.
1: Goedemorgen.
0: Ik denk het wel, hè? Wat denk jij?
1: Na de regen, mist en dan zon. Ja.
0: Zometeen meer over het weer voor Midden-Nederland.

0: Time You Went van René, de groep René. Dat is René en is Alligators vroeger. En zijn vrouw Anja Notenlijk en de rest van de muzikanten. Dit was een leuk succes uit de jaren 80. 8 minuten voor 8 uur. Grita, goedemorgen.
1: Goedemorgen weer.
0: Ja, die mist waar ik het net over had. Ik zei mist, dan betekent dat er een verandering van weer op komst is. Ja, je zei al even mist, regen. Is dat dan echt zo, als je veel mistbanken krijgt, dat er een hele andere weercyclus aan zit te komen?
1: Nou, dat hoeft niet. Het is net, het is op heel veel dingen in het weer is het zo dat het geen wetten zijn van meden en persen. Er zijn altijd wel weer mitsen en maren aan te halen. Maar het kan zijn, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen veel buien gehad.
0: Ja.
1: Nu een paar mistbanken. De meeste zijn eigenlijk al wel weer weg. En dan ga je over op rustig weer. Maar je kunt ook echt mistbanken hebben elke ochtend, terwijl je een hele periode van rustig weer zit. Dus het is geen wet van meden en persen, maar ik snap wel een beetje waar het idee vandaan komt.
0: Ja, precies, want dat was de opmerking. Dat is een vraag eigenlijk van Marcel van Dunne op Facebook. Dus mist is verandering van weer, dat zei zijn vader altijd. Of ja, dat komt beamen. Nou, niet altijd, maar dus soms gewoon wel. Hey, qua weertype, want het is maandag. Ja. Wat hebben we voor week? Sterker nog, laten we maar met vandaag beginnen.
1: Ja, nou, in ieder geval een milde week, een zelfs warme week. Want twintigers kunnen gehaald worden later deze week. Vandaag nog niet. We beginnen ook fris. 4, 5 graden. Ik zag in Zeist, oostelijk Zeist, dat hij nu staat op een temperatuur van 2,7.
0: Oh, dat is laag, hè?
1: Op 1,5 meter hoogte. Ja, dat is best wel laag. Dat is een fris begin van de dag.
0: Maar ja, Zeist-Oost, hè, dan noem je ook wat.
1: Ja, dat is altijd, hè,
0: Oost. Dat is aan de Siberische kant, zeg maar.
1: Ja, dat klopt, ja. Dus dat is de koude hoek. De koude hoek. En we warmen allemaal op, want er is veel zon. De zon is aan het opkomen, of die komt bijna boven de horizon. En er is volop zonneschijn. We krijgen wat stapelwolken later vanochtend. Misschien later vanmiddag wat sluierbewolking. Maar de grootste gemene deler is dat er vandaag veel ruimte is voor de zon.
0: Ja.
1: Dat het rustig weer is. En dat er ook wat mildere lucht binnenkomt. Milder dan de afgelopen dagen. Waarin het vanmiddag op veel plekken 17 graden wordt.
0: Er valt nog wat te winnen. In Zeist-Oost, maar ook op andere plekken in Midden-Nederland natuurlijk. Hè?
1: Klopt, dus overal valt wat te winnen. De zon die moet nog wel wat bijvullen.
0: Maar best een fraaie dag eigenlijk dus, die er gaat komen.
1: Nee, ik denk wel een fraaie dag. Echt zo'n dag in de herfst waarin je ochtends, nou, mensen op de fiets zullen muts en handschoenen waarschijnlijk wel aan hebben. Maar vanmiddag, dan kun je weer uitpellen. In het zonnetje is het gewoon echt warm.
0: Ja.
1: En dat zul je deze week vaker zien. Al is de dag van morgen een beetje een vreemde eend in de bijt. Mm-hmm. Allemaal restantjes van fronten trekken over. Het ligt nu al boven Wales. Komt naar ons toe. Nou, er valt af en toe wat gespetter uit. Er staat een zuidelijk windje. Maar het wordt wel 17 of 18 graden morgen.
0: Ja, ja.
1: Voorwaar milde lucht. En die milde lucht, daar kunnen we beter van gaan profiteren later in de week, woensdag en donderdag. Ja, dan komt dus die 20 graden langzaam toch een beetje in zicht.
0: Ja, een beetje nazomerachtig toch?
1: Ja, een beetje nazomerachtig. Ja, zeker 's middags. Ja.
0: Wat lekker. Ja, ik denk dat veel mensen dat toch wel een beetje, nou ja, gelukkig wil ik niet van spreken. Dat je er toch wel een beetje gelukkig van wordt.
1: Nou ja, ik sprak de afgelopen dagen wel een aantal mensen die toch wel een beetje last hebben van, ja, dat het s'avonds altijd alweer zo vroeg donker is. En dat
0: gouden gordijnen dicht doen, hoor.
1: Ja, die vinden dat toch een beetje, is ook wel lastig. Wij moeten altijd wennen aan die seizoenen. En dan is het fijn dat er overdag in ieder geval een hele bak met zonlicht op je afkomt.
0: Ja, precies. Ja. Dan weet je, dan hebben we dat al gehad. Dan is het niet de hele dag druilerig. En dan moet je ook nog een keer s'avonds de regen in. En dan is het
1: gauw
0: donker.
1: Dat soort dingen. Ja, dat vergt dan meer moed om dan acties buiten te ondernemen.
0: Ja, want in een week of twee gaan we ook nog naar de wintertijd. Hè? Natuurlijk eind oktober, laatste weekend. Dat is best wel gauw.
1: 25 oktober.
0: Ja, precies.
1: Gaat de klok een uur terug. Ja.
0: Dat is over twee weekenden. Nou. Het is allemaal wat. Gita, wat heb je voor vandaag om zonnig en rooskleurig af te sluiten? En zometeen natuurlijk weer om 8:50 jou in de uitzending te halen. Wat heb je voor weerspreuk?
1: Ja, ik ben altijd helemaal gek van de klimop. Heel veel mensen zijn daar niet zo tuk op. Maar ik zie de bloeiende klimop. Daar zitten zeker vandaag ook weer heel veel bijen rondom, die er allemaal hun spulletjes vandaan halen. Vandaar deze spreuk. Na de zomer is klimop koning voor veel dieren als melk en honing.
0: Dus niet gaan snoeien die klimop, hè? Dat is
1: nee, nog even wachten. Even nog een paar maanden wachten, zeker.
0: Okay. Laat maar lekker groeien. Goed voor voor mensen, voor dieren en vooral voor de beestjes. Dus.
1: Ja,
0: ik denk dat zo meteen weer, hè?
1: Tot straks.
0: En het volgende uur Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Sweet.

0: Utrecht is wakker.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
11: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
10: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
12: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
10: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden.
13: En jouw 3 over 8 en de 3 zit erin. Het derde uur van Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, de actualiteit uit Midden-Nederland en het regionieuws met Marjolein. Marjolein, wat hebben we het nieuws?
14: In Amersfoort is mogelijk een explosie geweest bij een woning. En die harde klap was goed te horen in de buurt van de Mendelssohnstraat. Er is niet heel veel schade aan het huis en de politie doet daar onderzoek. Een autobrand vannacht op de A27 bij Nieuwegein. Rond 4:30 sloegen de vlammen uit de motorkap van een auto. 1 rijstrook richting het zuiden ging dicht voor de hulpdiensten. En het populaire pontje tussen Culemborg en Schalkwijk vaart weer. Dat heeft natuurlijk te maken met de vele regen van de laatste tijd. Want dat was goed voor het waterpeil van de Lek.
13: Ah, dan ga ik de eerste plaat laten horen. Dr. Anders P. De
14: op
13: veerpont.
14: En neer, hè? Zoiets.
13: In gedachten. Heen en weer. Is
14: of heen en weer. Ja,
13: precies. Ja. Nee, ga ik niet doen, hoor. Maar dat denk ik dan al meteen uit. Altijd bij welke veerpont ook. Of je dat pontje bij een dijk neemt of dat je dat deze pont neemt. Ja. Goed, in het nieuws zometeen half negen uitgebreid. Tot zometeen, Marjolein. Dankjewel. Dan verkeer ofwel het nieuws van de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1 vanuit Apeldoorn. Deze kant op komen tussen Stroe en Hoevelaken doe je een kwartier langer over je reis. Ook een kwartier vertraging van Utrecht naar het zuiden over de A2. Den Bosch dus opzoekend. Maar eerst tussen afrit Geldermals en Knoopert Empel. Een kwartier extra reistijd. Dan ben je de regio wel uit, hoor. Van Den Haag naar Utrecht kom je weer deze kant op. Tussen Nieuwebrug en Harmel heb je 10 minuten verlies aan tijd. En dan van de Meren tot Houten, ook dus richting Utrecht, 5 minuten extra. Ja, dan ben je er nog niet helemaal. Ja, dan ben je er wel helemaal. Tenzij je nog door wil rijden, er zit nog wel meer vertraging op de Utrechtse wegen. Vanuit Utrecht naar Den Haag is het ook druk tussen Harmel en Nieuwebrug, zo'n 10 minuten extra. Kom je vanuit het zuiden, Breda, Utrecht, over de A27 hebben we het dan tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 5 minuten extra. En dan ook nog het stukje van Lexmond tot knooppunt Everdingen, 5 minuten. Kortom, het is even druk op de A27. Op de A28 niet anders. Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strandhulde. 5 minuten tijdverlies. Dan rijdt het langs Amersfoort goed door. Maar je hebt bij afrit Leusden niet meer. Tot aan Maren, dat doe je ook weer 5 minuten langer over je reis. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. Met nieuws, weer, verkeer in Utrecht is wakker.
0: Op zoek naar vervoer waar je echt van op aan kunt? Taxi Touringcar Middelweert is een absoluut begrip in de regio als het gaat om stiptijd. Wist je dat Middelweert ook luxe bussen heeft in alle maten? Voor 15, 20, 30 tot 50 personen. Wel zo makkelijk. Taxi Touringcar Middelweert. Ook Schiphol Service.
3: 0348 44 1800. Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met ons

0: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
1: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
2: Doet u voorzichtig met mijn vader.
1: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
5: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Het is wel net als het voorgaande uren, volle bak in Utrecht is wakker. Anne in het Spoorwegmuseum in Utrecht gaat doorpraten over de toekomst van het vervoer. Niet alleen de trein, maar zeker de OV-fiets komt zometeen ter sprake in Utrecht is wakker. Hele andere onderwerpen gaan we het over hebben vanmorgen in Utrecht is wakker. Een behoorlijk pittig verhaal zometeen. Verslaggever Iris Tasseron komt in de studio en die gaat praten over dat het slecht gesteld is met de zorg die bewoners krijgen op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamirinde in de Utrechtse wijk Overvecht. Wat is er gaande? Je hoort het zometeen in Utrecht is wakker. En ja, de week om te praten over orgaandonatie is gestart. Wij praten er ook over door. Aart vanmiddag in Utrecht komt thuis. Connie doet dat. En dat is dan tussen 12 en 2 uur in Aan Tafel. En in Utrecht is wakker kun je, vragen we dan bij deze, ook je zegje doen over orgaandonatie. Ben je orgaandonor? Wil je dat wel? Wil je dat niet? Ben je het automatisch geworden? Denk je erover na om dat niet meer te zijn? Of juist wel? Nou, bijvoorbeeld dat. Reageren kan in de RTV Utrecht app. Of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht.
7: Utrecht is wakker.

0: Nederlandse Dave. Ja, we zeggen dat er toch steeds weer bij. Terwijl hij al zijn hele leven ongeveer in Frankrijk woont. Maar goed, hij blijft Dave. Danser, maintenant. Het is 19:15, maintenant. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Net zei ik het aan het begin van dit uur al even, dat het slecht gesteld is met de zorg die bewoners krijgen op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamirinde in de Utrechtse wijk Overvecht. Dan moeten we denken aan poep onder nagels, dikke luiers, geen verwarming. Ja, beschimmeld brood. Er zijn te veel dingen om op te noemen op dit moment door mij. Familieleden zijn het zat, trekken bij ons, bij RTV Utrecht aan de bel. Iris Tasseron, bij mij in de studio. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit noem ik al even. Wat is hier aan de hand?
1: Nou ja, als je het zo hoort van alle familieleden die ik heb gesproken, dan is er echt wel heel erg veel aan de hand. En ze maken zich heel veel zorgen over hoe er voor hun familieleden dan gezorgd wordt. Ik heb verslagen ingezien van gesprekken met management. Ik heb dossiers gelezen van de mensen zelf, hè, waarin het personeel dan opschrijft, een soort dagboekje, zeg maar, wat ze elke dag doen en zo. En dan is het inderdaad wel, er gaan natuurlijk ook wel dingen goed. De familieleden zeggen ook, de vaste krachten of een aantal vaste krachten, die zijn echt heel erg lief. Maar ze werken veel met tijdelijke krachten en daardoor ontstaan er heel veel problemen. En een van die familieleden die vertelt er even over.
2: Er ging bijna alles mis met de verzorging. Als ik u vertel dat zij soms een jaar niet gedoucht is. Dat haar gehele verzorging van manicure, pedicure, gebit, verzorging, kleding die vies was, dat allemaal zwaar ondermaats was. Dat de medicatie niet op de juiste wijze werd uitgereikt. Dat wij soms medicatie op de grond zagen liggen, wat dus niet was ingenomen. Medicatielijsten die zijn weggescheurd uit mijn tantes medicatielijst. Ja, en zo kan ik eigenlijk nog wel heel lang doorgaan.
1: Wat doet dat met je dan?
2: Geeft onmacht, verdriet, frustratie, boosheid. Omdat ik vind, hier zitten allemaal mensen die niet goed aan kunnen geven of ze pijn, verdriet, of ze het koud hebben, of ze naar de toilet moeten, of ze honger hebben. En dat doet het met mij, dat doet mij zeer bij alle mensen die hier zitten en niet alleen van mijn tante.
1: En waarom stap je dan nu naar de pers?
2: Omdat we al maanden bezig zijn om. Ik zit er echt bovenop samen met mijn zus en nog een paar andere familieleden. We zitten er echt bovenop en het helpt helemaal niet. Er is geen enkele vooruitgang. En we weten het gewoon niet meer. En dit was echt onze uiterste poging om. In de hoop dat het dus beter zou kunnen gaan worden door hier aandacht voor te gaan vragen.
0: En dat doen we nu ook vandaag hier bij ons bij Radio M Utrecht. Iris, je hebt ongetwijfeld meerdere familieleden gesproken. Komen ze allemaal met een vergelijkbaar verhaal of een verhaal met grote zorgen die zij hebben ook over hun familieleden?
1: Zeker, ze komen met soortgelijke verhalen. Ik sprak ook nog een vrouw wiens man inmiddels is overleden. En die vertelde bijvoorbeeld, want je hoorde net ook over de medicatie. Hè, en dat ging dan over een morfinepreparaat, oxycodon, die dus verdween kennelijk. En soms stond er in het dossier dat het wel was gegeven of zo. Of nee, dat het niet was gegeven, maar het was wel afgetekend. Nou ja, het zijn allemaal vage dingen waar ik nog geen goed antwoord op krijg. Maar deze vrouw, wiens man dus is overleden, die vertelde bijvoorbeeld dat haar man heeft Parkinson. En dan moet je echt op stipte tijden moet jij die medicatie krijgen, want anders krijg je je trillingen weer en krijg je al die klachten weer. Nou, dat gebeurde eigenlijk heel vaak niet. En zij trof dan ook heel vaak haar man bijvoorbeeld 's ochtends aan op de rolstoel met vet haar. Gewoon vieze nagels, lange nagels. Want het personeel doet dan alleen de vingernagels, hè. Voor de rest komt dan de pedicure.
0: Pedicure doet dat wel. Komt die ook niet dan?
1: Nee, de pedicure moet je zelf regelen. Een pedicure is alleen voor de voeten.
0: Ja,
1: en de handen, zeg maar de vingernagels, worden door het personeel zelf gedaan. Ja, dat komt allemaal heel nauw met hoe dat allemaal, hoe het allemaal zit. Maar kortom, ik heb wel meerdere familieleden gesproken. En na publicatie van het verhaal vanmorgen heb ik alweer 4, 5 verhalen weer binnengekregen van mensen die inderdaad ook weer vertellen hoe beroerd het was voor hun familieleden.
0: Ja. We hebben het, voor de duidelijkheid, mensen die misschien wat later ingehaakt zijn, over de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamirinde in Overvecht.
1: Ja, dat is wel belangrijk om te weten. Er zitten dus vooral mensen, een stuk of 20 mensen wonen daar, zeg maar. Mm-hmm. En die hebben inderdaad dementie, Alzheimer's, een soortgelijke klachten hebben zij inderdaad.
0: En dan noem ik Karijn. als overkoepelende organisatie?
1: Karijn is de overkoepelende organisatie van Tamarinde. Het is een vrij grote organisatie met vrij veel verzorgingshuizen in de provincie Utrecht en in Zuid-Holland. In Utrecht, ze zitten in verschillende plaatsen ook, niet alleen in de stad. En ze hebben er hier in Utrecht, geloof ik, uit mijn hoofd, ik denk 3. Maar hou me te goed hoor, dat kunnen er meer of minder zijn.
0: Heb jij als verslaggever van RTV Utrecht, heb jij al contact met Karijn gehad hierover?
1: Zeker, ik heb contact met ze gehad. Ze zeggen dat ze op individuele gevallen niet kunnen reageren. Maar ze zeggen in zijn algemeenheid dat het raakt wel wat de familieleden allemaal vertellen. En dit is dan van het hogere management, zeg maar. Uh-huh. En dat ze niet... ze waren zich bewust van de problemen die er zijn. Ze erkennen ook dat er problemen zijn op die afdeling.
0: Dat wel.
1: Ja, ze erkennen dat wel. Want ze zeggen dat het heeft met personeel te maken. Ze hebben veel tijdelijk personeel op dit moment. Want er zijn veel zieken en zo. Dus het is moeilijk om de boel daar goed draaiende te houden. Ja, en dat is natuurlijk een probleem wat heel veel organisaties hebben. Alleen of het tot zulke slechte zorg leidt bij andere organisaties ook. Dat vraag ik me wel af. En daar heb ik nog niet echt een goed antwoord op gekregen van Karijn.
0: Ja. De familieleden die jij dan hebt gesproken, de ondernemer die actie doet met ons contact op te nemen, heel fijn om dan iets aan de kaak te stellen of onder de aandacht te brengen. Wat kan er gebeuren? Kunnen zij die familieleden zelf verenigd met elkaar nog iets betekenen voor hun familieleden?
1: Ja, je hebt altijd een cliëntenraad bij dit soort organisaties. En ik moet zeggen, die moet ik nog bellen. Die heb ik niet gebeld, omdat ik de familieleden eigenlijk al had.
0: Ja.
1: Ik weet niet zo goed wat zij doen, wat zij kunnen doen. Kijk, ze zijn de wanhoop nabij, dat hoorde je net ook
0: duidelijk,
1: al. Hè?
0: Ja, logisch
1: ze
0: echt, ook.
1: Ja, bedoel, je familielid zit daar en dan zie je dat gebeuren. En je probeert zoveel mogelijk zelf ook te doen en te regelen voor ze. Maar in de tussentijd heb je ook zoiets van, dit is gewoon niet hoe mijn moeder of vader had willen sterven, weet je wel? Dat je dan met de vieze nagels en de poep onder je nagels dat je dan wil sterven.
0: Ja, natuurlijk.
1: Daarom willen ze ook anoniem een verhaal doen. Dus ze kunnen eigenlijk niet zoveel. Ze zijn echt afhankelijk van Karijn. Het enige wat ze kunnen is hard aan de bel trekken. En dat hebben ze heel lang gedaan. Misschien zelfs jaren. Toen zijn ze erachter gekomen, dus de afgelopen maanden, dat ze niet alleen stonden, dat andere familieleden zelf de klachten hadden. Dus ze verenigen ze zich wel nu op dit moment enigszins. En zijn dus naar ons toegestapt zo van in een laatste redmiddel van alsjeblieft, hier moet iets echt mee gebeuren.
0: En dat zij via jou dan bij ons anoniem hun verhaal willen doen, schamen ze zich ook voor hun eigen familie, die familieleden die daar wonen, zeg maar, dat die zo slecht behandeld worden of helemaal niet behandeld worden zelf?
1: Nee, ik denk dat schamen niet het goede woord is. Ze schamen zich niet voor ze, maar ze doen het uit respect voor hun familieleden ze anoniem willen blijven. Want ze willen niet dat hun familieleden op deze manier herinnerd worden dat ze zo vies waren. Want het waren mensen die heel erg gesteld waren op er netjes uitzien, goed uitzien, opkomen voor jezelf.
0: Ja.
1: Ze willen eigenlijk uit respect voor de familieleden willen ze voorlopig anoniem blijven, omdat ze gewoon niet willen dat hun moeder of familielid zo herinnerd wordt.
0: Ja, ja. Wat is van jouw kant uitgezien het plan van aanpak? Wat gaat er nu kan er nu gebeuren, Iris?
1: Nou, wat ik nu... ik ga vandaag weer even verder rondbellen. Ook naar brancheorganisaties, vakbonden. En kijken wat zij hier nou op te zeggen hebben. Want ze hebben al vaker aan de bel getrokken, vakbonden. Van, als er personeelstekort is en je kan de zorg niet meer waarborgen, wat moet je dan doen?
0: Ja.
1: Nou, daar wil ik proberen vandaag antwoord op te krijgen. Misschien dat Karijn ook nog enigszins helpt. Maar ik neem aan dat ze dat ook wel weten.
0: Ja.
1: Maar het is even de vraag, als jij de zorg niet meer goed kan waarborgen, moet je dan die zorg nog wel geven? Misschien is dat zelfs wel de vraag.
0: Precies. Ofwel zou deze afdeling moeten sluiten?
1: Ja, dat kun je je afvragen. Dat weet ik dus. Karijn heeft volgens nog gezegd, en ik heb die vraag ook gesteld, dat ze daar niet toe overgaan. Dat ze daar dus geen reden voor zien.
0: Nee. Personeeltekort en tijdelijk personeel dat ingezet wordt, dat is wel de voornaamste oorzaak, begrijp ik.
1: En ze hebben wel maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Maar wat die maatregelen dan precies zijn, dat hebben ze mij niet verteld. Dat wilden ze me ook niet vertellen.
0: Er is behoorlijk wat aan de hand bij de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in de Utrechtse wijk Overvecht. Iris, succes. En dankjewel voor je verhaal dat je het bij ons op de zender ook wilde doen. Meer hierover via rtvutrecht.nl, via de website. En uiteraard ook via de RTV Utrecht app. 9:05.

0: Slow Down. En zo deed Douwe mee aan Douwe Bob, moet ik natuurlijk zeggen, aan het Eurovisie Songfestival heel wat jaren geleden. En werd hij toch nummer 2 volgens mij uit mijn hoofd. Ja, zeker wel. Douwe Bob en Slow Down. Nou, rustig aan. Over 2 minuten het regionieuws bij Radio M Utrecht. En weer in alle rust even. Wat zijn in afval punten waar je het over gaat hebben in het nieuws, Marjolein?
1: Nou, die onderwerpen zijn niet heel rustig. Oh. Veel zwaailichten in het nieuws. Een autobrand op de snelweg. Een explosie in Amersfoort. Iets rustiger is dan weer de veerpont die weer heen en weer gaat tussen Schalkwijk en Culemborg.
0: Want die vaart helemaal niet of zo? Of wel? Ja, juist wel. Daar is het heel rustig namelijk.
1: Ja, dan is het heel rustig. Nee, iets minder rustig. Hij vaart weer.
0: Goed, je hoort er dus zometeen over 2 minuten meer over.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg. Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
0: 8:30, steeds op het 8:30 het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Door Marjolein vanmorgen. Marjolein, jij begint met, ik noem het maar, zwaailicht nieuws.
1: Ja, eerst maar eens een spontane autobrand op de snelweg. Op de A27 bij Nieuwegein vloog rond 4:30 vannacht een auto in brand. Waardoor is nog onduidelijk. De vlammen sloegen uit de motorkap en de wagen was niet meer te redden. Vanwege de brand en het bluswerk ging 1 rijstrook richting het zuiden dicht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van het dodelijk ongeluk op de A2. Zaterdag botste een spookrijder op een andere auto bij de afrit Breukelen. Hierbij kwam de spookrijder om het leven. Om meer informatie te krijgen hoopt de politie op mensen die iets hebben gezien of dashcambeelden hebben. In Amersfoort is een explosie geweest bij een woning aan de Mendelszoonstraat. En die harde klap was gisteravond te horen rond 11:00. Getuigen zeggen dat het explosief uit een auto richting het huis is gegooid. De politie is een onderzoek opgestart. En ook in Amersfoort kwam zaterdagnacht de melding van een steekpartij. Agenten gingen naar de Arnhemse straat. Bij een koffieshop in de buurt werd een man gefouilleerd. Maar over zijn betrokkenheid is verder nog niets duidelijk. Dankzij de vele regen van de afgelopen week vaart het populaire pontje tussen Culemborg en Schalkwijk weer. Het waterpeil in de Lek is hoog genoeg om weer op en neer te gaan. De veerdienst lag sinds een paar weken stil omdat de pontjes niet goed konden aansluiten op de wal. De pont vaart nog wel wat minder diensten. Om tot laat op de avond te varen moet het waterpeil nog verder stijgen. En dat lees je ook uitgebreid in onze app. Het weer dan nog. Vandaag geen regen, wel zon. Het blijft droog en vanmiddag is het zo'n 17 graden.
0: Oké, blijft droog. Dus geen voordeel voor de lek die zou moeten stijgen. Zeg maar, qua
1: nee, dat gaat even niet gebeuren. Gelukkig maar.
0: Qua regen bedoel je dan? Ja, zeker. Hé, dankjewel. Tot over een uurtje weer.
1: Ja, tot straks.
0: Het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Het is 8:40. Ik heb nieuws van de weg van de ANWB. Apeldoorn in Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten tijdverlies. Dan de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden. tussen afrit Geldermals en knooppunt Empel. Dan ben je de regio uit, maar wel een kwartier extra reistijd heb je daarvoor nodig. Ook vanuit Den Haag is het druk, richting Utrecht. Dan hebben we het over de A12. Eerst al voordat je Midden-Nederland bereikt tussen Gouda en Nieuwebrug, een minuut of 10. En vandaar Nieuwebrug tot aan knooppunt Oude Rijn heb je een kwartier vertraging. De laatste melding voor dit moment is de A27 Almere richting Gorinchem tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. 10 minuten extra. Hoe zou het zijn om extra fietskilometers te maken? Dat is misschien wel de toekomst van, ja, het vervoer. En dat vindt plaats, om daarover te praten, hebben we dan over in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar is Anne, je hoort er zo meteen meer over.
8: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de consumentenbond uit.

0: it's so funny. We don't talk anymore. Eigenlijk helemaal niet zo gunstig wat dat betreft. Je moet blijven praten met elkaar, in gesprek blijven. En dat doen wij ook natuurlijk in Utrecht is Wakker. Zometeen wil ik graag in gesprek met je gaan over deze week. Het is de week dat de orgaandonatie ter sprake komt. Ik doe dat in Utrecht is Wakker nog even zometeen. Maar ook vanmiddag tussen 12 en 2. En aan tafel bij Connie en bij Aart in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. Kom ik zometeen op terug. Kijk alvast even op Facebook van Radio M Utrecht. En dan weet je waar wij gaan vragen aan jou. Het gaat in het Spoorwegmuseum in Utrecht de komende tijd over de toekomst van het reizen. Nou, dan denk je direct aan treinen en locomotieven natuurlijk, maar uit de afgelopen 25 jaar is gebleken dat de fiets een populair onderdeel is geworden van de treinreizen in ons land. Het museum in Utrecht brengt een ode aan de OV-fiets. Die geel-blauwe tweewielers, blauw-geel wat je wilt, haast niet meer weg te denken uit de grote steden Amersfoort en Utrecht bijvoorbeeld. Nou, Anne, hoorden we het voorgaande uur, is nog steeds in het Spoorwegmuseum in Utrecht, duikt in de geschiedenis en dus ook in de toekomst van deze oer-Hollandse uitvinding, toch Anne?
1: Ja, goedemorgen Bob, inderdaad, dat klopt. We staan nu inderdaad in het Spoorwegmuseum in Utrecht voor de presentatie van de OV-fiets. Wat je net al noemde inderdaad, de OV-fiets is dus een populair onderdeel geworden van onze treinreis. Eigenlijk best wel gek om een fiets te zien in het Spoorwegmuseum, hè?
2: Als je zo naar de naam luistert wel, maar als je naar het hele verhaal kijkt niet. Ik denk dat heel veel mensen ondertussen echt de OV-fiets gebruiken om op hun plek van bestemming te komen als onderdeel van hun treinreis. Dus eigenlijk is het een soort verlengstuk geworden voor heel veel mensen van de treinreis. Dus ja, dan hoort hij hier.
1: Ja, en wat we hier kunnen zien is dus alle OV-fietsen die er zijn. Dus even voor de duidelijkheid, een OV-fiets is dus een fiets die je kunt huren op een station van NS. En dan kun je dus een stukje reis mee doen. Dus je fietst dan naar je bestemming in plaats van dat je bijvoorbeeld de bus neemt. Nou, we zien hier een soort tijdlijn voor ons van 2001 tot 2023. Een soort evolutie van fietsen, als het ware. En als we dan eventjes naar de fiets van 2001 gaan, ben ik heel benieuwd of we een verschil kunnen horen in fietsbel. Hoe anders die klonk 25 jaar geleden. Oh, hoe werkt dit nou? Zit ik nou goed te draaien? Oh. Oh ja. Dit is 2001. Oh, dit is zo'n draaibel. 2015, dan gaan we ook gelijk een grote sprong in de tijd. 2016. 2020, ja, ik wil ze allemaal horen. Oh, die zijn een beetje hetzelfde, hè? Oh ja, oké. Dan hebben we nog eentje met een e-bike en daar klinkt dit. Ja, en de meest jubileumfiets die dus sinds 2023 in gebruik wordt genomen is... weer de ouderwetse bel. En nu een flinke slinger geven. Zo. Nou, toch leuk om even te horen hoe dat dan is klinkt. Even kijken wat we hier nog meer kunnen zien. Het is ook een soort tijdlijn van wanneer dit begon. Het is een Nederlands idee, hè, de OV-fiets. Hoe is dat ontstaan?
2: Hoe die op het idee is gekomen, weet ik niet. Maar Ronald Haverman heeft in 2000 samen met de Fietsersbond en met de NS de OV-fiets opgestart. En... dat begon met de blauwe fiets die je hier ziet. Ja. En die is begonnen op 3 stations. Namelijk in Delft, Alphen aan de Rijn, Utrecht. En daar hebben ze het uitgeprobeerd. En in 2004 stond die wijdverspreid door het hele land heen.
1: Dat is echt heel hard gegaan eigenlijk dan.
2: Ja, maar ik denk ook dat het echt iets is wat het reizen makkelijker maakt. Als ik naar mezelf kijk, als ik aan het reizen ben of ik ga naar vrienden... of ik ging in het verleden, werkte ik flexibel door het hele land. Ja, het is toch vaak het laatste stukje heb ik echt wel meermaals op de OV-fiets afgelegd.
1: Ja. Ja, precies. En het is dus gegroeid aan populariteit. Er zijn enorm veel fietsen. Wat is het nou? 5,9 miljoen ritten per jaar, lees ik hier.
2: Ja, heel wat. Dus dat is... er zijn heel wat mensen die nog nooit op een OV-fiets hebben gezeten. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die bijna wekelijks op een OV-fiets zitten. Ja, dus het wordt veel, veel gebruikt.
1: Ja. Zou het ook te maken kunnen hebben met het feit dat je dan ziet dat je busvertraging heeft of de bus uitvalt? Tenminste, als ik naar mezelf kijk. Ik heb wel eens een OV-fiets geleend en dan was het altijd zoiets van... ik heb geen zin om in de bus te zitten, want de kans is groot dat hij te laat komt. Dan pak ik sneller een OV-fiets. Zou het ook daarmee te maken kunnen hebben?
2: Zeker. En als het mooi weer is, is het natuurlijk een fijne om lekker op de fiets te zitten. Maar je houdt ook de regie zelf in handen. Je kunt toch nog even dat boodschapje doen onderweg naar je bestemming. Of je hoeft niet op een bus te wachten die 1 keer in het half uur komt. Je kunt gaan en staan waar je wilt. En je levert hem gewoon weer in. En het is weer klaar.
1: Ja. Dat vinden wij Nederlanders toch wel fijn, hè? Fietsen en het gevoel dat je controle hebt. Ik denk dat dat wel twee fijne dingen zijn.
2: Zeker weten. ik denk erg herkenbaar voor de meesten van ons. Ja.
1: Hey, en de komende weken is dit dus het onderdeel van het thema reizen van de toekomst hier in het Spoorwegmuseum. Wat is hier dan precies mee te doen met deze presentatie, met die OV-fiets?
2: Het is onderdeel van een innovatietocht die de kinderen kunnen doen. Dus dan gaan ze langs allemaal innovaties op en rond het spoor. En ontdekken ze eigenlijk hoe gebruiken wij die in het dagelijks leven. Want heel veel van die uitvindingen, nou, de fiets gebruiken heel veel kinderen in allerlei manieren. Maar ook stoom gebruik je niet alleen om mee te reizen, maar ook in de keuken bijvoorbeeld. Dus we gaan langs allemaal innovaties die op en rond het spoor zijn geweest, maar ook hoe heeft dat nou invloed op mijn leven in het dagelijks als ik niet met de trein reis.
1: Precies, en gisteren was dit dus begonnen, de OV-fietspresentatie. Zijn er al wat kinderen geweest die dachten, ik spring op die fiets en ik rijd ermee weg? Of niet?
2: Ik heb het niet gezien en ze staan heel slim op slot, dus moeilijk gemaakt voor ze. Maar dat er gebeld is zoals jij net gedaan hebt, dat ben ik zeker van.
1: Oh ja, dat wordt wel een mooi hoorspel, denk ik, met al die kinderen. Hey, en ik zie hier dus, waar ik net al eventjes mee belde, de jubileum OV-fiets sinds 2000.
2: Maakt voor ze, maar dat er gebeld is zoals jij net gedaan hebt, dat ben ik zeker van.
1: Oh ja, dat wordt wel een mooi hoorspel, denk ik, met al die kinderen. Hey, en ik zie hier dus, waar ik net al eventjes mee belde, de jubileum OV-fiets sinds 2023. Nog eventjes. Ja, ja, ja. Daar staat Utrecht.

0: die in Utrecht stond. Zullen niet alle fietsen zijn geweest, dus het zal een beperkte oplage zijn geweest. Mm-hmm. Maar zo stond er in elke stad een herkenbare jubileumfiets.
1: Okay. En in Den Bosch heb je de bossenbollenfiets?
0: Ja, precies. Oh, of een confettifiets. Of er zijn er een aantal die rondgereden hebben.
1: Ja, zeker leuk. Nou, we springen op het zadel. Mag dat eventjes? Ja, mag ik ook nog even zitten? Kijk op. Okay.
0: Goed. Zal ik
1: ook wil je hem vast? Oh, valt alweer bijna om. Ja, ik wil er toch even opklimmen op die jubileumfiets. Het zadel staat een beetje hoog. Nou, ik zit erop hoor. We vertrekken. En dank voor alle aandacht.
2: Utrecht is wakker. Utrecht is wakker.

0: Bruno. Bruno Mars, wat een hitmachine is dat, zeg. Ongelooflijk. En oh my soul. Het is 12 minuten voor 9 uur. Even checken bij de bierkamer. Even. Rita?
1: Ja?
0: Je had de deur al open natuurlijk.
1: Zeker. Ja.
0: De deur staat altijd wagenwijd open. Gaan we zo meteen even praten over het weer voor binnen Nederland. Voor vandaag en de komende dagen. Ik zie overigens nog geen zonnetje. Zijn de plekken die al een beetje... Nou, misschien ook wel, zie ik dan verderop. Ik zit in die straat te kijken, maar een beetje naar rechts met mijn hoofd.
1: Nee, het is zonnig.
0: Het wordt al zonnig, inderdaad. Ja,
1: ja. De zon is er goed bij.
0: Praten wij zo over door. Want ik wil het toch eerst eventjes hebben over de vraagstelling die we op Facebook hebben gedaan. Ben je orgaandonor of doe je dat liever niet? Het is namelijk de week van het donorgesprek. En dat is dus een week om stil te staan bij orgaan- en weefseldonatie. Nou, we praten daar graag met je over door. In Utrecht komt thuis bij Aard vanmiddag om 5 uur. Vanaf 5 uur. En bij Connie ook in Utrecht aan tafel. Iedereen aan tafel natuurlijk. Aan tafel tussen 12 en 2. Een bepaald tijdstip. Nou, er zijn heel wat mensen die gereageerd hebben. En sommigen zijn ook wel wat terughoudend, denk ik. Want er zijn niet zo heel veel reacties op binnengekomen. Ik heb het vanmorgen vroeger in de uitzending gezegd. Ik ben inderdaad automatisch orgaandonor geworden. Omdat ik geen recht van spreken heb als ik het niet zou doen. Ik heb 25 jaar geleden namelijk een hoornvliestransplantatie gehad. Van een jonge donor. Dus ja, bij mij mag dat dan wel, denk ik dan. Maar ik vind het ook wel een beetje eng. Eng omdat je er dan niet meer bent en dan je organen afstaat. Ik vind het toch een beetje gek eigenlijk. Hoe vind jij dat, Griet, eigenlijk?
1: Het is een hele

0: spannende gedachte-exercitie. Ik ben ook al heel lang, heb ik een... Ja, vroeger heette dat donorcodicil.
1: Ja, precies. Had je dat bij je, dat droeg je bij je, toch?
0: Ja, dat had je in je portemonnee.
1: Ja.
0: En tegenwoordig staat dat dan geregistreerd. Ik vind het op zich oké. Maar het idee is wel natuurlijk op zich... Het is wel een beetje een maf idee, maar er wordt veel goeds mee gedaan.
1: Ja, dat is mijn ervaring dus ook persoonlijk ook wel. Maar het blijft toch een beetje vreemd. Veel doodreacties ook via de RTV Utrecht app. En we zullen daar zeker op terugkomen. Vanmiddag dus in de diverse radioprogramma's. Want daar hebben we het over. Donor, orgaandonor, zou je donor willen worden? Ja of nee? Of zit je er anders in dat verhaal? Nou, laat het weten aan ons via de RTV Utrecht app. Of rechtstreeks op Facebook van Radio M Utrecht. Giet aan.
0: Ja.
1: Een ander onderwerp. De zon is erbij gekomen. Op veel plekken in Midden-Nederland. Hoe is het met het aandeel van de zon vandaag op deze maandag?
0: Het aandeel van de zon is groot. Ik denk dat het een mooie, vrij zonnige dag wordt. Er trekken af en toe wat hoge wolkenvelden over. Er gaan ook wat stapelwolken ontstaan later vanochtend. Maar de zon blijft er gewoon de hele dag goed bij. Rustig is het ook met een toch wel aanzienlijk temperatuurverschil. Afgelopen nacht op veel plekken afgekoeld naar 3 tot 5 graden. En nu is langzaam de stijging ingezet. Maar ja, het is nog fris. Buiten. Het is nu, wat zie ik hier staan, 4, 5 graden nog. Dus killetjes, maar vanmiddag, de warmste moment, zegt tussen 2 en 3. Dan moeten we op 17 graden zitten bij een licht briesje uit het zuiden. Dus een nazomerse oktoberdag, zo zou ik het willen noemen.
1: De zon gaat goede zaken doen in Midden-Nederland, maar het schiet niet heel erg op. Want we hebben temperaturen van een paar graden boven het vriespunt. Als je nu 5, 6 graden hebt, dan is dat nog niet heel veel. Dus
0: het moet het is nu echt wel koud. Ja, en als je in de schaduw staat, dan... er is natuurlijk nog maar pas een laagstaand zonnetje. Dan is het wel fris. Het is echt zo'n tijd dat je vanmiddag best wel her en der in de tuin of op het terras kunt gaan zitten.
1: Ja.
0: Als je nu buiten loopt, ik denk dat je dan toch wel een sjaal aan hebt. En ook al de winterjas.
1: Of de wanten en de handschoenen.
0: Ja, de handschoenen. Ja, ik zit wel ook binnen met halve handschoenen aan. Dat vind ik altijd wel lekker. Ja. De lange zomer is voorbij. Nu gaan we de kilte in. Maar kunnen we wel ook het zonnetje nog meepakken?
1: Ja. Het is ook leuk om een sjaal op te hebben. Ik bedoel, gewoon voor de mode, zeg maar, toch?
0: Ja, als soort fashion statement. Ja,
1: why not? Best wel aardige week, denk ik, deze week voor ons.
0: Zeker, qua temperaturen. Morgen vrij veel bewolking. Wat over ons heen trekt, daar valt uit die lage bewolking, uit de stratusbewolking, kan ook af en toe wat, een beetje lichte regen, wat gespetter vallen.
1: Ja.
0: Bij wel 17, 18 graden. Dus koud is het niet. Ook komende nacht is het danig minder koud dan afgelopen nacht. Onder de wolkendeken koelt het niet veel verder af dan naar 10, 11 graden. En dan woensdag en donderdag, fraaie dagen, rustige dagen. Onder de vleugels van een hoge drukgebied staat stapelwolken, zon en 19, misschien 20 graden bij ons.
1: Onder moeders paraplu. Nee, niet zus, want weinig regen.
0: Weinig regen. Wij hoeven niet. Ja, morgen een beetje onder de plu. Misschien vrijdagmiddag ook even. Maar voor de rest, misschien een parasol. Al zal dat niet echt nodig zijn. Wel natuurlijk de zonnebril, hè, in de auto. De felle, laagstaande zon.
1: Is ook een Spaans woord, hè? Parasol.
0: Parasol. Voor de zon.
1: Ja, zeker wel. Grita, tot vanmiddag. Dan horen we je
0: tot
1: graag
0: vanmiddag
1: weer aan tafel. En bij Aard, hij is populair. En zij ook, Connie, bij je aan tafel. Dan ben je er weer. Dus graag tot dan. En ik denk dat jij morgenochtend weer vroeg de wekker zet voor ons.
0: Zeker. Ja, lekker hoor. Vroeg uit de veren. Net als jij.
1: Dankjewel voor vandaag. Doeg.
0: Doei.
1: Rita Spallenburg. Marion, reageer nog eventjes. Ja, ik sta al heel lang geregistreerd als orgaandonor. Als er iets in of aan mij bruikbaar is om een ander mee te helpen, be my guest. Zelf heb ik het dan niet meer nodig. Nou. Dank hiervoor. Dit was Utrecht is Wakker. Blijf lekker luisteren. Edwin zometeen. En de hits uit Holland.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccin?
7: Dit is Eemland 1.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
9: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
8: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
10: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
8: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Het is 12 oktober, dit is Emel Athene Actueel met vandaag in de uitzending Fondsen Werfmiddag op de Amersfoortse roeivereniging Hemus voor Oekraïne met Wilma Rozenboom, die vertelt over haar deelname aan één van de konvooien richting oorlogsgebied. Verder het weer en sport met Klaas Bijker, respectievelijk Willem van Veluw. Maar we beginnen met de Barentse nederbeatster uit de vervlogen jaren 60 met hits als Such a Cat uit 1965 en die nog steeds optreedt. Het doek gaat na de muziek op voor Frank Muizer. Maar eerst muziek, The Kinks.

We zochten op in Baren. En wat was een van de hun hits?

0: Till the End of the Days van The Kinks. En die komen zo dadelijk ook tegen in het volgende interview. Het volgende interview. Le Barok is een nederbeat uit Baren. En 60 jaar geleden maakte zijn furoren. En ja, wat was nou de prachtige van deze band? Zij kon heel goed Engels zingen. En dat was in tegenstelling van andere bands nog wel een unicum. En dat was mede te danken aan de Engelse moeder van Frank Muizen. En Frank Muizen was tevens onder andere gitarist van de band. En we zochten hem op in Baren. En wat was een van hun hits?
1: Such a Cat.
0: Daar word je nog steeds voor achtervolgd.
2: Ja, zo voelt het af en toe. Nog steeds, Arjan. Je bent hier trouwens op visite in een kleine studiootje in Baren.
0: Heel gezellig overigens.
2: Het is één grote troep, allemaal met geluidsapparatuur en een paar gitaren daar. Het gekke is nu op mijn leeftijd dat ik nog steeds winkel of ik sport, ook, ben ook lid van de tennisclub Fono Smash. En die herkennen hem nog steeds. Van de week ook weer bij de trits, bij het zwembad. God, je hebt al vroeger gezeten daar. En ik kan je nog herinneren in Pekingtuin, bij Astoria. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar ik zeg, jongen, dat is al 80 jaar geleden. Dat je dat nog kan herinneren. Oh ja, ja, ja, ik heb daar ook mijn meisje ontmoet daar. Nou, allemaal leuke verhalen eigenlijk. Ja.
0: Jij speelde zelf gitaar?
2: Gitaar. En ik speelde ook af en toe tenorsax. Allerlei riddeltjes met soulnummers van Le Barok. En ik heb ook wel pianoles gehad. Maar we hadden een uitstekende pianist, René Krijnen. Die was helemaal weg van Jimmy Smith. Hij heeft ook wat solo-nummers opgenomen met ons als begeleider. En die speelde geweldig. En ook een leuke vent. Altijd lachen, gieren, brullen. En dat was René Krijnen. Maar ik was meer de gitarist.
0: Van de Barok, maar waarom heet die band dan eigenlijk zo? Zo barok is het niet.
2: Nou, nee, maar ik zou je dat vertellen, beste Arjan. Als vroeger zijn we begonnen met de naam de Modern Teenager Quartet. Nou, dat vonden we eigenlijk allemaal niks. Toen werd het daarna de Hurricane Combo. De Hurricane Combo. Nou, toen dachten we van nou, toen werden we ontdekt door een platenmaatschappij. Dat was toen Bazaar Strenghold. Die wilde toch een andere naam. En toen werd onze manager plotseling John Nommel Senior, jou wel bekend. Toen zijn we gewoon in het woordenboek gaan kijken. En toen vonden we van, nou, we moesten maar niet rocking dit en weet ik veel. Toen zei iemand van de band, waarom geen Franse naam? Le Barok. En de dag erop is dat doorgegeven aan Bazaar. En dat ging akkoord, dus vanaf dat moment ging Le Barok eigen leven leiden.
0: Ja, vanaf dat moment, en dan hebben we het over 19?
2: 1967. Okay. Ja, dat was dan het begin echt officieel van Le Barok.
0: En dan gaan we even kijken naar een van de hits, en dat is Such a Cat. Waar is dat ontstaan? Wie heeft dat geschreven?
2: Dat is geschreven door de componist Gerard Schoenaker, oftewel artiestennaam Gary O'Shannon. Gary O'Shannon, die was heel goed met tekst. Hij stond ook als leraar Nederlands en Engels voor de klas later.
0: En Pieter Schott.
2: Nou weet je, hij was helemaal gek van Bob Dylan. Bob Dylan had af en toe een refreintje wat erg leek op ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Dat hebben we ingevuld met een fagot. En Geert die was in de trein. En die heeft in de coupé heeft hij gelijk dat genoteerd. Leuk verhaal eigenlijk, hè? Toen is Such a Cat door hem ontstaan. Toen kwam hij op de repetitie. En we repeteren vaak aan de ene in een oude boerderij. En toen is Such a Cat ontstaan. En daarna nog meer nummers door hem geschreven. Ja.
0: Het is een knap nummer, hè?
2: Een
0: knap nummer.
2: Ja, maar eigenlijk heel simpel. Maar de meeste mensen onthouden dat van dat fiedeltje met fagot. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap.
0: Ja, precies.
2: De fagot.
0: Dat is ook de eerste band met een fagot.
2: Dat zegt men, ja. Maar we speelden zelf geen fagot. Dus John de Mol zei van, nou, ik weet iemand van de Skymasters. Een zekere Rudy van Houten. Rudy, hoor je mij? Van, en die heeft toen binnen 10 seconden dat dingetje ingevuld. En ja, toen is dat binnen een paar weken was dat in de top 40, eerst onderaan. En na een paar weken in de top 10. Dat werd behoorlijk verkocht.
0: Maar dus het was een behoorlijk toer in het busje?
2: We hadden eerst een simpele Volkswagenbus. En later werd het een hele luxe Mercedesbus met alle apparatuur. En wij zaten met z'n vieren of met z'n zessen voorin. En we hadden zelfs ook een roadmanager, Jan de Vries. En Jan is een paar maanden geleden overleden. Helaas, dat was de roadmanager die ons overal naar België, TV, Duitsland, Lüdenscheid, nou ja, al die Sauerland, ja, kan ik me nog herinneren. Mooie tijd. Mooie tijd.
0: Had je dat verwacht? Zo'n beentje uit Baren.
2: Ja, nou ja, in Baren, ja, we werden steeds weer gevraagd, populair. En dan vraag je niet af, hoe kom je aan ons? We hadden een paar boekingskantoren, onder andere Jan Vis, Ben Essing toen in die tijd, waar ook de Beatles in Blokker zaten. En die hebben heel veel werk voor ons, maar ook door heel Nederland. Tot op Texel toe, Sarasani, overal zaten we. Ja. Maar je vraagt je al muzikant niet af. Die speelde gewoon. Je kreeg een lijstje jongens, aankomende maand, daar. En dat deed je dan. Ja. Ben ik een beetje duidelijk, Arjan?
0: Zeker. Ja. Kort geleden is ook een LP uitgebracht. Een echte LP. Met een hele mooie hoesplaat. Een hoesfoto, moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. Voor de Kantonpark.
2: Het Kantonspark. En daarachter heb je de Wintertuin. En ik had het genoegen om samen met mijn broer, die de bas speelde, daar te mogen wonen. En we repeteerden dus eigenlijk veel, veel in de Wintertuin en in de andere kassen. En dat mocht helemaal niet. Maar mijn vader die zei van, nou ja, als dat maar na 5 uur, dan mag je daar wel repeteren. En toen gingen we heel veel repeteren. En dat maakte ongelooflijk lawaai met al die versterkers.
0: Absoluut.
2: En nou hoor ik later van mensen die dus daar ook nog bij het hek stonden te genieten van ons lawaai. Daar is toen.
0: Ik wou dat ik het had meegemaakt, maar kun je even duiden wie hier op de hoesplaat staan?
2: Jawel, als ik die hoes voor me heb, die eigenlijk pas niet zo lang geleden is uitgebracht door een firma uit bij Rotterdam, Schiedam. Links ziet u staan, dat is, even denken, René Krijnen, organist, pianist.
0: Noem ze gewoon maar op, hoor.
2: En dan Robin Muizen in het midden, hij heeft een pruik op, want iedereen zat in militaire dienst. Rechts Hans heeft ook een pruik op, dus met de optredens moesten de pruik op. En dan gingen ze, s'avonds gingen ze dan in militaire dienst. En dan moesten ze weer een kaal kopje hebben. Mooi, hè?
0: Die staan er meer op.
2: Even denken, hoor. Met die jongen, die man met die prachtige donkere bril, dat ben ik.
0: Prachtige scheiding ook.
2: Ja, joh. Dat is Frank.
0: En dan krijgen we de zanger.
2: De zanger onderop, dat is Gerard Schoenaker. Oftewel Gary O'Shannon.
0: En dan krijgen we de man met pet.
2: Dat is de drummer Raymond van Geitenbeek. Een beroemd, hij speelt een slagwerk. Hij zingt ook. Hij heeft één nummer prachtig ingezongen op die vinyl-LP. Troubles, prachtig. Wat eigenlijk niet de sfeer was van Le Baroque, maar wel heel mooi begeleid. Maar hij was ook reclameontwerper van heel veel hoesen.
0: We gaan zo dadelijk even horen wat de Kings met jullie te maken hebben gehad.
2: Oh jee. Nou, leuk.
0: Dat doen we eerst. Gaan we even muziekje?
2: Even een muziekje.

0: Goed, we zeiden het al eerder. Wat hebben de Kings te maken met Le Baroque?
1: Le Baroque. L-E-S, Le Baroque. Onthoud die naam, mensen, luisteraars. Ja, we speelden heel veel door heel Nederland en België, Duitsland, ook tv. Toen op een gegeven moment waren we dus uitgenodigd in Winterswijk. Winterswijk, het was een van de popfestival. En toen en dan waren we in het voorprogramma van de Kings. En later ook met de Searches. Searches, ook een Engelse groep. Needles en Pinsen. Maar de Kings die kwamen veel te laat uit Beverwijk. Dus het is een afstand van Beverwijk naar Winterswijk. En het stormwind sneeuwde, dus die kwamen veel te laat. En die kwamen dus binnen in die zaal in Winterswijk. En die pakten onze versterkers. Dan mochten ze inprikken met onze toestemming. Maar ze hadden wel hun eigen gitaar. En ze speelden hun hits achter elkaar door. En na een half uur waren ze weer verdwenen. Ik heb nauwelijks met ze gesproken. Even gedag gezegd. En ja, dat was het verhaal.
0: Maar je hebt wel een magische hand gegeven aan Ray Davies.
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Heb je je hand toen nog gewassen?
1: Nee, ik heb nog steeds zit met vuile handen. En dat is goud waard, hè?
0: Ray Davies' hand. Dat zit nog steeds de geur van Ray Davies.
1: Ray en Dave Davies, twee broers ook. Ja. Net zoals wij. Ja. Wij waren ook broers, Robin en Frank.
0: Ja. Ja, heb je nog meer grootheden meegemaakt? Tijdens jouw Le Baroque?
1: Ja, wat zijn grootheden? Even kijken hoor. Rob de Nijs, Boudewijn de Groot. Nee, Frank Boeier later. Maar ja, we zaten ook met andere popgroepen uit Nederland. Je had toen de T-Set, de Golden Earring waar we mee speelden. En, enzovoort, enzovoort.
0: En dan ja, zeggen ze van, ja, wij zijn maar een beetje uit Baren, hè?
1: Maar een bandje. Ja, maar
0: heel bescheiden.
1: Ik was heel trots op Baren, hoor. Het is een geweldig mooi dorp. Ja. En vooral het Kantonspark. Onthoud die naam. Ja. Het wordt nog steeds gerenoveerd. En ik wandel daar nog heel vaak. Mm-hmm. Ben je er wel eens geweest?
0: Ik ben er heel vaak geweest. Maar ja, goed. Dus een tijd voor komen en een tijd voor gaan. Op een goed moment is de band op. Klaar.
1: Ja.
0: En wat nu?
1: Nou, toen gingen we rentenieren van al het geld wat we verdiend hadden. En ik reed toen echt in een Porsche. Ja, je bent wild en je wilt wat. Dus dat ging niet uit. Maar toen ging Le Baroque uit elkaar. En toen ik ben eruit gestapt. Toen ben ik gaan werken bij een platenmaatschappij. Hebben we nog even tijd?
0: Ja, we hebben nog.
1: Oké, goed zo.
0: Nou, heel kort.
1: Willem Duis, ja, dat was mijn baas. En later Pim Jacobs. En toen moest van, ik was handelsreiziger. Dus toen kregen we in het pakket, wat was het ook weer, het zei Toon Hermans, Singers Unlimited, en ook nog Christine Deuterkom. Nou ja, allemaal ja. Nederlandse artiesten. Ja. Maar ook de voorlopers van ABBA. ABBA heette, toen ze bij het Songfestival werd uit, toen ging de naam ABBA pas on the road, maar daarvoor was het de Hepstars. Hepstars. Dus ze zijn er best trots op, die jongens van Iremak. Dat Harry Knipschild. Hij was ook weer bij die reunie een paar weken geleden. En die was best trots dat hij eigenlijk de voorloper van de ABBA van nu. Mooi, hè?
0: Ja, en dan komen we opeens bij Duo de Boleros.
1: Wat een prachtige naam, hè?
0: Ja, ik zag overal borden hangen in Baren. Ik denk, daar ga ik eens even naartoe. En al die borden die wezen naar dit adres. Dus daarom zit ik ook hier.
1: Ja, het loopt hier gelijk storten met allemaal handtekeningjagers.
0: Ja, precies. Ja. Je speelt dus nog steeds?
1: Ik speel nog steeds.
0: En met Karin Pels?
1: Ja, ik heb Karin ontdekt. Karin Pels is een geweldige zangeres. Maar ze is ook toptennisser. Ze tennis bij mijn club Phono Smash. En ik was aan het tennissen met een ploegje vrienden. En ik hoorde plotseling de stem op het terras bij ons. Met haar. Ze speelt ook heerlijk gitaar. En toen dacht ik van, hé, wie is die dame? Toen ben ik met haar gaan praten. En toen zei ja, nou ja, ik zit ook in een damesbandje. De Oppeppers heette dat.
0: Geweldig.
1: En en wij zijn toen begonnen al een jaar of 10 geleden. En onze doelgroep, Arjan, is Wij verzorgen dus de bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen. We hebben ze allemaal afgewerkt in het Gooi. En dat doen we met veel plezier. En vooral, je ziet dan voor je het genieten van de oudjes. Nou, ik heb net gisteren of maandag vastgelegd weer bij Schoonoord voor de vierde keer. En dat is geweldig om te doen. Dat geeft me een ontzettende kick.
0: Ja.
1: Maar ook, je komt er vandaan en dan voel je van dat je toch iets bereikt hebt.
0: Such a Cat, wordt dat nog gezongen?
1: Nee.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Hoor je dat nog wel eens op de radio?
1: Heel veel.
0: Waarom? Omdat het een mooi nummer is natuurlijk.
1: Ja, maar ook door die meneer die nou hier voor me zit, die gaat deze plaat extra pluggen, noem je dat. En dat wordt dan extra ondersteund. En dat geeft weer, via de Buma Stemmera aan de Sena, kassa.
0: Ja, precies. Maar goed, we moeten natuurlijk ook een nummer draaien van de Bolero's.
1: We hebben geen cd's gemaakt.
0: Waarom niet?
1: Nou, we zijn nog niet ontdekt, maar dat is ook niet de ambitie, platen maken.
0: De ambitie is Golden Oldies uit de top 2000 dus. En natuurlijk gezellig Hollandse meezingers van nu, van gisteren en uit de oude doos.
1: Jazeker.
0: Maar waarom zit daar dan dat bekende nummer van jullie niet bij?
1: Nou, dat laat ik dan aan de mechanische mijn apparatuur over. Dan kom ik, soms zijn er oudjes die, god, heb jij een Little Rock gespeeld? Ik zei, nou, in de pauze draait dan even voor jou Such a Cat, wat we gemaakt hebben. Iedereen blij. Iedereen blij.
0: En dan speel je dat met de rechterhand waar je Ray Davies mee hebt begroet.
1: Nou, ik was toen linkshandig, heel bewust. Want dan blijft mijn dat gevoel blijft dan hangen.
0: Ja, precies. En dat gevoel van de Le Barocs natuurlijk ook. Ja. Frank Muizen, mag ik jou danken.
1: Als je nou die andere lijst pakt, dan zie je wat wij nu met Bolero's doen.
0: Sofietje.
1: Ja, ja, ja joh.
0: En Stumbling en Buenos Aires, Signorita, ja, Kiss Me Goodnight.
1: Dat zijn toch de bestsellers, nog steeds hoor. En dan moet je bij duo de Bolero's zijn. Dus ik wil je eigenlijk hierbij uitnodigen. In december spelen wij in Soest in Louvre. Ken jij Louvre?
0: Absoluut. Nou, daar ben je wel eens eerder geweest, hè?
1: Ja, daar zijn precies. 13 december, dan wordt het weer heel gezellig. Met Mirna heet ze. Die heeft ons weer een paar keer uitgenodigd. Ook volgend jaar weer. En jij komt uit Soest, dus dan ben je welkom.
0: Kan je nog twee regels noemen van die ene hit? Twee regels.
1: Such a cat am I, so mean am I. Baby, can't you see, and you love me.
0: Dat zit er nog helemaal in, dankjewel.

blijft natuurlijk even feesten. Het eerste half uur van 1 Lot 1 Actueel met Bottle Party van La Baroque. En we doen het even gek. We doen er nog even eentje bij. Working on a Ching Chang. De Le

0: Working on the Ching Ching. En dat waren natuurlijk Le Barok. 60 jaar geleden maakten zij furoren in Baren en omstreken.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Nog een beroemdheid aan de lijn en dat is Klaas Bijker. Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen, beruchtheid, geloof ik.
0: Ja, beruchtheid, jazeker, jazeker. Als het goede nieuws maar komt. Van mooi weer, 20 graden, lekker naar buiten met een korte broek. Maar dat zit er niet in.
2: Jawel. Morgen, maar even over het weekend hebben, want dan is het nogal regenachtig geweest. Dus zaterdag meer regen en daarna buien. En er is in totaal, wat denk je, hoeveel gevallen?
0: Nou,
2: in Amersfoort?
0: Ik durf mijn handen daar niet voor in het vuur te steken.
2: Nee.
0: Maar dat zal aanzienlijk zijn.
2: Ja, rond 35 mm.
0: Jongen, dat valt gewoon in een hele maand, geloof ik, of niet?
2: Nee hoor, de helft, ongeveer de helft.
0: Overstromingen?
2: Nee hoor. We hebben natuurlijk een kurkdroge bodem, dus die kan wel wat hebben.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Maar helemaal geen regen meer vandaag. Een heldere lucht, een zonnetje. Het is nog wel aan de koude kant. Trouwens heeft in Brabant, moet ik toch even zeggen, heeft het voor het eerst aan de grond gevroren.
0: Twee graden. Oh.
2: En op neushoogte net boven nul.
0: Ach, ja.
2: En hier was het graden 4.
0: Nou, dus het was ook een koude rit met de fiets hier naartoe. Kom
2: ja.
0: Uit Soest.
2: Had toch wel handschoenen aan?
0: Zeker niet. Nee hoor.
2: Nee, bij deze temperatuur ben ik daar aan toe.
0: Ja.
2: Maar ik ben ook wat ouder. Hè? Dat zal ik mee.
0: Nou, een pietje ouder, hè?
2: Ja, een heel klein beetje maar. Dus het weer is toch een flinke zonnige periode. Vandaag nog normale temperaturen, 14, 15 graden. Maar morgen schiet de temperatuur weer uit naar de temperatuur die jij net noemde.
0: Mm-hmm. 20 graden.
2: Ja, nou ja, net eronder dan. Dus dat wordt weer een mooie warme dag, maar een front is alweer in aantocht en die brengt wat lichte regen. En daarna gaan we toch eventjes terug naar normale temperaturen. Maar in het midden van de week, woensdag of donderdag, kan de temperatuur weer even uitschieten als de wind weer zuid wordt. Dus dan weer net onder de 20 graden. En richting weekend gaan we toch een ander weertype tegemoet. Dan krijgen we wat lichte regen op vrijdag, zaterdag. En daarna is de windrichting meer noord tot noordoost. En dan krijg je toch andere temperaturen. Dan zitten we meer tussen de 10 en de 15 graden. Of misschien wel richting 10 graden.
0: Ach,
2: of eronder.
0: Jongens.
2: Ja, maar goed, dat is toekomstmuziek. En dan moet je altijd even afwachten of dit niet te ver vooruit is.
0: Precies. Kortom. Ja.
2: Kortom, een prachtige zonnige dag. Wel fris, vooral in de ochtend. Morgen echt warm oktoberweer, bijna 20 graden. En daarna even een afkoeling, maar krijgen we waarschijnlijk nog zo'n dag rond donderdag. En dan zal koeler weer in het verschiet liggen.
0: Ja, dus echt de tijd voor de afritsbroek.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dus pijpje aan, pijpje af. Pijpje aan, pijpje af. Dat is ongeveer een beetje.
2: Ja, mijn vrouw zegt wel eens, als het kouder wordt, laagjes weer.
0: Precies, precies.
2: Dat je verschillende lagen kleding nodig hebt.
0: Ja, ik geef er helemaal gelijk.
2: En de regen speelt een zeer het weekend vol op regen speelt de regen een geringe rol. Een bescheiden rol, moet ik zeggen.
0: Nou, we zijn heel benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen. We horen jou weer morgen, Klaas Bijker.
2: Okay, een mooie dag.
0: Jij ook.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Zie die toon maar eens te behalen. Dat is Django McCroy met Good Times. Prachtig, prachtig, prachtig op deze maandagochtend. Komende zondag organiseert actiecomité Amersfoort voor Oekraïne een fondsenwervingsmiddag op roeivereniging Hemus. En de bedoeling is om die middag minstens één voertuig voor een konvooi bij elkaar te krijgen. Nou, dat moet toch wel lukken. Een konvooi bestaat uit 3 tot 5 voertuigen à 20.000 euro gevuld met niet-militaire hulpgoederen. Gelukkig maar. Denk aan telefoons, laptops, verbanden en alle andere zaken. Degene die daar alles van af weet, en die hebben dus nu ook aan de lijn, dat is Wilma Rozenboom. Wilma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er staat wel wat te wachten bij Hemus, hè?
1: Zeker, ja, dat gaat een mooie middag worden, hoop ik.
0: Ja, precies. Een heleboel mensen zitten dan aan de riemen. En hou je riemen maar vast, want Hubert Smeets komt eraan. En ook Ruslandkenner, Marina Popova Betna, een Amersfoortse uit de Oekraïne, die gaan wat vertellen, als het goed is.
1: Zeker. Ja, dat klopt helemaal. Het is inderdaad alles wat je net zegt. Een fondsenwervende middag op roeivereniging Hemus. We gaan niet roeien, volgens mij.
0: Althans, nee, oh, jullie gaan niet al...
1: Tenminste, bij mijn weten gaan we niet roeien. Nee. Ik ga in ieder geval niet roeien. We gaan gebruik maken van de ruimte van Hemus voor een fondsenwervende middag. En inderdaad, Hubert Smeets, Ruslandkenner, zal het een en ander vertellen over de situatie in Oekraïne. Marina Popova-Betna is een Oekraïense, zoals je al zei, uit Amersfoort. Zij gaat het een en ander vertellen. En er is een markt met van alles en nog wat. Wat je kan bekijken, wat je kan kopen. En er is een veiling met een aantal prachtige spullen.
0: Ja, waaronder roeieriemen, hè? Roeieriemen.
1: Zeker, zeker. Ja, en een excursie naar een wijngaard, een paddenstoelenwandeling, een masterclass yoga, van alles en nog wat. En gesigneerde exemplaren van het boek Convooi van Tommy Wieringa.
0: Ah, precies. Komt Tommy Wieringa niet? Hij kon niet? Jullie hebben wel besteld of?
1: Ja. Nou ja, hij is zeer betrokken bij Oekraïne. Ja. En weet ook van deze bijeenkomst. Hij heeft wel zijn medewerking verleend aan deze bijeenkomst. En heeft ook het een en ander ingesproken hiervoor. En een aantal exemplaren van zijn boek Convooi gesigneerd.
0: Ja.
1: Om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen om een volgende groep van 5 auto's naar Odessa te kunnen laten rijden.
0: Odessa, ja, precies. Dit voorjaar reed jij mee in het konvooi. Kan je ons even meenemen in dat konvooi als je over de grens bent, bij Oekraïne bent?
1: Allereerst, daar ben je dus heel snel. Dat is dat vond ik eigenlijk wel een soort van, dat weet je van tevoren, maar het voelt misschien toch best ver weg.
0: Ja, de oorlog is vlakbij eigenlijk, hè?
1: Het is echt heel dichtbij. We reden op zondagochtend om 5 uur weg in Eindhoven. En s'avonds, diezelfde dag, s'avonds sta je aan de Pools-Oekraïnse grens bij Premzil. En dan ben je er. Tenminste, dan ben je bij Oekraïne. We zijn vervolgens vanaf de grens nog een heel eind doorgereden naar het zuidoosten, naar Odessa. Maar jouw vraag van, ja, wat zie je dan? Nou ja, in eerste instantie niet zo gek veel eigenlijk. Het is niet dat je dat je de grens overkomt en dat dan je meteen het gevoel overvalt van ik ben nu in een land in oorlog en alles is in verhoogde staat van stress of dat soort of de bommen vliegen je om de oren. Dat is allemaal echt niet het geval. Maar wat mij wel opviel is dat zodra je de grens over bent, zie je al vrij snel een paar grote billboards bijvoorbeeld met wervingscampagnes voor militairen van kom vechten in de oorlog.
0: Zo, nou dat komt al even aan dan.
1: Ja, dat maakt het meteen wel heel duidelijk dat je wel in het land in oorlog bent beland. En er zijn relatief veel begraafplaatsen onderweg. Dat is ook, dat had ik me van tevoren niet gerealiseerd, maar je zit in de auto, je rijdt maar gewoon de hele tijd over die eindeloos lange wegen. Maar er zijn op een gegeven moment begonnen op te vallen dat er vrij veel begraafplaatsen zijn en dat daar heel veel verse graven zijn. En aan dat soort dingen zie je wel natuurlijk heel goed dat het, dat het een land in oorlog is. En tegelijkertijd gaat het leven ook gewoon door, zoals elk land in oorlog, denk ik. Dus ook toen we in Odessa aankwamen, daar zitten ook wel gewoon mensen op terrasjes en mensen doen gewoon hun boodschappen. Mm-hmm. En maken een praatje op straat met elkaar.
0: Maar dan zit je toch ook wel een beetje aan die rafelranden van de oorlog. Hè? De Odessa is ook een paar keer beschoten. Dus dat,
1: zeker.
0: Dat kan je nog wel zien, denk ik, her en der.
1: Zeker. Je kan het zien, je kan het horen ook. Het luchtalarm gaat met enige regelmaat af. Ook toen wij daar waren, 's nachts ging het een aantal keer af. En dan moet je dus eigenlijk naar de schuilkelders. Maar ook daarvoor geldt dat mensen zijn er ook wel heel graag gewend. Dus ze gaan niet allemaal naar de schuilkelder. Want als dit al jarenlang zo is en elke nacht weer en overdag ook heel vaak dat alarm, dan wordt het op een gegeven moment een soort van normaal. Mm-hmm. Maar dat is het natuurlijk niet. En het is zeker, en dat soort dingen merk je dus dat het een land in oorlog is. Maar ook dat mensen een beetje murf zijn en moe zijn van permanent alert zijn. Je houdt het niet vol om elke dag super alert te zijn.
0: Maar goed, jullie zijn toch van plan om daar 5 voertuigen naartoe te sturen.
1: Zeker.
0: Afgelopen zondag was het, geloof ik, de 11 oktober, had je een benefietconcert ook nog. Was dat een succes?
1: Ja, dat was een succes. Dat was inderdaad in de Amersfoortse Zwaan. Een benefietconcert door de Lyrics Consort. En dat was prachtig. En dan aanstaande zondag gaan we dus proberen nog veel meer geld bij elkaar te werven. Want het is nog keihard nodig.
0: Mm-hmm. Bij elkaar te roeien eigenlijk, hè?
1: Bij elkaar te roeien
0: eigenlijk,
1: want
0: het is in de Oekraïne roeien met de riemen die je hebt. En dat is niet veel.
1: Dat is zeker waar. En er is een ton nodig voor 5 auto's. We hebben €50.000 opgehaald. Dus er is nog flink wat nodig. Dus ik zou zeggen, iedereen die ook maar enigszins een warm hart heeft.
0: Hebt, en dat is niet veel.
1: Dat is zeker waar. En er is een ton nodig voor 5 auto's. We hebben €50.000 opgehaald. Dus er is nog flink wat nodig. Dus ik zou zeggen, iedereen die ook maar enigszins een warm hart heeft voor Oekraïne en die zich net als wij realiseert dat de oorlog die

0: kan ook, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus hoe laat begint het? Hoe laat begint het? De belangrijke vraag.
1: Van 4 tot 7.
0: Van 4 tot 7. Nou, dat wordt een groot succes, Wilma.
1: Nou, ik hoop het. Kom je ook?
0: Ik kom ook, zeker, zeker, zeker. Wilma Rozenboom, succes in ieder geval in de aanloop. En ik ga jou de 18e bij Hemus zien. Van 4 tot 7.
1: Hartstikke goed.
0: Dankjewel.
1: Tot dan.

0: Every little thing, de Sandy Coast. Goed, we gaan naar Willem van Veluw. Noord, Oost, Zuid, Westmaat van het voetbal, zullen we maar even noemen. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Wat is er allemaal gebeurd dit weekend? Althans, wat is er gebeurd op zaterdag in voetballend Spakenburg?
1: Ja, er is het nodige gebeurd weer, Arjan. Ik zal maar even met het slechte nieuws beginnen, dat Spakenburg kansloos onderuit ging bij Kozakken Boys. Er was weinig beleving, was een hele slechte wedstrijd van Spakenburg. Dat wordt voor de nieuwe trainer nog een hele moeilijke situatie met het komende programma. Zaterdag komt de koploper die ongeslagen is met een groot aantal doelpunten, Quick Boys, op bezoek. Daarna volgt de derby die altijd alle kanten op kan tegen IJsselmeervogels. Ja, en dan is toch, als je die twee verliest, dan ben je eigenlijk al helemaal uitgeschakeld voor het kampioenschap. Want dan sta je al zo'n end achter. Dus dat leeft enorm bij Spakenburg. Eendijk, die speelde een goede wedstrijd. Die kwamen eerst met 1-0 achter tegen DVS. Maar die knokte zich uitstekend terug in de wedstrijd. Kwamen ook op 1-2 voorsprong. Uiteindelijk werd dat een zeer verdienstelijk gelijkspel. 2-2. Ja, en dan IJsselmeervogels die het onder Leushuis weer uitstekend op de rit gekregen hebben. Die wonnen in een hele goede wedstrijd met 2-0. En even kijken, wie was dat ook alweer?
0: Ja, wie was dat ook alweer?
1: De HFC.
0: Precies. En, het gaat ook niet best, hè, met HFC.
1: Nee, maar daar spelen ze altijd wel heel goed tegen. Vooral de thuiswedstrijden winnen ze altijd, Arjan. Dus ja, dat was het even voor de wedstrijden. Vanavond in randje 16, dan komt de nieuwe voorzitter van IJsselmeervogels. Is dan te gast Martin Koelewijn. Ja, die gaat toch vertellen van hoe die de rust een beetje weergekeerd is. Natuurlijk ook door de uitstekende

0: prestaties van IJsselmeervogels. Dat speelt altijd enorm. Maar ze zijn daar op de goede weg en die komt daar wat een aantal leuke dingen over vertellen. De presentatie zou gedaan worden door Henk van de Groep. Dan hebben we nog bij Willem aan tafel. Daar komt oud-burgemeester Melis van de Groep. Ah. Die komt bij Willem aan tafel woensdag. Gelukkig gaat het de beterende kant op naar een ernstige ziekte waar hij mee te kampen heeft gehad. En die komt daar wat over vertellen. En die blikt ook een beetje terug op zijn carrière als zoveel jaar burgemeester. En hij is zelf natuurlijk enorm blij dat het de beterende kant op gaat.
1: Nou, dat is toch al wel positief nieuws. Wat is er met Eem Dijk eigenlijk aan de hand?
0: Ja, Eem Dijk worstelt natuurlijk een beetje. Die zijn een hele goede speler aan top. Os kwijtgeraakt, Nissing, die vorig jaar goed was voor 24 doelpunten. Mm-hmm. En daar hebben ze natuurlijk wel wat vervangers voor teruggehaald. Maar ja, die moeten nog hun draai vinden. En Eendijk heeft altijd enorm veel gescoord. Nou moet ik ook wel zeggen, Eendijk heeft een heel zwaar programma achter de rug gehad. Ze hebben de bovenste eigenlijk van het linker rijtje gekregen. En daar komen nu ploegen aan die in het rechter rijtje ook een beetje in de onderste regionen staan. En de verwachting is toch wel dat als ze een aantal overwinningen pakken, dat ze weer lekker in de middenmoot mee gaan doen. Want er zit natuurlijk genoeg kwaliteit in de ploeg bij Eendijk. Maar het zit even tegen nu ze goede tegenstanders hebben gehad. Maar als ze kijken ook even naar het spel in de bekerwedstrijden die ze tegen RBC eigenlijk heel goed gespeeld hebben, gewonnen hebben. En dan kijken ze daar ook al een beetje naar uit. Ze hebben geloopt tegen Quick Boys. En ja, dan heb je natuurlijk niks te verliezen, Jan.
1: Nee.
0: Want dat is een uitwedstrijd. Daar gaan ze met heel veel bus supporters naartoe. Dat zijn ze nu een beetje aan het regelen. Om met zoveel mogelijk publiek daar naartoe te gaan. En ja, dan kan er misschien best eens een steuntje in zitten. Als Quick Boys dat te licht oppakt tegen een ploeg die lager speelt. En dat nu alles vrij makkelijk gewonnen wordt door Quick Boys met heel veel doelpunten verschil.
1: Ik hoor het al, morgen wordt fantastisch.
0: Ja, zeker. Zeker, Jan. We kijken er weer naar uit naar de mooie opnames. En ook vanavond zijn we benieuwd wat IJsselmeervogels voorzitter te vertellen heeft.
1: Precies, ik ben heel benieuwd.
0: Wat voor visie die op de club gaat zetten de komende maanden met zijn bestuur.
1: Exact. Willem, mag ik jou danken tot volgende week. Ondertussen gaan we meedraaien van Agda en de Munnik. Tuurlijk, morgen wordt fantastisch.

0: Dat was natuurlijk een ode aan Spakenburg, aan IJsselmeervogels en Eemdijk. Morgen wordt fantastisch. Gaan allemaal 3 punten halen. Kijk eens, nog een nummer erbij. En dat was Carly Simon, als ik me niet vergis. Maar goed, we hebben het even over de Le Baroques. We hebben het in het eerste half uur de Le Baroques gehad, meneer Frank Muizer. En als ik nou naar Menno Mooi kijk, dan zie ik zijn wangetjes al glimmen. Je hebt ze al meegemaakt, hè, in de Pekingtuin.
1: Jazeker, Pekingtuin, Kasteel van Antwerpen. Ja, er waren nog eens tijden.
0: En stond het hele veld stond helemaal vol met Baronezen?
1: Ja, er stonden er 500-600. Ja. En ze waren tot in Soest te horen, hè, want die Pekingtuin, dat is zo'n mooie trechter. Ja. En dat geluid, dat draagt kilometers ver.
0: Precies, nou, ik hoorde helemaal niks in Driebergen, hoor. Maar goed, er is één bandlid en die heeft al behoorlijke carrière gemaakt, hè, van Le Baroques.
1: Ja, zeker. Michel van Dijk, de zanger, die is later, toen Le Baroques ophield te bestaan, is hij naar Exception gegaan. Ja, dat was wel
0: Rick van der Linden, hè?
1: Met meneer van der Linden heb je.
0: Maar dan?
1: En toen daarna naar Elquin. Dat was een band uit Delft. En die speelde prachtige fusion.
0: Ja, ik heb een plaat thuis liggen en die heet Marx.
1: Ja, ik ga een keer draaien, Elquin, in de volgende. Wheelchair Groupie is de grote hit van hem.
0: Prachtig, hè? Goed, dit was Eemland 1 Actueel. Wilt u terugluisteren, dan kan dat. Dan kan die gewoon op de website eemland1.nl. Je kan ons ook volgen op de socials. Morgen zijn we er weer en dan zit hier Ronald Christians. Tot morgen. Dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele BikeTotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Het is 12 oktober, dit is 1+1 actueel met vandaag in de uitzending Fonse Werfmiddag op de Amersfoortse roeivereniging Hemus voor Oekraïne met Wilma Rozeboom, die vertelt over haar deelname aan een van de konvooien richting oorlogsgebied. Verder het weer en sport met Klaas Bijken, respectievelijk Willem van Veluw. Maar we beginnen met de Barentse nederbeatster uit de vervlogen jaren 60 met hits als Such a Cat uit 1965 en die nog steeds optreedt. Het doek gaat na de muziek op voor Frank Muizer. Maar eerst muziek, The Kinks.

We zochten op in Baren. En wat was een van de hun hits?

0: Till the End of the Days van The Kinks. En die komen ze dadelijk ook tegen in het volgende interview. Het volgende interview. Le Baroque is een nederbeat uit Baren. En 60 jaar geleden maakte zijn furoren. En ja, wat was nou de prachtige van deze band? Zij konden heel goed Engels zingen. En dat was in tegenstelling van andere bands nog wel een unicum. En dat was mede te danken aan de Engelse moeder van Frank Muizen. En Frank Muizen was tevens onder andere gitarist van de band. En we zochten hem op in Baren. En wat was een van hun hits?
1: Such a Cat.
0: Daar word je nog steeds voor achtervolgd.
1: Ja, zo voelt het af en toe. Nog steeds, Arjan. Je bent hier trouwens op visite in een kleine studiootje in Baren.
0: Heel gezellig overigens.
1: Het is één grote troep, allemaal met geluidsapparatuur. En een paar gitaren daar. Het gekke is nu op mijn leeftijd dat ik nog steeds winkel of ik sport, ben ook lid van de tennisclub Fono Smash. En die herkennen hem nog steeds. Van de week ook weer bij de trits, bij het zwembad. God, je hebt al vroeger gezeten daar. En ik kan je nog herinneren in Pekingtuin, bij Astoria. Ik zei, ja, dat klopt. Maar ik zeg, jongen, dat is al 80 jaar geleden. Dat je dat nog kan herinneren. Oh ja. Ik heb daar ook mijn meisje ontmoet. Daar, nou, allemaal leuke verhalen eigenlijk. Ja.
0: Jij speelde zelf gitaar?
1: Gitaar. En ik speelde ook af en toe tenorsax. Allerlei riddeltjes met soulnummers van Le Baroque. En ik heb ook wel pianoles gehad. Maar we hadden een uitstekende pianist, René Krijnen. Die was helemaal weg van Jimmy Smith. Hij heeft ook wat solo-nummers opgenomen met ons als begeleider. En die speelde geweldig. En ook een leuke vent. Altijd lachen, gieren, brullen. En dat was René Krijnen. Maar ik was meer de gitarist.
0: Van de barok, maar waarom heet die band dan eigenlijk zo? Zo barok is het niet.
1: Nou, nee, maar ik zou je dat vertellen, beste Arjan. Als vroeger zijn we begonnen met de naam de Modern Teenager Quartet. Nou, dat vonden we eigenlijk allemaal niks. Toen werd het daarna de Hurricane Combo. De Hurricane Combo. Nou, toen dachten we van nou, toen werden we ontdekt door een platenmaatschappij. Dat was toen Bazaar Strenghold. Die wilde toch een andere naam. En toen werd onze manager plotseling John de Mol Senior, jou wel bekend. Toen zijn we gewoon in het woordenboek gaan kijken. En toen vonden we van, nou, we moesten maar niet rocking dit en weet ik veel. Toen zei iemand van de band, waarom geen Franse naam? Le Baroque. En de dag erop is dat doorgegeven aan Bazaar. En dat ging akkoord, dus vanaf dat moment ging Le Baroque eigen leven leiden.
0: Ja, vanaf dat moment, en hebben we het over 19?
1: 1967. Okay. Ja, dat was dan het begin echt officieel van Le Baroque.
0: En dan gaan we even kijken naar een van de hits, en dat is Such a Cat. Waar is dat ontstaan? Wie heeft dat geschreven?
1: Dat is geschreven door de componist Gerard Schoenaker, oftewel artiestennaam Gary O'Shannon. Gary O'Shannon, die was heel goed met tekst. Hij stond ook als leraar Nederlands en Engels voor de klas later.
0: En Pieter Schott.
1: Nou weet je, hij was helemaal gek van Bob Dylan. Bob Dylan had af en toe een refreintje wat erg leek op ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Dat hebben we ingevuld met een fagot. En Geert die was in de trein. En die heeft in de coupé heeft hij gelijk dat genoteerd. Leuk verhaal eigenlijk, hè? Toen is Such a Cat door hem ontstaan. Toen kwam hij op de repetitie. En we repeteren vaak aan de ene in een oude boerderij. En toen is Such a Cat ontstaan. En daarna nog meer nummers door hem geschreven. Ja. Ja.
0: Het is een knap nummer, hè?
1: Een
0: knap nummer.
1: Ja, maar eigenlijk heel simpel. Maar de meeste mensen onthouden dat van dat fiedeltje met fagot. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap.
0: Ja, precies.
1: De fagot.
0: Dat is ook de eerste band met een fagot.
1: Dat zegt men, ja. Maar we speelden zelf geen fagot. Dus John de Mol zei van, nou, ik weet iemand van de Skymasters. Een zekere Rudy van Houten. Rudy, hoor je mij? En die heeft toen binnen 10 seconden dat dingetje ingevuld. En toen is dat binnen een paar weken was dat in de top 40, eerst onderaan. En na een paar weken in de top 10. Dat werd behoorlijk verkocht.
0: Maar dus het was een behoorlijk toer in het busje?
1: We hadden eerst een simpele Volkswagenbus. En later werd het een hele luxe Mercedesbus met alle apparatuur. En wij zaten met z'n vieren of met z'n zessen voorin. En we hadden zelfs ook een roadmanager, Jan de Vries. En Jan is een paar maanden geleden overleden helaas. Dat was de roadmanager die ons overal naar België, TV, Duitsland, Lüdenscheid, nou ja, al die Sauerland. Ja, kan ik me nog herinneren. Mooie tijd. Mooie tijd.
0: Had je dat verwacht? Zo'n beentje uit Baren.
1: Ja, nou ja, in Baren. Ja, we werden steeds weer gevraagd, populair. En dan vraag je niet af, hoe kom je aan ons? We hadden een paar boekingskantoren, onder andere Jan Vis, Ben Essing toen in die tijd, waar ook de Beatles bij in Blokker zaten. En die hebben heel veel werk voor ons, maar ook door heel Nederland. Mm-hmm. Tot aan op Texel toe, Sarasania, overal zaten we. Ja. Maar je vraagt je muzikant niet af. Die speelde gewoon. Je kreeg een lijstje jongens, aankomende maand, daar. En dat deed je dan. Ja. Ben kort, ik een beetje duidelijk, Arjan?
0: Zeker. Ja. Kort geleden is ook een LP uitgebracht. Een echte LP. Met een hele mooie hoesplaat. Een hoesfoto, moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. Voor de Kantonpark.
1: Het Kantonspark. En daarachter heb je de Wintertuin. En ik had het genoegen om samen met mijn broer, die de bas speelde, daar te mogen wonen. En we repeteren dus eigenlijk veel, veel in de Wintertuin en in de andere kassen. En dat mocht helemaal niet. Maar mijn vader die zei van, nou ja, als dat maar na 5 uur, dan mag je daar wel repeteren. En toen gingen we heel veel repeteren. En dat maakte ongelooflijk lawaai met al die versterkers.
0: Absoluut.
1: En nou hoor ik later van mensen die dus daar ook nog bij het hek stonden te genieten van ons lawaai. Daar is toen.
0: Ik wou dat ik het had meegemaakt, maar kun je even duiden wie hier op de hoesplaat staan?
1: Jawel, als ik die hoes voor me heb, die is eigenlijk pas niet zo lang geleden is uitgebracht door een firma uit bij Rotterdam, Schiedam. Links. Je ziet u staan, dat is, even denken, René Krijnen, organist, pianist.
0: Noem ze gewoon maar op, hoor.
1: En dan Robin Muizen in het midden, hij heeft een pruik op, want iedereen zat in militaire dienst. Rechts Hans heeft ook een pruik op, dus met de optredens moesten de pruik op. En dan gingen ze, s'avonds gingen ze dan in militaire dienst. En dan moesten ze weer een kaal kopje hebben. Mooi, hè?
0: Die staat er nog meer op.
1: Even denken, hoor. Met die jongen, die man met die prachtige donkere bril, dat ben ik.
0: Prachtige scheiding ook.
1: Ja, joh. Dat is Frank.
0: En dan krijgen we de zanger.
1: De zanger onderop, dat is Gerard Schoenaker. Oftewel Gary O'Shannon.
0: En dan krijgen we de man met pet.
1: Dat is de drummer Raymond van Geitenbeek. Een beroemd, wat is die? Hij speelt een slagwerk. Hij zingt ook. Hij heeft 1 nummer prachtig ingezongen op die vinyl LP. Troubles, prachtig. Wat eigenlijk niet de sfeer was van Le Baroque, maar wel heel mooi begeleid. Maar hij was ook een reclameontwerper van heel veel hoesen.
0: We gaan zo dadelijk even horen wat de Kings met jullie te maken hebben gehad.
1: Oh jee. Nou, leuk.
0: Dat doen we eerst. Gaan we even muziekje?
1: Even een muziekje.

0: Goed, we zeiden het al eerder. Wat hebben de Kings te maken met Le Baroque?
1: Le Baroque. L-E-S, Le Baroque. Onthoud die naam, mensen, luisteraars. Ja, we speelden heel veel door heel Nederland en België, Duitsland, ook tv. Toen op een gegeven moment waren we dus uitgenodigd in Winterswijk. Winterswijk, het was een van de popfestival. En toen en dan waren we in het voorprogramma van de Kings. En later ook met de Searches. Searches, ook een Engelse groep. Needles en Pinsen. Maar de Kings die kwamen veel te laat uit Beverwijk. Dus het is een afstand van Beverwijk naar Winterswijk. En de stormwind sneeuwde, dus die kwamen veel te laat. En die kwamen dus binnen in die zaal in Winterswijk. En die pakten onze versterkers. Dan mochten ze inprikken met onze toestemming. Maar ze hadden wel hun eigen gitaar. En ze speelden hun hits achter elkaar door. En na een half uur waren ze weer verdwenen. Ik heb nauwelijks met ze gesproken. Even gedag gezegd. En ja, dat was het verhaal.
0: Maar je hebt wel een magische hand gegeven aan Ray Davies.
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Heb je je hand toen nog gewassen?
1: Nee, ik heb nog steeds zit met vuile handen en dat is goud waard, hè?
0: Ray Davies' hand, er zit nog steeds de geur van Ray Davies.
1: Ray en Dave Davies, twee broers ook. Ja. Net zoals wij. Ja. Wij waren ook broers, Robin en Frank.
0: Ja. Ja, heb je nog meer grootheden meegemaakt tijdens jouw Le Baroque?
1: Ja, wat zijn grootheden? Even kijken hoor, Rob de Nijs, Boudewijn de Groot, nee, Frank Boeier later. Maar ja, we zaten ook met andere popgroepen uit Nederland. Je had toen de T-Set, de Golden Earring waar we mee speelden, enzovoort, enzovoort.
0: En dan ja, zeggen ze van, ja, wij zijn maar een beetje uit Baren, hè?
1: Maar een bandje, maar
0: ja, heel bescheiden.
1: Ik was heel trots op Baren, hoor. Het is een geweldig mooi dorp. Ja. En vooral het Kantonspark. Onthoud die naam. Ja. Het wordt nog steeds gerenoveerd. En ik wandel daar nog heel vaak. Mm-hmm. Ben je er wel eens geweest?
0: Ja, ik ben er heel vaak geweest. Maar ja, goed. Dus een tijd van komen en een tijd van gaan. Op een goed moment is de band op. Klaar.
1: Ja.
0: En wat nu?
1: Nou, toen gingen we rentenieren van al het geld wat we verdiend hadden. En ik reed toen echt in een Porsche. Ja, je bent wild en je wilt wat. Dus dat ging niet uit. Maar toen ging Le Baroque uit elkaar. En toen ik ben eruit gestapt. Toen ben ik gaan werken bij een platenmaatschappij. Hebben we nog even tijd?
0: Ja, we hebben nog.
1: Oké, goed zo.
0: Nou, heel kort. Nou,
1: Willem Duis, ja, dat was mijn baas. En later Pim Jacobs. En toen moest van, ik was handelsreiziger. Dus toen kregen we in het pakket, wat was het ook weer, dat zei ik, Toon Hermans, Singers Unlimited, en ook nog Christine Deuterkom. Nou ja, allemaal ja. Nederlandse artiesten. Ja. Maar ook de voorlopers van ABBA. ABBA heette, toen ze bij het Songfestival werden uit, toen ging de naam ABBA pas on the road, maar daarvoor was het de Hepstars. Hepstars. Dus ze zijn er best trots op, die jongens van Iremak. Dat Harry Knipschild. Hij was ook weer bij die reunie een paar weken geleden. En die was best trots dat hij eigenlijk de voorloper van de ABBA van nu. Mooi, hè?
0: Ja, en dan komen we opeens bij Duo de Boleros.
1: Wat een prachtige naam, hè?
0: Ja, ik zag overal borden hangen in Baren. Ik denk, daar ga ik eens even naartoe. En al die borden die wezen naar dit adres. Dus daarom zit ik ook hier.
1: Ja, het loopt hier gelijk storten met allemaal handtekeningenjagers.
0: Ja, precies. Je speelt dus nog steeds?
1: Ik speel nog steeds.
0: En met Karin Pels?
1: Ja, ik heb Karin ontdekt. Karin Pels is een geweldige zangeres. Maar ze is ook toptennisser. Ze tennist bij mijn club Phono Smash. En ik was aan het tennissen met een ploegje vrienden. En ik hoorde oplossing de stem op het terras bij ons. Met haar, ze speelt ook heerlijk gitaar. En toen dacht ik van, hé, wie is die dame? Toen ben ik met haar gaan praten. En toen zei ja, nou ja, ik zit ook in een damesbandje. De Oppeppers heette dat.
0: Geweldig.
1: En en wij zijn toen begonnen al een jaar of 10 geleden. En onze doelgroep, Arjan, is Wij verzorgen dus de bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen. We hebben ze allemaal afgewerkt in het Gooi. En dat doen we met veel plezier. En vooral, je ziet dan voor je het genieten van de oudjes. Nou, ik heb net gisteren of maandag vastgelegd weer bij Schoonoord voor de vierde keer. En dat is geweldig om te doen. Dat geeft me een ontzettende kick.
0: Ja.
1: Maar ook, je komt er vandaan en dan voel je van dat je toch iets bereikt hebt.
0: Such a Cat, wordt dat nog gezongen?
1: Nee.
0: Helemaal niet?
1: Nee.
0: Hoor je dat nog wel eens op de radio?
1: Heel veel.
0: Waarom? Omdat het een mooi nummer is natuurlijk.
1: Ja, maar ook door die meneer die nou hier voor me zit, die gaat deze plaat extra pluggen, noem je dat. En dat wordt dan extra ondersteund. En dat geeft weer, via de Buma Stemmera aan de Sena, kassa.
0: Ja, precies. Maar goed, we moeten natuurlijk ook een nummer draaien van de Bolero's.
1: We hebben geen cd's gemaakt.
0: Waarom niet?
1: Nou, we zijn nog niet ontdekt, maar dat is ook niet de ambitie, platen maken.
0: De ambitie is Golden Oldies uit de top 2000 dus. En natuurlijk gezellig Hollandse meezingers van nu, van gisteren en uit de oude doos.
1: Jazeker.
0: Maar waarom zit daar dan dat bekende nummer van jullie niet bij?
1: Nou, dat laat ik dan aan de mechanische mijn apparatuur over. Dan kom ik, soms zijn er oudjes die, goh, heb jij een Little Rock gespeeld? Ik zei, nou, in de pauze draait dan even voor jou Such a Cat, wat we gemaakt hebben. Iedereen blij. Iedereen blij.
0: En dan speel je dat met de rechterhand waar je Ray Davies mee hebt begroet.
1: Nou, ik was toen linkshandig, heel bewust. Want dan blijft mijn dat gevoel blijft dan hangen.
0: Ja, precies. En dat gevoel van de Le Baroque natuurlijk ook. Ja. Frank Muizen, mag ik jou danken.
1: Als je nou die andere lijst pakt, dan zie je wat wij nu met Bolero's doen.
0: Sofietje.
1: Ja, joh.
0: En Stumbling en Buena Sera Signorita, ja, kiss me good night.
1: Dat zijn toch de bestsellers, nog steeds hoor. En dan moet je bij duo de Bolero's zijn. Dus ik wil je eigenlijk hierbij uitnodigen. In december spelen wij in Soest in Louvre. Ken jij Louvre?
0: Absoluut. Nou, daar ben je wel eens eerder geweest, hè?
1: Ja, daar zijn precies. 13 december, dan wordt het weer heel gezellig. Met Mirna heet ze. Die heeft ons weer een paar keer uitgenodigd. Ook volgend jaar weer. En jij komt uit Soest, dus dan ben je welkom.
0: Kan je nog twee regels noemen van die ene hit? Twee regels.
1: Such a cat am I, so mean am I. Baby, can't you see, and you love me.
0: Dat zit er nog helemaal in, dankjewel.

het blijft natuurlijk even feesten. Het eerste half uur van 1 lot 1 actueel met Bottle Party van La Baroque. En we doen het even gek. We doen er nog even eentje bij. Working on a Ching Chang. De Le Baroque.

0: Working on the Ching Ching. En dat waren natuurlijk Le Barok. 60 jaar geleden maakten zij furoren in Baren en omstreken.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Nog een beroemdheid aan de lijn en dat is Klaas Bijker. Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen, beruchtheid, geloof ik.
0: Ja, beruchtheid, jazeker, jazeker. Als het goede nieuws maar komt. Van mooi weer, 20 graden, lekker naar buiten met een korte broek. Maar dat zit er niet in.
2: Jawel. Morgen, maar even over het weekend hebben, want dan is het nogal regenachtig geweest. Dus zaterdag meer regen en daarna buien. En er is in totaal, wat denk je, hoeveel gevallen?
0: Nou,
2: in Amersfoort?
0: Ik durf mijn handen daar niet voor in het vuur te steken.
2: Nee.
0: Maar dat zal aanzienlijk zijn.
2: Ja, rond 35 mm.
0: Jongen, dat valt gewoon in een hele maand, geloof ik, of niet?
2: Nee hoor, de helft, ongeveer de helft.
0: Overstromingen?
2: Nee hoor. We hebben natuurlijk een kurkdroge bodem, dus die kan wel wat hebben.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Maar helemaal geen regen meer vandaag. Een heldere lucht, een zonnetje. Het is nog wel aan de koude kant. Trouwens heeft in Brabant, moet ik toch even zeggen, heeft het voor het eerst aan de grond gevroren.
0: Twee graden.
2: En op neushoogte net boven nul.
0: Ach, ja.
2: En hier was het graden 4.
0: Nou, dus het was ook een koude rit met de fiets hier naartoe. Kom
2: ja,
0: uit Soest.
2: Ja. Had toch wel handschoenen aan?
0: Zeker niet. Nee hoor. Nee,
2: bij deze temperatuur ben ik daar aan toe.
0: Ja.
2: Maar ik ben ook wat ouder, hè.
0: Jawel.
2: Dat zal ik mee.
0: Nou, een pietsje ouder, hè.
2: Ja, een heel klein beetje maar. Dus het weer is toch een flinke zonnige periode. Vandaag nog normale temperaturen, 14, 15 graden. Maar morgen schiet de temperatuur weer uit naar de temperatuur die jij net noemde.
0: Mm-hmm. 20 graden.
2: Ja, nou ja, net eronder dan. Dus dat wordt weer een mooie warme dag, maar een front is alweer in aantocht en die brengt wat lichte regen. En daarna gaan we toch eventjes terug naar normale temperaturen. Maar in het midden van de week, woensdag of donderdag, kan de temperatuur weer even uitschieten als de wind weer zuid wordt. Dus dan weer net onder de 20 graden. En richting weekend gaan we toch een ander weertype tegemoet. Dan krijgen we wat lichte regen op vrijdag, zaterdag. En daarna is de wind richting meer noord tot noordoost. En dan krijg je toch andere temperaturen. Dan zit er meer tussen de 10 en de 15 graden. Of misschien wel richting 10 graden.
0: Ach,
2: of eronder.
0: Jongens.
2: Ja, maar goed, dat is toekomstmuziek. En dan moet je altijd even afwachten of dit niet te ver vooruit is.
0: Precies. Kortom.
2: Ja. Kortom, een prachtige zonnige dag. Wel fris, vooral in de ochtend. Morgen echt warm oktoberweer, bijna 20 graden. En daarna even een afkoeling, maar krijgen we waarschijnlijk nog zo'n dag rond donderdag. En dan zal koeler weer in het verschiet liggen.
0: Ja, dus echt de tijd voor de afritsbroek.
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dus pijpje aan, pijpje af. Pijpje aan, pijpje af. Dat is ongeveer een beetje.
2: Ja, mijn vrouw zegt wel eens, als het kouder wordt, laagjes weer.
0: Precies, precies.
2: Dat je verschillende lagen kleding nodig hebt.
0: Ja, ik geef er helemaal gelijk.
2: En de regen speelt een zeer het weekend vol op regen speelt de regen een geringe rol. Bescheiden rol, moet ik zeggen.
0: Nou, we zijn heel benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen. We horen jou weer morgen, Klaas Bijker.
2: Okay, een mooie dag.
0: Jij ook.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Ziet die Toonmaster behalen? Dat is Django McCroy met Good Times. Prachtig, prachtig, prachtig op deze maandagochtend. Komende zondag organiseert actiecomité Amersfoort voor Oekraïne een fondsenwervingsmiddag op roeivereniging Hemus. En de bedoeling is om die middag minstens één voertuig voor een konvooi bij elkaar te krijgen. Nou, dat moet toch wel lukken. Een konvooi bestaat uit 3 tot 5 voertuigen aan €20.000 gevuld met niet-militaire hulpgoederen. Gelukkig maar. Denk aan telefoons, laptops, verbanden en alle andere zaken. Degene die daar alles van af weet, en die hebben dus nu ook aan de lijn, dat is Wilma Rozenboom. Wilma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er staat wel wat te wachten bij Hemus, hè?
1: Zeker, ja, dat gaat een mooie middag worden, hopelijk.
0: Ja, precies. Een heleboel mensen zitten dan aan de riemen. En hou je riemen maar vast, want Hubert Smeets komt eraan. En ook Ruslandkenner, Marina Popova-Betna, een Amersfoortse uit de Oekraïne. Die gaan wat vertellen, als het goed is.
1: Zeker. Ja, dat klopt helemaal. Het is inderdaad alles wat je net zegt. Een fondsenwervende middag op roeivereniging Hemus. We gaan niet roeien, volgens mij.
0: Althans, nee, oh, jullie gaan niet al...
1: Tenminste, bij mijn weten gaan we niet roeien. Nee. Ik ga in ieder geval niet roeien. We gaan gebruik maken van de ruimte van Hemus voor een fondsenwervende middag. En inderdaad, Hubert Smeets, Ruslandkenner, zal het een en ander vertellen over de situatie in Oekraïne. Marina Popova-Betna is een Oekraïense, zoals je al zei, uit Amersfoort. Zij gaat het een en ander vertellen. En er is een markt met van alles en nog wat. Wat je kan bekijken, wat je kan kopen. En er is een veiling met een aantal prachtige spullen.
0: Ja, waaronder roeieriemen, hè? Roeieriemen.
1: Zeker, zeker. Ja, en een excursie naar een wijngaard, een paddenstoelenwandeling, een masterclass yoga, van alles en nog wat. En gesigneerde exemplaren van het boek Convooi van Tommy Wieringa.
0: Ah, precies. Komt Tommy Wieringa niet? Hij kon niet? Jullie hebben wel besteld of?
1: Ja. Nou ja, hij is zeer betrokken bij Oekraïne. Ja. En weet ook van deze bijeenkomst. Hij heeft wel zijn medewerking verleend aan deze bijeenkomst. En heeft ook een en ander ingesproken hiervoor. En een aantal exemplaren van zijn boek Convooi gesigneerd.
0: Ja.
1: Om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen om een volgende groep van 5 auto's naar Odessa te kunnen laten rijden.
0: Odessa, ja, precies. Dit voorjaar reed jij mee in het konvooi. Kan je ons even meenemen in dat konvooi als je over de grens bent, bij Oekraïne bent?
1: Allereerst, daar ben je dus heel snel. Dat is dat vond ik eigenlijk wel een soort van, dat weet je van tevoren, maar het voelt misschien toch best ver weg.
0: Ja, de oorlog is vlakbij eigenlijk, hè?
1: Het is echt heel dichtbij. We reden op zondagochtend om 5 uur weg in Eindhoven. En s'avonds, diezelfde dag, s'avonds sta je aan de Pools-Oekraïnse grens bij Premzil. En dan ben je er. Tenminste, dan ben je bij Oekraïne. We zijn vervolgens vanaf de grens nog een heel eind doorgereden naar het zuidoosten, naar Odessa. Maar jouw vraag van, ja, wat zie je dan? Nou ja, in eerste instantie niet zo gek veel eigenlijk. Het is niet dat je dat je de grens overkomt en dat dan je meteen het gevoel overvalt van ik ben nu in een land in oorlog en alles is in verhoogde staat van stress of dat soort of de bommen vliegen je om de oren. Dat is allemaal echt niet het geval. Maar wat mij wel opviel is dat zodra je de grens over bent, zie je al vrij snel een paar grote billboards bijvoorbeeld met wervingscampagnes voor militairen van kom vechten in de oorlog.
0: Zo, nou dat komt al even aan dan.
1: Ja, dat maakt het meteen wel heel duidelijk dat je wel in het land in oorlog bent beland. En er zijn relatief veel begraafplaatsen onderweg. Dat is ook, dat had ik me van tevoren niet gerealiseerd, maar je zit in de auto, je rijdt maar gewoon de hele tijd over die eindeloos lange wegen. Maar er zijn op een gegeven moment begonnen op te vallen dat er vrij veel begraafplaatsen zijn en dat daar heel veel verse graven zijn. En aan dat soort dingen zie je wel natuurlijk heel goed dat het een land in oorlog is. En tegelijkertijd gaat het leven ook gewoon door, zoals elk land in oorlog, denk ik. Dus ook toen we in Odessa aankwamen, daar zitten ook wel gewoon mensen op terrasjes en mensen doen gewoon hun boodschappen. Mm-hmm. En maken een praatje op straat met elkaar.
0: Maar dan zit je toch ook wel een beetje aan die rafelranden van de oorlog. Hè? De Odessa is ook een paar keer beschoten. Dus dat,
1: zeker.
0: Dat kan je nog wel zien, denk ik, her en der.
1: Zeker. Je kan het zien en je kan het horen ook. Het luchtalarm gaat met enige regelmaat af. Ook toen wij daar waren, s'nachts ging het een aantal keren af. En dan moet je dus eigenlijk naar de schuilkelders. Maar ook daarvoor geldt dat mensen zijn er ook wel heel graag gewend. Dus ze gaan niet allemaal naar de schuilkelder. Want als dit al jarenlang zo is en elke nacht weer en overdag ook heel vaak dat alarm, dan wordt het op een gegeven moment een soort van normaal. Mm-hmm. Maar dat is het natuurlijk niet. En het is zeker, en dat soort dingen merk je dus dat het een land in oorlog is. Maar ook dat mensen een beetje murf zijn en moe zijn van permanent alert zijn. Je houdt het niet vol om elke dag super alert te zijn.
0: Maar goed, jullie zijn toch van plan om daar 5 voertuigen naartoe te sturen.
1: Zeker.
0: Afgelopen zondag was het geloof ik, de 11e oktober, had je een benefietconcert ook nog. Was dat een succes?
1: Ja, dat was een succes. Dat was inderdaad in de Amersfoort Zwaan, een benefietconcert door de Lyrics Consort. En dat was prachtig. En dan aanstaande zondag gaan we dus proberen nog veel meer geld bij elkaar te werven, want het is nog keihard nodig.
0: Mm. Bij elkaar te roeien eigenlijk, hè?
1: Bij elkaar te roeien
0: want
1: eigenlijk,
0: want het is in de Oekraïne roeien met de riemen die je hebt en dat is niet veel.
1: Dat is zeker waar. En er is een ton nodig voor 5 auto's. We hebben €50.000 opgehaald, dus er is nog flink wat nodig. Dus ik zou zeggen, iedereen die ook maar enigszins een warm hart heeft voor Oekraïne en die zich net als wij realiseert dat de oorlog die daar gevochten wordt, dat het eigenlijk onze oorlog is. Dat wij solidair moeten zijn vanuit Nederland. Wees erbij. Als je erheen wil, is het wel even belangrijk te weten dat je bij Hemers zelf niet kan parkeren.
0: Dat klopt, dus je moet bij het ziekenhuis.
1: Dan, parkeer bij het ziekenhuis, kanovereniging De Stuw heb ik hier staan.
0: Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja.
1: Ja. Dus
0: hoe laat begint
1: daar,
0: het? Hoe laat begint het? Belangrijke vraag.
1: Van 4 tot 7.
0: Van 4 tot 7. Nou, dat wordt een groot succes, Wilma.
1: Nou, ik hoop het. Kom je ook?
0: Ik kom ook zeker. Wilma Rozenboom, succes in ieder geval in de aanloop. En ik ga jou de 18e bij Hemers zien. Van 4 tot 7.
1: Hartstikke goed.
0: Dankjewel.
1: Tot dan.

0: Every Little Thing, de Sandy Coast. Goed, we gaan naar Willem van Veluwe, Noord, Oost, Zuid, Westmaat van het voetbal, zullen we maar even noemen. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Wat is er allemaal gebeurd dit weekend? Althans, wat is er gebeurd op zaterdag in voetballend Spakenburg?
1: Ja, er is het nodige gebeurd weer, Arjan. Ik zal maar even met het slechte nieuws beginnen, dat Spakenburg kansloos onderuit ging bij Kozakkenboys. Er was weinig beleving, was een hele slechte wedstrijd van Spakenburg. Dat wordt voor de nieuwe trainer nog een hele moeilijke situatie met het komende programma. Zaterdag komt de koploper die ongeslagen is met een groot aantal doelpunten. Quick Boys op bezoek. Daarna volgt de derby die altijd alle kanten op kan tegen IJsselmeervogels. Ja, en dan is toch, als je die twee verliest, dan ben je eigenlijk al helemaal uitgeschakeld voor het kampioenschap. Want dan sta je al zo'n end achter. Dus dat leeft enorm bij Spakenburg. Ja, Eendijk die speelde een goede wedstrijd. Die kwamen eerst met 1-0 achter tegen DVS. Maar die knokte zich uitstekend terug in de wedstrijd. Kwamen ook op 1-2 voorsprong. Uiteindelijk werd dat een zeer verdienstelijk gelijkspel. 2-2. Ja, en dan IJsselmeervogels die het onder Leushuis weer uitstekend op de rit gekregen hebben. Die wonnen in een hele goede wedstrijd met 2-0. En even kijken, wie was dat ook alweer?
0: Ja, wie was dat ook alweer?
1: De HFC.
0: Precies. En het gaat ook niet best, hè, met HFC.
1: Nee, maar daar spelen ze altijd wel heel goed tegen. Vooral de thuiswedstrijden winnen ze altijd, Arjan. Dus ja, dat was het even voor de wedstrijden. Vanavond in randje 16, dan komt de nieuwe voorzitter van IJsselmeervogels. Is dan te gast Martin Koelewijn. Ja, die gaat toch vertellen van hoe die de rust een beetje weergekeerd is. Natuurlijk ook door de uitstekende prestaties van IJsselmeervogels. Dat speelt altijd enorm. Maar ze zijn daar op de goede weg. En die komt daar een aantal leuke dingen over vertellen. De presentatie zou gedaan worden door Henk van de Groep. Dan hebben we nog bij Willem aan tafel. Daar komt oud-burgemeester Melis van de Groep. Die komt bij Willem aan tafel woensdag. Gelukkig gaat het de beterende kant op naar een ernstige ziekte waar hij mee te kampen heeft gehad. En die komt daar wat over vertellen. En die blikt ook een beetje terug op zijn carrière als zoveel jaar burgemeester. En hij is zelf natuurlijk enorm blij dat het de beterende kant op gaat.
0: Nou, dat is toch al wel positief nieuws. Wat is er met Eendijk eigenlijk aan de hand?
1: Ja, Eendijk worstelt natuurlijk een beetje. Die zijn een hele goede speler aan top. Os kwijtgeraakt, Niesing. Die vorig jaar goed was voor 24 doelpunten. Mm-hmm. En daar hebben ze natuurlijk wel wat vervangers voor teruggehaald. Maar ja, die moeten nog hun draai vinden. En Eendijk heeft altijd enorm veel gescoord. Nou moet ik ook wel zeggen, Eendijk heeft een heel zwaar programma achter de rug gehad. Ze hebben de bovenste eigenlijk van het linker rijtje gekregen. En daar komen nu ploegen aan die in het rechter rijtje ook een beetje in de onderste regionen staan. En de verwachting is toch wel dat als ze een aantal overwinningen pakken, dat ze weer lekker in de middenmoot mee gaan doen. Want er zit natuurlijk genoeg kwaliteit in de ploeg bij Eendijk. Maar het zit even tegen, nu ze goede tegenstanders hebben gehad. Maar als ze kijken ook even naar het spel in de bekerwedstrijden, die ze tegen RBC eigenlijk heel goed gespeeld hebben, gewonnen hebben. En dan kijken ze daar ook al een beetje naar uit. Ze hebben geloopt tegen Quick Boys. En ja, dan heb je natuurlijk niks te verliezen, Arjan.
0: Nee.
1: Want dat is een uitwedstrijd. Daar gaan ze met heel veel bus supporters naartoe. Dat zijn ze nu een beetje aan het regelen. Om met zoveel mogelijk publiek daar naartoe te gaan. En ja.

0: dan kan er misschien best eens een steuntje in zitten. Als Quick Boys dat te licht oppakt tegen een ploeg die lager speelt. En dat nu alles vrij makkelijk gewonnen wordt door Quick Boys met heel veel doelpunten verschil.
1: Ik hoor het al, morgen wordt fantastisch.
0: Ja, zeker. Zeker, Jan. We kijken er weer naar uit naar de mooie opnames. En ook vanavond zijn we benieuwd wat Dijsselmeervogels voorzitter te vertellen heeft.
2: Precies, ik ben heel benieuwd.
0: Wat voor visie die op de club gaat zetten de komende maanden met zijn bestuur.
1: Exact. Willem, mag ik jou danken tot volgende week. Ondertussen gaan we meedraaien van ACTA en de Munich. Tuurlijk, morgen wordt fantastisch.

0: Dat was natuurlijk een ode aan Spakenburg, aan IJsselmeervogels en Eemdijk. Morgen wordt fantastisch. Gaan allemaal 3 punten halen. Kijk eens, nog een nummer erbij. En dat was Carly Simon, als ik me niet vergis. Maar goed, we hebben het even over de Le Baroques. We hebben het in het eerste half uur de Le Baroques gehad, meneer Frank Muizer. En als ik nou naar Menno Mooi kijk, dan zie ik zijn wangetjes al glimmen. Je hebt ze al meegemaakt, hè, in de Pekingtuin.
1: Jazeker, Pekingtuin, kasteel van Antwerpen. Ja, er waren nog eens tijden.
0: En stond het hele veld stond helemaal vol met Baronezen?
1: Ja, er stonden er 500-600. Ja. En ze waren tot in Soest te horen, hè, want die Pekingtuin, dat is een mooie trichter.
0: Ja.
1: En dat geluid, dat draagt kilometers ver.
0: Precies, nou, ik hoorde helemaal niks in Driebergen, hoor. Maar goed, er is één bandlid en die heeft al behoorlijke carrière gemaakt, hè, van Le Baroques.
1: Ja, zeker. Michel van Dijk, de zanger, die is later, toen Le Baroque ophield te bestaan, is hij naar Exception gegaan. Ja, dat was wel
0: Rick van der Linden, hè?
1: Met meneer van der Linden heb je.
0: Maar dan?
1: En toen daarna naar Elquin. Dat was een band uit Delft. En die speelde prachtige fusion.
0: Ja, ik heb een plaat thuis liggen en die heet Marx.
1: Ja, ik ga hem een keer draaien, Elquin, in de volgende. Wheelchair Groupie is de grote hit van hem.
0: Prachtig, hè? Goed, dit was Eemland 1 Actueel. Wilt u terugluisteren, dan kan dat. Dan kan die gewoon op de website eemland1.nl. Je kan ons ook volgen op de socials. Morgen zijn we er weer en dan zit hier Ronald Christians. Tot morgen. Dag.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.

Mooi begin van Dekker Radio vandaag met de Caribbean Queen. Och, wat een leuke van Billy Ocean was dat. En Dekker Radio heeft er een heleboel leuke klaarstaan hoor, dat je het even weet. Bijvoorbeeld dit gezelschap, Steve Miller en zijn band. Allemaal van lang geleden, maar wel kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Fly like an eagle. Kom op, vlieg maar.

0: En zo verlieten ze de studio. De Steve Miller Band en Fly Like an Eagle bij Dekker Radio ben je. Hey. Dit is een leuke van Ali B met Diggy Dex. Ik huil alleen bij jou. Hoe bedoel je dat?
1: Gebroken

0: alleen bij jou.
1: Een leuk nummer hè, van Ali B met Diggy Dex en Ik huil alleen bij jou. Het is uit 2016 afkomstig overigens. Ik heb een mooie klaarstaan voor tandartsen. Als de tandartsen luisteren, speciaal voor jullie. Deze. Maar ik heb het nooit zo goed begrepen. Sade met een nummer uit 1985. Smooth Operator. Ik dacht altijd dat het over een smooth operator ging. Dat is toch een tandarts. Voor alle tandartsen dan, speciaal voor jullie, Sade. Dat doe je ook alleen maar in Dekker Radio.

0: Over en uit. David Bowie. Uit een album dat heet The Singles. Van 69 tot 93. Nou, dat klopt ook wel. Oh, You Pretty Things.
1: Music Radio. Menno Dekker.
0: Zo. Als je het nog niet wist. Het is zomer op je radio. Jawel. Samen met Leona, Filippo. Gaan we naar 2002.

Ach, we zijn nou toch met de zomer bezig. Die houdt een keer op natuurlijk. Ik heb Adama ook nog voor je. Die heeft alleen maar oog voor de meisjes aan de rand van de zee. Of ook door Les Filles du Bord du Mer. Bij

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold de Herzen. Of er sprake is van een hack is nog niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. De Marché des Enfants was een historisch monument in het centrum. Er raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven. Het weer, het blijft droog met af en toe wat bewolking bij 18 graden.

mooie muziek van lang geleden van Jimmy Cliff. De wilde wereld van Jimmy Cliff. Uit 1970 namelijk. We hebben er 3 achter elkaar. En dan gaan we er niet draaien ook. En we gaan verder met Tsugaru samen met Paul Young. Senza. Madonna. Oh ja, Una Donna. Zo, zonder een dame. Ja, ik heb het verteld. En daarna Henry Moody met Right Person, Wrong Time.

Henry Moody met Right Person, Wrong Time. Zo was de uitdrukking toch niet? Dat is toch Right Place, Wrong Time of zo? Of andersom? Ik weet het ook niet meer hoor. Jascha, help. Nee, die gaat mij niet helpen. Zo heet het.

klap, boom, uit. Gelukkig had ik weer een nieuwe klaarstaan, zeg. You've Got a Friend. Ken je deze nog? Van Carole King. Goede zangeres uit Amerika. You're dead.

Carole King. Van lang geleden, You Got a Friend. En Dekker Radio gaat het over iets anders hebben. Ik heb namelijk een nummer klaarstaan van Randy Van Warmer. En dat is één woord, dat is een achternaam uit Engeland. En ik had eens een Engelse gast in de studio, die geloofde me niet. Die dacht dat ik er een greintje van maakte. Maar Randy Van Warmer, die bestaat echt. En die zingt ook heel goed. Just When I Needed You Most. Geen bestelwagenverwarmer, maar gewoon een zanger met een grappige achternaam.

Mooi lied, hè? Van Randy Van Warmer. Just When I Needed You Most. En we zijn er bijna doorheen alweer door dit uur Dekker Radio. Is toch wel snel gegaan eigenlijk. En ik heb er nog eentje in reserve staan. Nee hoor, ik heb hem speciaal voor jullie bewaard vandaag. Ja. Hoor maar, moet je eens horen. Ze komen uit Chicago en ze zijn genoemd naar het openbaar vervoer in Chicago in Amerika. Chicago Transit Authority. Officieel. Ja, ik moet het even officieel doen. En ze hebben een leuke titel bedacht. I'm a man. Nou zeg, ik ben een minnow. I'm a minnow. Jawel, tot de volgende Dekker Radio maar weer. En bedankt voor het luisteren. Zet hem maar wat harder, want deze is de moeite waard. Daar gaan we dan hoor. Wat mij betreft ga je dansen. Maar niet als je achter het stuur zit, alsjeblieft. Nee, dat niet doen hoor. Nee. Bye bye, toedeloe. Dag. Tot de volgende keer maar weer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond Jan Berg.

0: De muziek van Lisa Stansfield uit het jaar 1993. All in the Right Places, de titel van de plaat. En fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van Programma Bond. En ik ben Jan Berg.
1: Jan Berg maakt de Bond het hele uur rond.
0: De hedendaagse muziek van Taylor Swift. Patient Zero.

0: Jazeker, de hele nachtse muziek hier in het programma Bond. Dit was muziek van Taylor Swift, Patient Zero, de titel van de plaat. Wij gaan lekker terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: Inderdaad, ouwe meuk. Leen Jongewaard, Hedy Blok uit de televisieserie Jouw Zuster Neef. Het gaat over mijn opa.
2: Elke zondag.

0: Terug in 1967 met Hetty Blok en Elaine Jongewaard uit de televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster, Dit Was Mijn Opa. Ja, er is een heel weinig beeldmateriaal bewaard gebleven van die serie. Want in die tijd waren videobandjes heel erg duur en die werden hergebruikt voor andere opnames.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: We gaan naar 2007 met Matuya Buena. Dit is Real Girl.

0: De muziek van Mitya Boyna, Real Girl, de titel van de plaat. We gingen ervoor terug naar het jaar 2007.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: 2013 met MKTO, Classic.

0: De muziek van MKTO. Dit was Classic. Terug naar het jaar 2013. We gaan weer wat nieuws opdrukken.
1: Oester het oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Kate Lyon. Een cover is het van Oops, I Did It Again.

0: cover van het nummer van Britney Spears. Cat Lion met haar uitvoering Oops, I Did It Again.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Oh, 1996 met Exposure. Teddy Bear.
2: You know what I'm saying?
3: What you're saying, girl?
2: This is your teddy bear who wants to stop playing.

Ieder van de plaat, ik kijk op de klok. Wij moeten razend vlug richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1973. De drie graadjes, oftewel de 3 degrees. Dit is Dirty Old Man.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitz, op de veiligheidstop in Warschau. In Aalsmeer woedt een brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. De oorzaak van de brand is onbekend. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Dan het weer. Het is zacht met veel zon en 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

En dat was hem deze van Bram van Meulen in 1980. Politiek, hij zong erover en hij geloofde er toen al niet in. En ja, doen we eigenlijk vandaag de dag nog steeds niet, hè. Bram van Meulen en de toekomst was dat. Dit is Temper City, anno 2026. Self-aware.

0: muziek van Tempo City was het getiteld Self-Aware.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1963 het jaar wat we schrijven. Johnny Tillotson. Funny how time slips away. Ja, de tijd glijdt door je vingers heen.

0: Independent, Miss Independent, en dat was Kelly Clarkson. 2003 muziek alweer, dus ook alweer meer dan 20 jaar geleden. We gaan hedendaagse muziek weer draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Een heel ander spectrum, de Bone Shakers. Dit is Your Luck Won't Last.

0: The Bone Shakers, Your Luck Won't Last. Een beetje jazzy R&B muziek.
1: Jan, wat is het weer al de Noorste gezellen.
0: Ja, vind ik ook wel. Ja. We gaan naar 2019 met Brooks en Adida. Waiting for Love.

0: Brooks en Alida, Waiting for Love, de titel van de plaat. 2019 stamt het uit. En dat brengt ons dan weer op het punt in het programma dat ik tot ziens ga zeggen tot u. Dit was hem weer, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg, met plezier weer voor u uitgezocht en in elkaar gestoken. Reageer op het programma, kan janberg.radio@gmail.com, er staat de rest daarvoor. En zoals altijd wens ik u ook vandaag weer een hele fijne dag met alle leuks die u maar kunt tegenkomen. En tot slot vertel ik u wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1977 met Lou Rawls, See You When I Get There. En we hebben nog een hedendaags plaatje van Billy Perry, Better Off Alone. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Enjoy this trip.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
1: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. We hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
0: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
0: Het weer, opklaringen, morgen.
3: Een bijzonder moment verdient iets bijzonders.
0: En een graad of 8.
3: Een mooi sieraad, een nieuw horloge of een cadeau voor iemand die veel betekent. Bij Juwelier van Doorn nemen we de tijd om samen iets te vinden dat echt past. Met persoonlijk advies en een uitgebreide collectie voor ieder moment. Ontdek het zelf bij Juwelier van Doorn in Baarn.
4: De Omroep voor Regio Eemland.
5: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muzieke informatie, dit is Eemland 1.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg,
6: bij Eemland 1
5: en puntjes op
6: muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Anladın mı? Wat een mooi begin met George Michael en Careless Whisper op deze maandag, de 12e oktober van 2026.

En met George Michael's Careless Whisper is het al bijna 9 minuten over 7 geworden. En welkom nogmaals bij Puntjes op de i op deze maandag, de 12e oktober van 2026. Wat gaan we doen tussen nu en 9 uur? Nou, straks rond 8:30 kijken we weer in een oude hitparade. Vanavond gaan we 49 jaar terug. We gaan naar de hitparade van 15 oktober 1977. En uit die lijst draaien we weer 3 liedjes die we een beetje vergeten zijn. Dan is het deze maand ook precies 55 jaar geleden dat John Lennon met het album Imagine op de proppen kwam. Je kent natuurlijk John Imagine. Hij heeft zelfs nog een keertje ingestaan in de top 2000. Maar we gaan ook 2 andere nummers van dat album draaien. En dat doen we zo rond 7:30 hier in deze uitzending. Verder veel nieuwe muziek ook. Ik zie op het lijstje staan Nothing But Thieves. Ik zie de Editors op het lijstje staan. En verder ook gewoon een heleboel lekkere oude muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en 90. Alles komt voorbij. Dus blijf lekker luisteren tussen nu en 9 uur naar Puntjes op de i.

Wat tijd voor nieuwe muziek. Ze stonden wekenlang op nummer 1. Zouden bijna een record gaan vestigen, maar dat is net niet gelukt. Ik heb het over Shakira samen met Burna Boy. Die staat bij ons niet meer op nummer 1. Maar we draaien hem nog wel hier.

En dat was het Shakira samen met Burna Boy en Die Die, zo heette het. En we hebben een feestje te vieren. Nou ja, meneer Hall & Oates, in ieder geval Daryl Hall had een feestje te vieren. Hij viert zijn 80ste verjaardag. Dus reden genoeg om een oude hit van hem te draaien. Kiss All My List, Daryl Hall en John Oates.

Daryl Hall, gisteren is hij 80 jaar geworden, maar John Oates zal niet op het feestje zijn geweest, want de twee leven al een aantal jaar in met elkaar. Heeft van alles te maken met muziekrechten. Een soort Henk en Henk, maar dan Daryl Hall en John Oates. Nieuwe muziek uit Nederland. En wat voor nieuwe muziek? Ik vind het lekkere muziek. Ik vind het lekker klinken. De nieuwe van Bente heet Parachute.

0: much. Good night.
1: Oké, dankjewel. Led Zeppelin van lang geleden. Whole Lot of Love. Ik had eigenlijk Stairway to Heaven willen zoeken, maar die stond niet in de computer, dus dan werd het deze maar. En daarvoor nog Bente, nieuwe single Parachute. En we blijven bij de Nederlandse dames. Want ook Mel heeft een nieuwe single. Mel VF, dit is haar nieuwe single. Dit is Missing You.

Nieuwe single van Mel Jonk, Mel VF, Missing You. Opa Piet zal trots op haar zijn. Piet Veerman, hè, dat is de opa, dat weet je. Straks om 8:10, de kortste hitparade van Nederland. Wie staat er deze week nummer 1? Is het opnieuw Ella Langley met Choosing Texas? We weten het over een kleine 20 minuten.

0: Boston en Don't Look Back, terug naar 1978. En van 78 is maar een heel klein stapje naar 1971, want het is tijd voor...
1: De langspeelplaat van de week.
0: En dat is deze week een plaat van 55 jaar geleden. Dus niet van 50 jaar geleden, maar een plaat die 55 jaar geleden uitkwam. Dat is het album Imagine van John Lennon. Het tweede studioalbum van de man, geproduceerd door zijn eigen vrouw Yoko Ono en door Phil Spector. En van dat album gaan we vanavond drie nummers draaien. We beginnen met I Don't Wanna Be a Soldier Mama. Imagine komt natuurlijk langs. En ook nog een nummer wat we in 1982 in de hitparade vonden. In de uitvoering van Roxy Music, Jealous Guy. Maar eerst dus I Don't Wanna Be a Soldier Mama. John Lennon.

Jealous Sky van John Lennon van het album Imagine. Daarvoor nog Imagine zelf en I Don't Wanna Be A Soldier. Allemaal van het album wat precies 55 jaar geleden verscheen in Nederland. Het album Imagine dus van John Lennon. En volgende week, even na 19:30, noemen we het opnieuw. Een album wat we centraal stellen, een album van lang geleden. Dit is muziek uit 1995. De eerste kennismaking met Guus Meeuwis en zijn groep Vagant. Nummer 1 hit, Het is een nacht.

De kennismaking met Guus Meeuwis en Van Gant in 1995. Het is een nacht was een hele grote nummer 1 hit. En over nummer 1 hits gesproken, we gaan weer verder met onze eigen hitparade. De kortste hitparade ter wereld hier bij Eemland 1. En die hitparade heet ook de Eemland 1. Vorige week stond Ella Langley op nummer 1 met Choosing Texas. Wie zou er deze week op nummer 1 hitparade? De kortste hitparade ter wereld hier bij Eemland 1. En die hitparade heet ook de Eemland 1. Vorige week stond Ella Langley op nummer 1 met Choosing Texas. Wie zou er...

natuurlijk allemaal benieuwd wie er op nummer 1 staat in de Eemland 1, de kortste hitparade ter wereld. Nou, we gaan het je toch laten horen hoor, want het is deze weer. Nee, hij wil niet. Wat gaan we doen, jongens? We gaan nog één keer proberen, anders ga ik een ander liedje instarten. Ja, dat kan niet anders. Nee, hij wil niet. We gaan helaas dan maar naar David Bowie. Die had ik ook klaargezet met Chinagol. Misschien gaat het straks in 2 uur wel lukken, hoor.

David Bowie en China Girl uit 1983. Ja, en iedereen is natuurlijk ontzettend benieuwd naar die nummer 1 hit van de Engeland 1. Maar het wil nog niet lukken. Nee, mijn scherm valt elke keer uit. Dus je moet nog even geduld hebben. Misschien gaat het in het tweede uur wel lukken. Laten we dat hopen. Wat er aan de hand is, God mag het weten. En de Beach Boys...

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
1: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
0: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
2: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Ja, welkom terug bij Puntjes op de I, waarin we geen nieuwe muziek meer gaan draaien. Want de Spotify is ermee opgehouden. Ik kan er ook niks aan doen. Dus we gaan gewoon lekker gouden oude draaien tussen nu en 9 uur. En misschien nog wel even onze top 40 van 1977 kijken. Wat ik daar alle liedjes wel even van kan vinden. Het gaat allemaal lukken. Het is vandaag 12 oktober 2026. Maar in 1997 werden we opgeschrikt met de dood van John Denver. Hij overleed tijdens een vliegtuigongeluk. Dus ik dacht, ik ga deze nog een keertje voor hem draaien. Calypso uit 1975, John Denver.

Simply Red van een aantal jaar geleden en het liedje heette Fairground. Had ik nog bijvoorbeeld muziek liggen van The Editors, van Nothing But Thieves, van Douwe Bob. Gaan we vanavond allemaal niet naar luisteren. Nee, dat gaat niet lukken. Het is een, Goldband zou zeggen, het is een noodgeval. En die plaat hebben we dan weer gelukkig wel in de computer staan. Van een jaartje of drie alweer geleden. En wat is het dan lekker om te praten? Een beetje goede doelachtig, vind ik.

Noodgeval was dat van... Ja, grondband. Ik zit even te kijken, want ik moet natuurlijk mijn tijd opvullen met de liedjes die ik had willen draaien, maar niet kan draaien. En daar heb ik iets op gevonden en daar gaan we zo direct mee beginnen. Nadat ik de dijk gedraaid heb, ik heb gewoon extra liedjes uit die hitparade van 1977 gezocht. Want ik denk, als de rest van de plaatjes er niet zijn, dan moet ik toch iets anders verzinnen. Dus eerst de dijk en daarna 5 of 6 plaatjes vergeten liedjes uit de top 40. Van 15 oktober 1977. Maar eerst dus de dijk. Als er niet is. Huub van der Lubbe.

De dijk. En als hij er niet is, ja, wat ga je dan doen? Ja, dan moet je iets anders verzinnen, toch? Het is 9 minuten voor 8:30. We gaan iets eerder dan gebruikelijk beginnen aan de vergeten liedjes uit de top 40 van lang geleden. Vanavond de lijst van 15 oktober 1977. En voordat we aan die liedjes gaan beginnen, neem ik altijd eerst even de nieuwe binnenkomers met je door uit die lijst. Op nummer 38 nieuw Something's Better Change van The Stranglers. Op nummer 34 nieuwe, die gaan we ook zo direct draaien, I Remember Yesterday van Donna Summer. En op 33 nieuwe Best of My Love van The Emotions. Weet je waarom ik huil? Dat is de vraag die de zangeres onder naam stelt. Op nummer 30 met een stip komt ze binnen. En op nummer 29 nieuw in de lijst onze eigen Kajak. Uit Hilversum kwamen ze. Starlight Dancer dus op 29 met een stipje. Op nummer 20 met een superstip Vader Abraham en het Smurfenlied. En de klapper van de week vinden wij op nummer 15 in de lijst van 15 oktober 1977. En dat is een productie van Frank Varian. En dan weet je dat ik het over Boney M heb. Boney M komt binnen en oude alarm schrijft op nummer 15 met het nummer Belfast. Ja, ik had het er al genoemd. Ze kwam binnen op nummer 34 als één na laatste binnenkomer in deze lijst. 34, Donna Summer, I Remember Yesterday. En die heb ik toevallig gevonden hier in onze eigen lijst. Dus gaan we maar draaien. Donna, hij is voor jou.

Donna Summer, I Remember Yesterday. Nou, ik kan me dit liedje totaal niet herinneren. Dus ik kwam daarmee op nummer 34 nieuw in de lijst. En ze stond trouwens nog met twee andere platen in de top 40. Op nummer 40 met een oude nummer 1 hit, I Feel Love. Die zakte van 35 in de 11e week naar nummer 40. En Down Deep Inside, daar staat ze mee op nummer 11. En die gaan we straks ook nog draaien. Dat is ook zo'n plaat die ik al jaren niet meer gehoord heb. Even wat andere stijgers uit die lijst van 15 oktober 1977. Van 33 naar 23, Dancing Easy van Danny Williams. De Beatle Disco van Café Crème gaat van 32 naar 22. En je wordt ouder papa Peter Koelewijn, derde week tot 40. Van 24 naar 21. Van 28 naar 19, onze eigen Mackie McNeil met Fools Together. En Black is Black, Belle et Pop van 27 naar nummer 18. Dan van 16 naar nummer 12, Thunder in My Heart van Leo Sayer. En ik zei het net al, Donna Summer gaat in haar tweede week tot 40 met Down Deep Inside. Van 19 naar nummer 11. Dan die nummer 23 in de lijst, ook zo'n plaat. Nummer 22 in de lijst, ook zo'n plaat die je eigenlijk nooit meer hoort. Café Crème en de Beatle Disco. Plaatje duurt geen 3 minuten, duurt geen 6 minuten, duurt geen 9 minuten. Nee, 10 minuten 15. En hier zijn ze.

Café Cram en de Beatle medley, de Beatle disco, die stond in de top 40 op nummer 22 in de lijst van 15 oktober 1977. In die lijst trouwens van 15 oktober 1977 vier nummer 1 hits. Tenminste, natuurlijk de nummer 1 staat op nummer 1, maar er waren nog drie andere nummer 1 hits die inmiddels gezakt waren. Op nummer 7 Danny Mirror met I Remember Elvis Presley. Op nummer 40 dus Donna Summer met I Feel Love. En op nummer 16 vonden we deze. Die zakte van 9 naar nummer 16 in de 8e week top 40. Maar ze hebben wel nummer 1 gestaan. Het was destijds de opvolger van Yes Sir I Can Boogie. En dat nummer heette weer Sorry I'm a Lady, maar klinkt eigenlijk precies hetzelfde. Baccarat.

Wat een veelzijdig artiest was dat toch, Donna Summer. Hoorden we er al op nummer 34 met I'll Remember Yesterday. En met dit nummer, Down Deep Inside, het thema uit de film The Deep. Steeg ze maar liefst 8 plaatsen in de tweede week top 40. Van 19 naar nummer 11. Voordat wij zo de top 10 in gaan duiken, we draaien van al 2 nummers uit de top 10. Dan weet je dat vast. Eerst even het overzicht van de nummers 10 tot en met nummer 1. Op 10 blijven staan in de 7e week top 40. You Don't Have to Say You Love Me van The Guys and Dolls. En Elvis Presley gaat na zijn dood van nummer 13 naar nummer 9 met Way Down in de 4e week top 40. 8 blijft 8, dus ze zijn blijven staan. Dreams van Fleetwood Mac, oude alarmschijf. En Standing in the Rain van John Paul Young gaat in zijn 4e week 11 plaatsjes omhoog. Nee, 4 plaatsjes omhoog, van 11 naar nummer 7. I Remember Elvis Presley, Danny Mirror, ouwe nummer 1. Het zakt van 3 naar nummer 6. En de Floaters met Float On, 1 plekje omhoog van 6 naar nummer 5. Ook 1 plekje omhoog, Chicago, Baby What a Big Surprise. En ook 1 plekje omhoog, Give a Little Bit van Supertramp. 9 weken voor ze in de top 40. Elvis Presley, Wooden Heart, een lekkere ouwe uit de jaren 50, werd opnieuw uitgebracht naar aanleiding van de dood van Elvis. En die blijft staan op nummer 2. En Do You Remember Long Tall Ernie and the Shakers staat stevast op nummer 1 in de top 40 van 15 oktober 1977. We gaan nog 2 liedjes draaien. Straks de nummer 1, het Long Tall Ernie and the Shakers, maar eerst de nummer 7 uit die lijst. Young Paul Young, we kennen hem van Love is in the Air. De opvolger klinkt eigenlijk net zoals bij Baccarat, precies hetzelfde. En die heet Standing in the Rain. Nou, John, Paul Young, ga je gang.

John Paul Young en Standing in the Rain. We kennen hem van dat andere nummer, hè, Lovers in the Air. Wat we ook nog wel vaak hoorden bij dat programma All You Need Is Love van Robert ten Brink. Maar dit was de opvolger en eigenlijk klonk het eigenlijk precies hetzelfde. Dus zoveel heeft hij er niet aan veranderd. Ik heb er nog één. Dat is de nummer 1 van 15 oktober 1977. En dat is Long Tall Ernie and the Shakers. Do You Remember? Volgen en eigenlijk klonk het eigenlijk precies hetzelfde. Dus zoveel heeft hij er niet aan veranderd. Ik heb er nog één. Dat is de nummer 1 van 15 oktober 1977. En dat is Long Tall Ernie and the Shakers. Do You

En dat was hem, de nummer 1 uit de top 40 van 49 jaar geleden. De lijst van 15 oktober 1977. Long Tall Ernie en The Shakers met Do You Remember. Met, als ik het goed heb, Jan Rietman nog op de piano in die tijd. Maar ja, ik heb er één liedje voor je en daar gaan we mee besluiten vanavond. En dat is er eentje uit de jaren 60. Want ik heb niet zo heel veel jaren 60 gehad vandaag. Dus ik dacht, ik ga afsluiten met Diana Ross en The Supremes. Veel plezier straks bij Blues and Friends met Bert Wynn. Ik ben er volgende week weer even na 7 voor een nieuwe Puntjes op de i. Graag tot dan. Hoi.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
1: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
0: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
2: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Een bijzonder moment verdient iets bijzonders. Een mooi sieraad, een nieuw horloge of een cadeau voor iemand die veel betekent. Bij Juwelier van Doorn nemen we de tijd om samen iets te vinden dat echt past. Met persoonlijk advies en een uitgebreide collectie voor ieder moment. Ontdek het zelf bij Juwelier van Doorn in Baarn.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Leuk dat je luistert naar Blues and Friends hier op de maandag. Het is weer tijd voor de blues de komende 2 uur. Van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Elke maandag kun je luisteren. En leuk dat je er nu weer bent. Dit was Eric Clapton van zijn album uit 1990. I'm Tore Down. Een nummer oorspronkelijk van Freddie King. En ik ga verder met, wat zal ik doen? Jeff Healey. En van zijn debuutalbum trouwens. Daarna ga ik verder met Albert Collins, The Iceman.

The Master of the Telecaster, The Iceman. Dat was Albert Collins. Ik geloof ook ergens uit de jaren 90, begin jaren 90 als ik het goed heb. Albert Collins, een van mijn grote blueshelden. Een andere daarvan, dat is Screaming Jay Hawkins. Die heb ik vaker gedraaid. En die was vooral bekend geworden in de jaren 50. Hij was in de jaren 40 een bokser, maar dat ging trouwens ook wel goed, want hij won verschillende prijzen. Maar dat zei hij toch wel vaarwel. En toen werd hij eerst operazanger, maar toch maar weer de rhythm and blues kant op, de blueszanger. Hij heeft dus een operastem. Dit is Screaming Jay Hawkins. Ik zag hem heel lang geleden live op een bluesfestival en dat was echt heel mooi. Screaming Jay Hawkins.

The New Old Lady. Dat was Little Charlie and the Nightcats. Blijf luisteren, want er komt een nieuw item aan. Dus er komt nu een mooie jingle. Luister maar eventjes, want die zegt het veel beter.

0: Hey, this is Tommy Ricard. You're listening to Blues and Friends. Right now it's time to dim the lights and turn the spotlight on for another great artist. Enjoy.
1: Ja, daar ben ik weer. Het is iets bijzonders in de blues. Dit wordt niet echt een spotlight op één artiest, maar op verschillende. En allemaal mensen die Nederlandstalige blues en bluesy nummers schrijven. En de eerste is hier ooit in de studio geweest, kort geleden. En dat is Rick Hogendoorn. Hij heeft verschillende platen uitgebracht en cd's. Rick Hogendoorn, een Nederlandstalige liedjeszanger, blueszanger zou ik zeggen. En van zijn nieuwste album komt hier Bij Mijn Band. Het nieuwste album heet trouwens Geluksvogel van Rick Hogendoorn.

van zijn nieuwste album Geluksvogel. Het is ook mooi op een plaat uitgebracht. Was dat Rick Hogendoorn met zijn band. Rick Hogendoorn. Hij was hier kort geleden in de studio. Hij heeft mooie nummers gespeeld. Mooie interview gedaan. En ga hem verder uitzoeken op allerlei kanalen op internet. Rick Hogendoorn. Verder met de Nederlands band Champagne Charlie. Ze spelen veel Engelstalige blues, maar ze hebben ook een cd uitgebracht met Nederlandstalige nummers. En daarvan een nummer dat heet Gehaktbal. En als je goed luistert en een beetje bluesnummers kent, dan herken je het ook wel met een Engels tekst. Maar dit is Gehaktbal, Champagne Charlie.

Een arme sloeber scharrelt rond. Het water loopt hem in de mond. Hij treuzelt bij elk restaurant en telt het muntgeld in zijn hand. Een gehaktbal. Ja, zo'n gehaktbal. Net genoeg voor een gehaktbal. Lekker. Daar raapt hij al zijn moed bijeen en zoekt een tafeltje voor één. Doet net of hij de kaart goed leest en vraagt de ober heel bedeesd. Ja, die gehaktbal, dat lijkt me wel wat. Ja meneer, doet u mij maar een heerlijke gehaktbal. Lekker. De bal die staat nu voor zijn neus, blijkt een totaal verkeerde keus. Hij wenkt de ober nog een keer. Kan ik wat brood krijgen, meneer? Brood bij een gehaktbal? Brood? Er zit al brood in die gehaktbal, meneer. Dat kunt u toch wel zien?

wordt de arme man te veel. Hij krijgt geen hap meer door zijn keel. Betaal bedremmeld zijn verteer. De bal die wordt afgeserveerd. Gehaktbal. Brood. Brood bij een gehaktbal. Er zit al brood. Brood genoeg in een gehaktbal. Met trek groter dan zijn budget ligt hij nu woelend in zijn bed. Hoort in zijn dromen heel de nacht de oper die zo schamper lacht. Gehaktbal. Brood bij een gehaktbal. Er zit al brood, heel veel brood in uw gehaktbal. Gehaktbal. Brood bij een gehaktbal. Brood genoeg in deze heerlijke kerk.

De Tattoos van de Blues, dat was de band The Vets. Ook weer een Nederlandstalige bluesband, nou ja, natuurlijk zoals je hoorde. Want ik draai nu een aantal nummers Nederlandstalige blues en bluesachtige muziek. Ik begon met Rick Hogendoorn van zijn nieuwste album Geluksvogel. Champagne Charlie, een Nederlandse bluesband, nu The Vets. En ik eindig met Daniel Loos, de zanger, gitarist van, hoe heet die band ook weer, Skik. En hij heeft ook een tweetal blues-cd's uitgebracht in Amerika met een Amerikaanse bluesband. Daniel Loos.

Coco Montoya, Ain't No Brakeman on This Train. Hij speelde het ook toen hij in de band zat met John Mayall. John Mayall, de vader van de Engelse blues, die verschillende gitaristen en andere muzikanten een springplank bood in zijn band. Dit was Coco Montoya. Magic Sam, een van die blueslegendes uit de jaren 50. Roll Your Money Maker.

Magic Sam uit de jaren 50. Ik weet niet precies welk jaar, maar ja, dat doet er ook niet toe. Magic Sam, een van mijn grote helden. Roll Your Money Maker. Rond 2000, begin 2000, was ik in Amerika, in de Verenigde Staten. In Austin onder andere, waar ik een bluesreis deed. En daar zag ik de volgende band optreden in de beroemde Sixth Street. Dus dat is de muziekstraat in Austin. Onder andere Steve Ray Vaughan speelde daar ook. Er zijn heel veel bluesclubjes, bluescafés daar in die straat. En Shirley Johnson zag ik daar. En ze maakte toen haar nieuwste album Killer Diller. Ik zag ze optreden en het volgende nummer speelde ze ook.

Ja, dat was natuurlijk Coco Taylor. Niet Wang Ding Doodle, dat wou ik zeggen, maar daar is ze bekend van. I Got What It Takes. Het is het einde van het eerste uur Blues & Friends is alweer afgelopen. Maar blijf luisteren, want eerst komt het nieuws nog. Maar na het nieuws komt nog een uur lang de blues. Op Eemland 1 hier. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur naar de blues. De beste blues die ik uitzoek. En nou ja, blijf nu luisteren, want na het nieuws nog een uur lang hier op Eemland 1 Blues & Friends.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
1: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
0: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken, werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
3: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.

0: Van het album Better Off With The Blues. Dat was Junior Wells. Hij werd geholpen door onder andere door Buddy Guy, zijn grote muzikale partner natuurlijk. En ook Rico McFarland als die andere gitarist. En een hele grote band natuurlijk. Better Off With The Blues was Junior Wells. Van zijn, met zijn nummer Messing With The Kid. Smokey Smothers, een blueslegende, speelt met een andere blueslegende, Freddie King. Die twee, die laten nu horen wat ze kunnen. Smokey Smothers en Freddie King.
1: Master K4878, cut 1.

Een hele goede band vind ik, en eigenlijk vindt iedereen dat, van de westkust van Amerika, de Red Devils. Jammer genoeg zijn die na een hele korte tijd uit elkaar gevallen, omdat de zanger Lester Butler en de mondharmonica speler dus, die ging dood. Dus jammer genoeg viel die band uit elkaar door een overdosis. De Downchild Blues Band, ik ga meteen maar weer verder, die komt uit Canada. Goede bluesband. Ze bestaan nog steeds, maar in een andere samenstelling. En ze waren eigenlijk het voorbeeld, of een van de voorbeelden voor Dan Aykroyd, die ook uit Canada komt, de acteur, voor de film en de band The Blues Brothers.

When I Say Jump, dat was de Downchild Blues Band uit Canada van heel wat jaren geleden. Wat ik al zei, het was het voorbeeld of een van de voorbeelden voor Dan Aykroyd, de acteur en mondharmonica speler, dus muzikant van de Blues Brothers, de oprichter van de Blues Brothers. Samen natuurlijk met John Belushi. De Downchild Blues Band. Verder met Eugene Hideaway Bridges. Ga maar luisteren naar het nummer. Dat vertel ik straks nog wel een beetje. Eerst nog eventjes de Downchild Blues Band. Ja, ja.

Eugene Highway Bridges. Buddy Guy, dat is een van mijn grote helden. Die had vroeger een bluesclub. Ja, tegenwoordig ook. Dat heet Legends in Chicago. Maar vroeger had hij een bluesclub op een andere plek. Dat heette de Checkerboard Lounge. En in 1979 werd daar een optreden van hem opgenomen. Hij speelde daar natuurlijk vaak. Het was zijn eigen bluesclub, dat is wel makkelijk. En in 1979 was Buddy Guy eigenlijk op het hoogtepunt van zijn... Van zijn muzikale tijd. Ja, tegenwoordig misschien ook wel, maar toen helemaal. Hij was losgekomen van jazz, waar hij eigenlijk een beetje gezegd werd wat hij moest spelen. Maar wat je nu gaat horen, dat is gewoon Buddy Guy zoals hij zichzelf is in 1979 in de Checkerboard Lounge. Een van de weinige opnames, misschien zelfs de eerste of de enige, van een artiest die echt in zo'n Southside club, zo'n bluesclub speelt. Thank you.

0: Get on down, get on down, get on down, look here.
1: Live at the Checkerboard Lounge 1979. Dat is een mooie LP, wou ik zeggen. Heb ik ook trouwens. Maar dit was van een CD. Buddy Guy, Live at the Checkerboard Lounge 1979. Freddie King, nog zo'n blueslegende. Die kon heel goed een boogie doen. Hij had gewoon de boogie, de guitar boogie. En net zoals Magic Sam dat eigenlijk daarvoor nog deed. Hier komt hij aan, Freddie King.

Fire on the Floor. Dat was Beth Hart van het gelijknamige album. Riding with the King, een album van B.B. King en Eric Clapton, die eindelijk eens een keertje samen met elkaar de studio ingingen. En heel veel nummers opnamen.

Dat was een mooi nummer van Kirk Fletcher hier bij Blues & Friends. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. En natuurlijk ook overal op de hele wereld op www.eemland1.nl. Er zijn ook nog allerlei andere mooie programma's hier. Maar voor de blues vooral elke maandag van 9 tot 11 op www.eemland1.nl.

James Cotton hoorde hier. Het laatste nummer van dit programma, dat komt van Sun Seals. Just About to Lose Your Clown. Sun Seals, ik zag hem ooit optreden in een bluesfestival in Amsterdam. En hele goede gitarist is dat. Het laatste nummer alweer, dus maar blijf luisteren. Blues and Friends, elke maandag van 9 uur tot 11 uur. www.eemland1.nl. En ik zeg nu alvast, tot volgende week.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7.500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7.500. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is.

0: Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hek is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AFD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty...